0: Italië is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet te betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer bewolkt met kans op mist. Het koelt lokaal af tot een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken, meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten rond de hack te onderzoeken. Voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Vannacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, waardoor het neerstorten is niet bekend. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

en een goeiemorgen. Het is 2 uur geleden, om 2:05. Toen is de herfst begonnen. Ik werd altijd een beetje somber van die herfst. Dan dacht ik, ja, de zomer is voorbij. En dan gaat het nu weer donker worden. En vooral heel erg nat en koud. Totdat ik op Curaçao woonde. Want daar is het bijna altijd hetzelfde weer. Weet je wel, elke dag zon, dezelfde temperatuur. Elke dag was het dan insmeren, de airco aan willen doen. Maar ja, dan had je auto geen airco, dus toch maar weer zweten op het werk. En daar ging ik wel echt een beetje de seizoenen missen. Weet je, gewoon even een jas pakken in de ochtend of zo. Van die bladeren die op straat liggen, een beetje sneeuw of ijs. Niks. En dan de regen. Als Nederlander heb ik er altijd over geklaagd. Als goed Nederlander, hoort een beetje bij Nederland zijn, denk ik. Een beetje klagen over de regen. Kutregen! Maar deze zomer was het dus de warmste ooit gemeten. Een van de droogste ook. En in juli, ik heb het even opgezocht, is er gemiddeld 1,5 centimeter regen gevallen. Dat is normaal gesproken 8 centimeter. Dus dat is echt een verschil. Het gras werd geel en de sloten die zakten. Ik merkte echt dat ik een beetje naar een bui ging verlangen. En ik vind het gewoon een beetje raar ook dat ik dat dan ging doen. Beetje weird. Nu ben ik gewoon blij met regen. En dat had ik dus nooit, ooit gedacht. Ja, naïef. Maar ja, beter laat dan nooit, toch? Zo zie je maar. Gelukkig kunnen mensen veranderen net als het weer. Anders zou het toch een beetje saaiboel worden, denk ik, toch zo. Zometeen, muziek van de Pointer Sisters en de Depeche Mode. En nee, het is niet die waarvan je dacht dat het was. Maar we beginnen met de Police. En trouwens, vanavond komen er weer buien. En dan sta ik buiten, hoor. Lekker te genieten in de regen. Heerlijk, zoals het hoort als echte Nederlander. Welkom bij Dag Nacht.

0: Rihanna samen met Calvin Harris en We Found Love. En daarvoor hoorde je trouwens The Police met de doe doe doe en de da da da.
1: De dag nachtplaat.
0: De dag nachtplaat. Jouw moment om te shinen, om een keuze te maken tussen twee platen. Eentje voor de mensen die denken, oh, ik heb wel zin in een dag, kom erop met die dag. En ja, mensen die graag de nacht niet los willen laten. Dus die denken, nou, laat mij nog maar even in het bedje liggen. Twee keuzes dus, de dagplaat hoor je nu.

0: De dagplaat is Let's Dance the Joy Division van The Wombats. Lekker indie, lekker rocky. Maar ja, die titel is dan wel weer een beetje ironisch. Want het nummer stond niet echt bekend om zijn heerlijke, gezellige feestvibe of zo. Nee, dit is de nachtplaat.
1: Nachtplaat.

is van de band die steeds minder te doen krijgt. De Snow Patrol, met die global warming. Dat is een van hun grootste hits geweest. Wat leuk is om te vertellen is dat de zanger Gary Lightbody... die begon eraan te schrijven na een avondje dat hij ging stappen. En toen viel hij van de trap. En toen werd hij wakker met een bult. En het begin van deze plaat. Ja, dat is nog eens wat ik noem een letterlijke hit. Wat heeft jouw voorkeur? Laat het even weten, stuur het op via de NPO Luister-app. En dan gaan wij zo meteen horen wat dan de uitslag wordt. Want ik weet het niet zo goed als ik moet kiezen tussen deze twee platen. Geen idee. Maar gelukkig is het niet aan mij, het is helemaal aan jou. Dus pak de telefoon, kan ook, hè, 0800-1122. Of de NPO Luister-app. En dan kan je twee dingen doen. Kan je typen, of je kan iets inspreken. Inspreken is wel zo gezellig. Depeche Mode nu, and I feel you.

0: Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Ja, ik zat net over te denken. Ik denk, hebben we daar nou een beetje genoeg van gehoord na dat voetbal? Of denken we, daar willen we wel meer horen? Mag je even delen, want ik zit erover na te denken. Kijk, we hebben natuurlijk altijd zo'n overlegje met de muziekredactie. En dan geven we een beetje hints en aanwijzingen van, hey, muziekredactie, misschien wordt het tijd om deze eventjes in de ijskast te zetten. Ja, dat kan.
1: De dag-nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat, jouw kans om een keuze te maken. En de keuze is reuze. Vandaag kon je kiezen uit Snow Patrol en Run als nachtplaat. En de Wombats en Let's Dance to Joy Division. Als dagplaat. Lekker up-plaat, maar is dan weer niet inhoudelijk weer niet zo up. Dus ik ben benieuwd wat de keuzes zijn geworden. Ik zie dat Judith die gaat voor de dagplaat. Manuela die had heel graag in de bed gelegen. Maar gaat toch voor de dagplaat. Renate ook. Die is onderweg naar Düsseldorf voor een weekje Turkije. Turkije nummer 1, hè, je weet het. Dus veel plezier daar, Renate. Stefan, die gaat voor de dagplaat. André, die zegt goedemorgen, Sam. Jij begon vanmorgen wel een lekker Nederlands, zeg, over het weer. Doen Nederlanders dat ooit? Zeggen ze wel eens, het weer? Nou, ja, dat is eigenlijk best wel cliché, hè. En dat wist ik ook van tevoren wel, maar ik dacht, ik ga het toch gewoon even doen. Want het is ook wel opmerkelijk om heel blij te zijn met de regen en met de herfst, toch? Eens even kijken, en dan zegt hij, ja, bla, bla, bla, bla. Uiteindelijk gaat hij voor Snow Patrol. Dat vindt hij dan wel lekker, dus hij gaat toch voor een nachtplaat. Net als Marco en Christian en Lika en Martin en Ernst. En aan de telefoon heb ik Lianne. Hallo, Lianne.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Hoe is het ermee, Lianne?
2: Ik heb het aan Jesse al het een en ander uitgelegd.
0: Ja.
2: Het is een beetje een droevige. Vorige week een hele fijne week gehad. Een beetje droevige week hebben gehad. Mijn schoonzusje overleden.
0: Ach, joh.
2: Ik heb van de afgelopen nacht een koe af moeten voeren.
0: Oh.
2: Die erg ziek was.
0: Ja.
2: Die is erg ziek was. Die heeft een scherp deeltje in zijn lichaam.
0: Een koe met een scherp deeltje in zijn lichaam?
2: Ja, er zijn mensen die gooien wel eens afval langs de weg.
0: Joh.
2: En dat komt dan in het weiland terecht.
0: Ja.
2: En dan wordt het kapot gemaaid. Dat komt in het voer terecht.
0: Ja.
2: En als het in het voer terecht komt, dan krijgt zo'n dier het binnen.
0: Ja.
2: En dat kan wel eens pijnlijk zijn voor zo'n dier. Ja. En dat geneest dan niet meer.
0: Nee, wat naar. En dan, dan is het afgelopen en over en uit voor de koe.
2: Afgelopen. Dan wordt ze dus afgevoerd. En dat heb ik zojuist in de administratie zitten te verwerken.
0: Ja, en dat moet je dan nu op dit tijdstip doen ook? Of kan je gewoon niet slapen?
2: Ik moet straks naar het ziekenhuis toe, dus het zijn allemaal wat minder leuke dingen.
0: Nou ja, het komt in drieën, en dan heb je het misschien
2: al
0: gehad.
2: Jij begon een beetje droevig met het weer, dus wat dat betreft.
0: Nou, ik vond het dus niet droevig. Ik dacht dus, dat weer, ik vind die regen heerlijk. Vroeger vond ik het allemaal kut. Dacht, ja, regen, weet je wel. Maar nu...
2: Die regen is ook heel erg nuttig.
0: Het is nuttig, maar het is ook best wel lekker.
2: Het is heel nuttig. Ja, dan gaan de muizen een beetje uit het land. Want wij hebben hier in de streek een enorme muizenplaag.
0: Dat wist ik niet eens.
2: Nog een leuk dingetje.
0: Bijkomend voordeel. En was je dan ook... heb je wel eens romantisch in de regen gezoend dan?
2: Romantisch in de regen...
0: Of lijkt je dat romantisch om dat te doen?
2: Nou, wat... ik heb er niet echt een romantische voorstelling.
0: Dat zie je toch altijd. In van die films is het zo dramatisch, weet je. Dan rennen twee mensen naar elkaar toe die dan toch uiteindelijk denken van, nee, jij bent het voor mij. En dan rennen ze naar elkaar toe en dan omhelzen ze elkaar midden op straat en dan valt er regen en dan blijven ze maar doorkussen ook.
2: Nou, weet je wat? Mijn man die heeft er zaterdag iets heel romantisch gedaan.
0: Oh, wat dan?
2: Ja, nou, wij hadden in de streek hier de fokveerdag. En om 4:00 middags dan worden de prijzen uitgereikt.
0: Ja.
2: En die had in de geluidswagen een briefje neergelegd. Dat wij die dag 35 jaar getrouwd waren. Dus dat is omgeroepen op de fokveerdag.
0: Oh.
2: En daar hebben wij staan zoenen.
0: Oh, wat leuk. Nou, wat fijn dat er toch allemaal mooie dingen gebeuren ook nog in het leven.
2: Ja, zeker.
0: Okay.
2: Dat is weer ik zeg, we hebben vorige week een hele mooie week gehad met een beurs en een feestweek in een naburig dorp.
0: Ja.
2: En ja, nu, ja, een paar dagen later gebeurt dat. Ja, en leven en dicht ligt dicht aan elkaar.
0: Ja.
2: De 19e is er een familielidje bijgeboren.
0: Nou.
2: En een dag later overlijdt je schoonzus. Dus ja, leven en dood ligt dicht bij elkaar.
0: Zeker, zo is het maar net. En nu mag je ook nog je plaat horen, Snow Patrol. Jouw keuze.
2: Ja, Snow Patrol. Ja, je wou iets herfstachtig, dus ja, Snow Patrol, hè.
0: Nou, gaan we doen. Dankjewel.

Xavier Rudd en Follow the Sun op NPO Radio 2. Het blijft bijzonder hoe een nummer soms heel ergens anders terechtkomt dan je dacht of dat je bedoelde. En ik neem de volgende plaat even als voorbeeld. Die is namelijk geschreven door Bruce Springsteen voor Elvis Presley. En sterker nog, Bruce die had de demo van het liedje al opgestuurd naar hem. Maar ja, toen overleed Elvis, net voordat hij er wat mee kon doen. En dus kwam het liedje vervolgens uit bij de Pointer Sisters. En dat pakte behoorlijk goed uit. Dus nog even op een rijtje voor je. Geschreven door Bruce en bedoeld voor Elvis. En uiteindelijk terechtgekomen bij drie zussen uit Oakland. De Pointer Sisters hoor je nu met Fire op NPO Radio 2.

0: op NPO Radio 2. En tap tam ting.
1: Pim, pim pam plaat.
0: Hij lijkt wel een beetje op elkaar, toch? Tap tam ting, pim pam plaat. Yes, nou, we gaan hem weer spelen. Ik heb het schijfje even opgezocht. Dus even kijken, Jesse is ook in de house. Hallo Jesse.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen Jesse. Zit hier nu even een paar dagen?
2: Ja, een beetje invallen.
0: Vind je het leuk?
2: Heel leuk.
0: Heb je Pim Pam Plaat al gespeeld? Dat is eigenlijk wat ik wilde vragen.
2: Ja, ik heb Pim Pam Plaat. We hebben het gisteren ook gespeeld. En ik moet zeggen, het is nog lastiger dan verwacht.
0: Het is lastig, hè? Kijk, normaal gesproken, ja, Jarno, we missen hem nu al. En niks nadelen van jou, hoor. Maar die had altijd meteen een antwoord. Omdat die gast had een soort magisch brein. Dus ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Bij mij gebeurt er helemaal niks. Als ik twee letters draai, dan is het gewoon... Ja, het blijft gewoon stil in mijn hoofd. Eens even kijken. Dus we hebben de artiest en de titel. Dan ga ik aan een schijfje draaien. Zo meteen er komen twee letters uit. En met die letters ga je dus thuis een combinatie maken... met een plaat die we zoeken. Dus dan is de A bijvoorbeeld Adele. En dan de B is... Of nou, laat ik dan de C noemen. En dan krijg je Chasing Pavements van Adele. Zo werkt het ongeveer. En als je het dan weet, dan pak je de telefoon. 0800-1122. Of je pakt de NPO Luister-app. Nou, genoeg uitgelegd, denk ik zo. Laten we eens even gaan draaien. De eerste letter voor de artiest is de W van Willem. De W van Willem voor de artiest. En dan gaan we nu draaien aan het schijfje voor de titel. Die galm is daar super weird. Wat is dat weer? Klinkt als een soort demonisch of zo. Nou, even gaan praten met de technische afdeling, hoor. Dit, want dan ga ik doen, maar uit. Zo, anders verdoort je ook gek. Even kijken, hoor. De titel. De titel is met de G van Gerard. Dus we zoeken een artiest met de W van Willem en de G van Gerard... voor de titel. Nou, mocht je denken, nou, ik heb er eentje... stuur hem eventjes door via die NPO Luister-app of de telefoon. Voice note mag ook, ook supergezellig. Tijd voor DC Fontaines. Fontaines DC, moet ik natuurlijk zeggen. En Marianne, topzang geweest bij NPO Radio 2. En met reden...

0: Starship op NPO Radio 2. En nothing's gonna stop us now.
1: Pim-pam-plaat.
0: Nou, het had mij bijna gestopt, hoor, deze lettercombinatie pim-pam-plaat. Artiest met een W en een titel met een G. Nou, ik bedacht me echt helemaal niks. Maar gelukkig zijn jullie er een stuk beter in dan ik. Kreeg inzendingen van onder andere Nicky. Die zei wet, wet, wet, good night girl. Hartstikke leuk. Nico die kwam met good night tonight van Wings. Luke die kwam, die had het niet helemaal begrepen, denk ik. Die kwam met Whitfield Crane en This Time. Ja, dat begint niet met een G, hè, Luke. Dus dat kan niet. Marco die kwam met Wyclef Jean en Gone Till November. Remco, Whitney Houston en The Greatest Love of All. En niet Greatest Love of All, volgens mij. Volgens mij, hoor. André, die kwam met Whitesnake en Give Me More Time. En hij vond het eigenlijk, dat vond ik eigenlijk ook heel jammer. Want ik dacht, oh, de W, dus War on Drugs. Maar ja, die hebben geen nummer met een G. En tot die conclusie kwam André ook. Die was een beetje teleurgesteld. Jacco die kwam nog even met Georgia On My Mind van Willie Nelson. Ook een hartstikke mooie. Maar aan de telefoon heb ik Vincent. Goedemorgen, Vincent.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Ja, wat is jouw suggestie?
2: Ja, ik had Will Smith met Get Jiggy With It.
0: Bring it. En hoe kom je daarop?
2: Ja, lang leven Google, hè?
0: Lang leven Google, ja. Nou ja, Google is your friend, hè, zeggen ze dan. Nou, nog eventjes. Hey, geniet ervan, Vincent.
2: Dankjewel.
0: Ken je dat dansje nog ook? Met die armen zo in je zij? Kom op, let's go. Doe ik met je mee. Doei.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op NPO Radio 2 met Manic Monday. Geschreven door Prins en wij draaien gewoon lekker op woensdag. Ja, doen we gewoon. Goedemorgen. Voor als je net instapt of uit bed stapt, kan het natuurlijk ook. Het is woensdag 23 september, 5:10. En mijn naam is Sam en ik zit hier zonder Jarno, maar met Jesse. Jesse, zeg eens goedemorgen tegen de mensen.
1: Goedemorgen.
0: Dit is dagnacht op NPO Radio 2. Het is vandaag de internationale dag van de gebarentaal. Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor het belang van gebarentaal. Voor de mensenrechten. Want ja, je kan je voorstellen dat als je spreken zoals wij dat de meeste mensen doen, dat je dan tegen een behoorlijke muur aanloopt. En daarom is het belangrijk om daar aandacht aan te geven. Misschien ook wel een ideetje om de mensen op school, op de basisschool, een beetje wat mee te geven. Dat je gewoon de basics kan. Dat je kan communiceren met mensen die spreken met hun handen. Zeg je dat goed zo, Jesse?
1: Ja, zeker. Absoluut. Want ja, kinderen die leren toch het snelst en het meeste op die leeftijd.
0: Ja, dan gaat het lekker hard. Net als muziekinstrumenten spelen en zo. En Engels, dat verbaast me echt. Mijn kinderen die krijgen heel weinig Engels. En ze kijken ook helemaal. Vroeger keek ik bijvoorbeeld op televisie. Nou, had je geen ondertiteling en geen, hoe noem je dat ook alweer? Dubbing. Dat ze de spraak vervangen en zo. Dat was vroeger niet. Dus je moest dan gewoon Engels. En daar leerde ik dat dan van. Dus ik dacht, nou, nu is dat allemaal niet meer. Dus leren ze het niet. Nee hoor. Spreek ik gewoon Engels. Dus het gaat hartstikke goed met die kindjes. Vandaag is het ook 22 jaar geleden dat André Haas overleed. Hij werd 53. Ja, veel te jong natuurlijk. Maar gelukkig kunnen we nog een beetje van zijn muziek genieten. En dat doen we ook massaal. 22 jaar later. Ja, ik draai hem nog steeds wel eens. Mijn vriendin is er niet heel erg blij mee, maar ik wel. Dus ik doe het wel lekker toch. Vanavond staat Vanessa Paradis in de Melkweg. En je kent haar vast nog wel van dit liedje. Ja, en dan denk je, wat heeft ze eigenlijk een rare stem? Want klinkt ze jong, dat klopt, want ze was toen 14. En inmiddels is zij alweer 53, dus dat gaat lekker hard. Morgenavond speelt Oranje tegen Duitsland. En dat is altijd spannend. Zelfs al gaat het helemaal nergens over of zo, weet je wel. Dus, zonder dat het dan afhankelijk is van iets of zo, of dat we doorgaan naar iets, boeit eigenlijk niet zo. Het is gewoon altijd spannend tegen Duitsland op een of andere reden. En dan nog een klein leuk verhaaltje over muziek. In 2010 had je Dean John. En die zong dan Turn the Lights Off met DJ Kato. En in Denemarken haalde hij daarmee de vierde plek. Maar daarbuiten bleef het een beetje stil. Nou, en vorig jaar maakte de Litouwse DJ Justy en de Deense streamer Jackstyle er een nieuwe versie van. En John die zong dan zijn teksten opnieuw in. Toen zette iemand dat filmpje van acteur John Hamm. Die staat te dansen eronder. En wat kreeg je? Een filmpje dat de hele wereld overging. En dat noemen we dan een viral. En 15 jaar later krijgt John zijn eigen liedje weer terug. Nou, dat is toch een mooi comeback-verhaal, toch? En je kan er ook nog eens van genieten, want hier zijn Justy en Jackstyle en John en Turn Off the Turn the Lights Off. Ja.
2: NMBO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: op NPO Radio 2. En crazy. Weet je wat ik nou bijzonder vind? Dat als er ergens een bordje staat of zo, van niet aanraken. Ja, mijn kinderen die hebben dat, maar ik heb dat zelf eigenlijk ook nog steeds stiekem. Dat ik, dan zie ik zo'n bordje staan, denk ik, daar ga ik dan op drukken. Weet je wel, of zo'n hele rode grote knop, zie je ook in kinderprogramma's, druk er niet op. En dan is dat het enige waar je nog aan kan denken. En nou hebben we hier ook zo'n knop, Jesse. Een grote rode knop.
1: Ja, ik weet welke jij bedoelt.
0: Ja, en ik zit dus te denken, ik wil dat eigenlijk al heel lang doen.
1: Oh nee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zal ik het doen?
1: Ja, waarom niet? Boeien.
0: Gewoon doen?
1: Gewoon doen. Laten we gewoon doen.
0: Oké. Oh nee!
1: Oh.
2: En dit is de nieuwe alarm.
0: Dat mag helemaal niet.
1: Ah.
0: Hier hebben we de rechten helemaal niet van. Oh nee! Oh kijk, er gaan ook allemaal alarmen af hier. Oh shit.
3: This radio program will self-destruct in 10 seconds.
0: Nee! Dat is de zenderleiding, die grijpt in. Nee, een grapje natuurlijk. Maar dat is wel zo met verboden dingen. Als er iets niet mag, dan wordt het automatisch interessanter. En dat is waar deze volgende plaat ook over gaat. Hij is van Chic en hij heet Forbidden Lover. En verboden lovers, ja, dat blijft aantrekkelijk. Al zijn ze zelf niet eens zo aantrekkelijk. Dus let op, dames en heren. Let op die verleiding. Laat je niet verleiden. Blijf gewoon lekker hier bij NPO Radio 2. Dat is het

0: Nee, dit is Omroep Poont, is dit niet de Omroep EO. Bastille hoorde je en Pompeii op NPO Radio 2 EO. En nu ga ik een liedje draaien. Dat wordt vooral heel veel aangevraagd door mijn lieve collega Daniel. Waarschijnlijk zit hij nu in de auto of zo onderweg hierheen. En dan moet ik toch een beetje slijmen bij... een van de meest populaire DJ's van de zender. Daarom, nee, ik vind het ook gewoon een heel leuk liedje. Ik heb voor jou meegenomen Higo en Antwoord. Nou, dus scoor ik toch punten mee, Daniel. Ik hoop dat hij het hoort. Doe mijn best, Daniel. Hier is Higo, geniet ervan. Goedemorgen.
1: Ik koop een auto in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: Huey Lewis and the News and the Power of Love. Een steengoede plaat volgens luisteraars. Ja. Is het ook zeker weten. Laatst zag ik een pakketje binnenkomen thuis. Met twee keer dezelfde schoenen. Eén keer maat 31 en één keer maat 32. En diezelfde dag ging er weer een paar terug. Maar ja, dat was natuurlijk eigenlijk al duidelijk. Voordat er besteld werd. Schijnt het zo te zijn dat Nederlanders dat vaker doen. 4 op de 10 kledingstukken die ze online kopen, die gaan weer linea recta terug. Jesse, producer van de show deze week. Doe jij dat wel eens?
1: Ja, eigenlijk altijd wel. Ik koop... Nou, ik bestel...
0: eigenlijk altijd wel?
1: Ja, ik bestel bij elke winkel wel van... Ja, twee maten van een kledingstuk. Maar dat komt omdat elke winkel ook een andere maat S heeft en een andere maat M.
0: Maar dan weet je dus al zeker dat er iets teruggestuurd gaat worden.
1: Er wordt altijd iets teruggestuurd, zeer zeker.
0: Maar waarom ga je dan niet gewoon naar een winkel?
1: Ja, tijd, een beetje luiheid denk ik toch ook.
0: Luiheid is het, hè?
1: Ja, toch eerlijk zijn.
0: En maar wel klagen over het milieu en zo. Van, oh nee, het gaat allemaal naar de faantjes, de toekomst, mijn toekomst. Jullie zorgen er niet goed voor. Want ja, even voor de duidelijkheid, dames en heren. Jess, hoe oud ben je?
1: Ik ben 25.
0: 25, dat bedoel ik. En dan krijgen wij dat, weet je wel. Van, joh, jullie zorgen niet goed voor... Maar ondertussen maar pakjes bestellen en zo.
1: Ja, het is niet heel goed voor mijn shopverslaving.
0: Nee, hè? Nou goed, maar je bent niet de enige. Heel veel mensen schijnen dat dus te doen. Dus een extra maat bestellen en dan moet dat weer terug. En dan moet dat weer opnieuw ingepakt en gecontroleerd worden natuurlijk. Dus milieu, brandstof, eigenlijk allemaal een beetje voor niks. En het kost ook nog geld, hè, natuurlijk 10 tot 15 euro. Dus dat betekent, Jesse, dat als jij iets extra bestelt...

0: ja, die fabrikant of die winkel, die heeft het al in de prijs zitten. Dus ook als ik iets bestel, terwijl ik maar één ding bestel, moet ik dus extra gaan betalen uiteindelijk, omdat jij graag dingen terugstuurt.
1: Ja, dat is niet helemaal fair, nee.
0: Nee, hè? Nee. Nou, en met kleding valt het nog mee, want sinds juli mogen die dus helemaal niet meer vernietigd worden. Wat anders is bij apparatuur. Bijvoorbeeld in 2021 was er een Britse televisiezender, ITV. En die filmde in een magazijn van Amazon in Schotland. En daar werd in één week meer dan 120.000 producten... die stonden daar klaar om vernietigd te worden. Dus laptops en smart TV's en koptelefoons. Ja, was de helft daarvan was teruggestuurd. En de andere helft was eigenlijk ook gewoon prima, maar werd niet meer verkocht. En het werd dan gewoon vernietigd. Dus ik denk, ja, laten we daar even iets aan doen. En mijn standpunt is dus, gratis retourneren, dat moet dan stoppen. Dus als je dan iets graag wil bestellen en je bestelt een maatje extra, dan betaal je er ook lekker extra zelf voor het terugsturen dan. Ja, toch? Nou, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Misschien heb jij wel een hele andere theorie. Denk je, nou, als we het op een andere manier doen, dan gaat het veel beter. Het zou zomaar kunnen zijn dat jij betere ideeën hebt dan ik. Want mijn ideeën, ja, die zijn niet altijd even scherp. Laat het eventjes weten. Pak de NPO-luister-app erbij en stuur het eventjes in. Kan ook via een audio-appje. En we hebben ook een mooie poll klaarstaan. Dus dan is het helemaal weinig moeite. En dan straks, na deze van Mr. Big en ook nog Alicia Keys, hoor je zo, horen we hoe de meningen verdeeld zijn. Score het zo. Bestel je bewust 2 maten als je weet dat er 1 teruggaat of niet.

0: Alicia Keys en Falling. Wat was ik onder de indruk toen ik dat voor het eerst zag. Zo'n mooie vrouw achter een piano en die kon nog mooi zingen ook. Het was echt fantastisch. Maar wel jammer dat we niet zo heel veel meer van haar horen. Misschien dat ze ook gaat, net als Usher of zo, weet je, was ook een beetje uit die tijd. Dat ze gaat werken aan een comeback. Zou toch gezellig zijn, denk ik. Zo ja. 10 minuutjes geleden had ik het met je over twee dingen bestellen van hetzelfde. Maar dan in een andere maat, weet je wel. Dus een pakketje bestellen. In twee maten, zodat je al weet dat er eentje teruggaat. En ik vind dan eigenlijk dat niet zo goed kan. Jesse die vertelde dat ze ook regelmatig iets bestelde. En dat dan terugsturen, dat is eigenlijk een beetje standaard jouw werkwijze.
1: Ja, eigenlijk wel. Je moet toch weten of het goed zit.
0: Nou, je moet weten of het goed zit. Ja, dat is zeker waar. Nou ja, er zijn ook andere mogelijkheden voor. Dus hebben we het even in een poll gegooid. En we hebben gezien dat maar liefst 100% het eens is met onze stelling. Dus gratis retouren moet stoppen. Wie van gedachten verandert, betaalt lekker de retour zelf maar. Ik kreeg ook nog wat reacties. Manuela zegt, ja, vroeger wel, maar tegenwoordig bestel ik altijd gewoon bij één winkel. En dan in dezelfde maat. En dan weet ik dat het goed is. Ja, dat is ook slim. Maar ja, soms verandert de collectie natuurlijk ook, hè, Manuela. Dus ik ben benieuwd of dat dan helemaal goed gaat. Chris zegt betalen om te retourneren en milieubelasting. André die zegt, ach, ik weet. Zo weet iedereen in deze consumptiemaatschappij wat een ander moet doen om de wereld te redden. Ja, dat is ook waar. Maar ja, we moeten toch met z'n allen een beetje consensus bereiken, André. En dat doen we door over te praten natuurlijk. Marco die bestelt nooit iets online. Die gaat altijd gewoon lekker naar de winkel. En ik stel het zelf ook nog even over na te denken. Ik had het net met Jesse erover. En het klopt wel natuurlijk, want je kan inderdaad niet passen. En dan 2 weken doen over een trui bestellen is het ook niet te doen. Elke keer weer. Ik denk, oh, is het toch niet goed, maar ik moet toch weer even terug. En ja, wat ik ook dacht, is als wij nou wel dat gaan betalen, die retouren. Ja, dan gaat die winkel niet opeens de prijs omlaag doen. Dat maken we nooit mee. Gaat dat maar één kant op en dat is omhoog. Dus ik weet het niet zo goed. Even kijken. Arno die kwam nog met een berichtje.
2: Hey Sam, maar Jess is wel een van de Vinted, hè? Ja, van de Vinted. Van Vinted iets of Vinted X of Vinted.
0: Ja.
2: Ja, dat doet mijn dochter ook, hè? Dus ja. Nou, op een of andere manier is ze wel milieubewust, denk ik dan. Hè?
0: Ja, dat heet projectie. Want bestel je wel eens wat op Vinted?
1: Ik ben het aan het ontdekken, ja. Ja, je bent zeker. Moet je energie, kan je het hebben.
0: Het is in ieder geval dan het hergebruiken voor kleding. Dus dat is misschien ook wel fijn. Maar ja, goed, voor wat mij betreft, ik blijf gewoon bij mijn mening. En ik ben het blij dat ook mensen het met me eens zijn. Dat gebeurt ook niet altijd. 100% van de mensen is het eens. Dus gewoon lekker zelf gaan betalen voor die retouren. Of je zou ook natuurlijk kunnen denken, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon lekker ouderwets een winkel in, net als Marco Nijssen. Dat is handig. Wat een uitvinding, zeg, dames en heren. Wauw. Dit zijn de Killers en Bright Lights op NPO Radio 2.

Queen op NPO Radio 2 en Killer Queen. Leuk. Ik wens je een hele fijne ochtend, een fijne dag. En geniet ervan met Daniel en Roelof. Ze zitten klaar. Ik spreek je morgen weer. Doei!

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden nu in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer, dankjewel. Goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Dani.
2: En goedemorgen, Mandy van der Plas bij de ANWB.
4: Hey, Daniel. Hey, Roelof. Hey. Goedemorgen.
2: Hallo, hallo, hallo. Wat gaat de dag ons brengen?
4: Hopelijk niet al te veel geks. Op woensdag is het normaal gesproken rustiger dan op andere werkdagen.
2: Ja, de week
4: dat
2: is een kameel, hè?
4: Ja, exact. Daar hebben we weer, die kameel. Oh, ja. Wat niet meehelpt vandaag is dat er in het oosten van het land mistbanken voorkomen. Dat kan onderweg natuurlijk voor hinder zorgen. En op dit moment staat er ook al een korte file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar is de Zuurhofbrug in slechte toestand en al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid. Dat zorgt onderweg voor 10 minuten vertraging.
2: Nou, dankjewel. En dan spreken we je straks weer.
4: Ja, tot zo weer.
2: Twee woorden voor vandaag. Kun je ons doorsturen via NPO Luister en zet er je plaat bij. Want wie weet hebben we het zo over je twee woorden. En dan draaien we jouw plaat ook. Bijvoorbeeld nicht en trouwen.
3: Ja, dat mag gewoon, je mag gewoon met je eigen neef of nicht trouwen. Ziekenhuis, onderzoek, minder leuk misschien. Of nieuwe en collega's.
2: Of goedemorgen en zin, stuur maar door via NPO Luister. En vergeet die platen niet bij.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand.

0: Altijd in je pakket.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Daniel en Roelof zijn al op.
11: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: maar geitje. Het is 23 september 2026. En als je onderweg bent, dan merk je het misschien al. Op flink wat snelwegen wordt aan de weg gewerkt. En dat zorgt ook voor een opvallend probleem. Want steeds meer vrachtwagenchauffeurs die stranden voor tunnels waar ze net niet doorheen passen. Het aantal tunnelmeldingen is al jaren hoog, maar de laatste tijd loopt het extra op. En ja, als zo'n chauffeur dan denkt, ja, dat past wel, dan kan het flinke schade opleveren.
1: Kijk, hij steekt eruit.
2: In ieder geval de 500-600 meter bekabeling die we in de tunnel kwijt zijn, die hebben we teruggevonden, want die hangt hier aan een vrachtwagen.
0: Ja. Dat is natuurlijk niet heel praktisch en het kan nog veel erger aflopen. Want ja, die vrachtwagen wordt gewoon onthoofd als het ware. De meeste meldingen komen van de Drechttunnel om de A16. 1276 vrachtwagens per jaar. En gelukkig, door al die automatische systemen, meestal leidt dat dan niet tot schade, omdat ze op tijd worden gewaarschuwd met stop, stop, stop. Maar irritant
3: wel,
0: is het wel.
3: Het is wel heel veel.
0: Ja,
3: en
0: ze moeten ook,
3: dat ding is ook maar 1,5 meter hoog, hoor, die Drechttunnel. Maar
0: ja, ze moeten ook ze moeten ook weer achteruit gemanoeuvreerd worden. Het is allemaal niet praktisch.
3: Een hoop gedoetjes. Als je zo meteen zin hebt in nog een lekker kopje koffie, ja, dan kun je ook even langs de Belastingdienst lopen. Vandaag een groot artikel in de Volkskrant. In Nederland kun je nu bij de Belastingdienst terecht voor hulp. En ze hebben daar in 5 jaar tijd door het hele land steunpunten geopend. Ja. En dan kun je hulp krijgen met bijvoorbeeld de toeslagen of je belastingaangifte. En dan krijg je koffie met een koekje erbij. Het is ook nodig, want naar schatting hebben 4,5 miljoen Nederlanders echt veel moeite om de regels rond belastingen en toeslagen te begrijpen. Vorig jaar melden zich 184.000 mensen zich al bij zo'n steunpunt. Veel, hè? 4,5 miljoen.
0: Ik snap dat ook wel. Ja, ik heb een accountant daarvoor, omdat ik gewoon zelf ook zoiets heb van...
3: Ik heb ook een mannetje, inderdaad. Ja. Maar goed, dat kan ook niet iedereen misschien.
0: Nee, dat kan ook aardig in de papieren lopen. Maar dat is wel... Ik bedoel, je moet ook weten waar je niet goed in bent soms.
3: Hoewel, ze zeggen altijd, een goed mannetje... Of vrouw, voor
0: de betaalt zichzelf terug. Dat is zeker waar. En dan, het is een van de populairste sites op dit moment. En dan heb ik het niet over het Hives, wat weer in één keer een nieuw leven in is geblazen. Het is de site van Greenpeace. Daar kun je namelijk je gegevens invullen. En dan met name je postcode. En dan krijg je een e-mail van Greenpeace. Met natuurlijk de vraag of je lid wil worden. Maar ook met het resultaat hoeveel PFAS er in jouw kraanwater zit. Mm-hmm. Ze hebben dat gemeten in heel Nederland. En PFAS, we weten het allemaal, dat zijn die forever chemicals. Die gaan eigenlijk nooit meer, verdwijnen die uit de natuur. En die kunnen dus in het kraanwater zitten. En als je die dan opdrinkt, kunnen ze ook in je lichaam belanden. En nu kun je dus zien hoeveel PFAS er in het kraanwater bij jou in de buurt zit. En we hebben allebei even dat ding ingevuld.
3: Ja. En ik glim een beetje en jij moet verhuizen eigenlijk.
0: Want jij zei, jouw kleur, jij kreeg wat als kleur?
3: Groen, dus gewoon prima, niks meer aan doen. Ja, het is stom, het voelt een beetje alsof het de verdienste van mij is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, wij wonen perfect, niks meer aan doen. Hoewel trouwens, dan zit er dus de toegestaande, zit nog steeds PFAS in, hè? Maar goed.
0: Tuurlijk.
3: Maar Daniel Lippens, jij...
0: Ja, ik denk een klein dorpje, niks aan de hand, donkerrood.
3: Ja.
0: Donkerrood!
3: Ja, jij moet daar weg.
0: Nou, ik denk gewoon dat ze niet goed gemeten hebben.
3: Jij hebt een kind. Nee, dat is niet te doen.
0: Nou, weet je wat nog het erge is? Dat ik op een gegeven moment... Ik heb wat vrienden die echt, weet je wel, die een beetje in dat Larens wonen. Een beetje zo dat kakkineuzen gebeuren, zeg maar. En die zeiden op een gegeven moment, je moet je babymelk moet je echt maken met van dat pak Bar-le-Duc water.
3: Oh.
0: En toen verklaarde ik ze echt voor gek. Ik zeg, jullie zijn echt helemaal opgeslokt door dat Larens gebeuren. En jullie, weet je wat, niks is meer goed genoeg voor je kind. Neem gewoon kraanwater. Nu krijg ik in één keer donkerrood in mijn e-mail.
3: Ja, dat wordt vanmiddag ook even langs de supermarkt.
0: Nou, hij gelukkig tegenwoordig drinkt hij geen babymelk meer. Maar nou ja, hoe dan ook, ik was teleurgesteld. Laten we het daarop houden. SBS ging op straat in Zaandam kijken of mensen het misschien ook konden proeven, het verschil.
4: Nou, ze smaken in principe hetzelfde. Maar volgens mij is deze PFAS.
5: Nou, heel goed.
4: Ja?
5: Dat proef je toch wel, hè?
4: Ik proef het wel, ja. Enigszins.
5: Maar eigenlijk kan het helemaal niet.
4: Nee, oh.
0: Deze is PFAS.
6: Twee vandaag.
0: Vat de dag samen in twee woorden. En stuur ons die twee woorden via de app, alsjeblieft. Dan draaien we misschien zo meteen je plaat. Bijvoorbeeld vrachtwagen en tunnel.
3: Ja, of de dag van Daniel. Donkerrood en verhuiswagen. Vergeet er geen plaat bij te zetten, trouwens.
0: Of belastingaangifte en

0: Twente en parachute in de ochtendshow.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij kun je ons doorsturen. Een tijdje geleden hadden we Arnoud aan de lijn en die appt ons met een update. Even luisteren hoor.
2: Hey, goedemorgen heren van de ochtend. Ja, ik kan wel weer night and swimming aanvragen en dan night swimming van REM. Maar om dat elke woensdagochtend te doen de komende tijd, ja, dat is ook een beetje saai voor de luisteraar, denk ik. Maar ik ben weer onderweg naar de borstschoolcursus. Vandaag les 2. De benen krijgen het zwaar. Nou, ik ben heel benieuwd of de benen het zwaar gaan krijgen. Maar les 1, ja, was echt leuk. Was goed. Ik ben benieuwd hoe dat nu vandaag gaat. Het eerste draaien en ademen was in les 1. En nu denk ik iets meer met de benen. Ik ga je nu op de hoogte houden. Hoi.
0: Nou, dank voor de update, Arnoud. Want Arnoud die, ging een borstcrawl-cursus doen. En toen zei hij van, het is toch wel echt intens. Nou ja, dank voor de update en heel veel succes. En wij gaan voor de woorden altijd positief. En die komen van Jasper. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Altijd positief, hè?
3: Altijd positief.
0: Ook als de wekker om, hoe laat ging die vandaag?
3: 5 uur.
0: Ja, is dat voor jou een vaste prik? Iedere dag hetzelfde?
3: Ja, elke dag.
0: Want waar werk je?
3: Ik werk in Hoogeveen bij Fokker.
0: De vliegtuigbouwer?
3: Vliegtuigbouwer, ja.
0: Klopt. Maar die maken toch helemaal geen vliegtuigen meer tegenwoordig?
3: Nee, we maken alleen onderdelen voor vliegtuigen.
0: En wat voor onderdelen moet ik aan denken dan?
3: Airbus, de F-35.
0: Maar wat voor onderdelen zijn dat dan? Of mag je daar niet over praten? Is dat allemaal...
3: Nee, we mag niet over praten. Dat is allemaal heim.
0: Oh, echt?
3: Ja, absoluut.
0: Is dit echt, want jullie doen tegenwoordig dus, nou ja, F-35, dus allemaal defensiedingen. En dan heb jij een heel heftige geheimhouding moeten tekenen en zo.
3: Ja, ja.
0: En is het dan ook zo dat je bijvoorbeeld bij de ingang en bij het vertrek gefouilleerd wordt? Dat je niet per ongeluk stiekem, weet ik veel, dingen meeneemt?
3: Nee, ja, we worden wel, daar word je wel op gecontroleerd als je dan naar huis gaat.
0: Oh ja.
3: Af en toe. Maar je hebt wel geheimhouding.
0: Ja, dat snap ik. Oké, okay, ja. Ik zou er van alles over willen weten. Maar
4: hetzelfde maken ze alleen maar de asbakken voor de Joint Strike Fighter.
3: Ja,
4: maar daar mag je er niks over zeggen.
3: Ja. Daar mag ik niks over zeggen. Nee, maar hartstikke mooi werk.
0: Leuke collega's, Jasper.
3: Ja, absoluut. Hele leuke ploeg.
0: Nou, maak er weer een gezellige dag van vandaag. En vertel ons welke plaat hoort erbij.
3: Nou, ik ben zelf helemaal gek van Talk Talk.
0: Nou.
3: Dat is life is what you make it.
0: Nou, ga ik voor je draaien.
3: Dat is ook mijn levensmotto.
0: Nou ja, bij deze een goed levensmotto. Een goed begin van de dag. En maak er een mooie van.
3: Ja, jullie ook, hè?
0: Hoi.
3: Bedankt voor het belletje. Yo.

0: Speciaal voor Jasper. Talk, talk, life's what you make it. Terwijl hij onderweg is naar Fokker om daar allemaal zeer geheime zaken te bouwen. Waar wij niets vanaf mogen weten. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien en blijft het op de meeste plekken droog. Later vanavond kans op buien en het wordt best aangenaam. 22 graden vandaag. En Mandy van der Plas is bij de ANWB. Mandy, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen Daniel. Er staan al een paar files die nu opvallen. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort rijdt het langzaam bij de Zuurhofbrug. Al het verkeer moet hier via de vluchtstroken en dat kost je onderweg 20 minuten. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda is de rechte rijstrook dicht bij Moordrecht. Hier is het oponthoud een kwartier. En verder zorgt een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven voor hinder bij Oorschot. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je bijna 30 minuten.
0: Dankjewel, Manny. En dan Michel Koenen met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand die woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Bluswater dat werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS. Het water is grotendeels afgevoerd via het riool en de waterzuivering die accepteert het vervuilde water nu niet. Daarom moet het uit het riool worden gepompt. En de gemeente die laat het water controleren. Bij de VN in New York waren alle ogen gericht op president Trump die een speech hield. Daarin pleitte hij weer voor een einde aan het internationaal strafhof dat in Den Haag zit. Trump die riep landen op om eruit te stappen. Ze noemden die het in een kenmerkende tirade een losgeslagen instituut.
3: The United States is equally opposed to the out of control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
2: Trump die had een speech van in totaal 40 minuten. Hij is niet blij dat de Amerikaanse militairen worden onderzocht en dat de Israëlische premier Netanyahu is aangeklaagd door het strafhof. En dat strafhof kan mensen vervolgen die worden verdacht van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens €2 duurder. Dat komt bovenop de verhoging van €3 die eerder dit jaar al werd ingevoerd. De maatregel is bedoeld om de grote stroom aan pakketjes uit China van bijvoorbeeld Shein en AliExpress in te dammen. Veel producten die voldoen niet aan de Europese eisen en hebben bijvoorbeeld geen KEMA-keursticker. En in het Verenigd Koninkrijk loopt het storm op het nieuwste boek over Prinses Diana, geschreven door haar broer Charles Spencer. Hij haalt daarin flink uit naar de Britse royals. Zo beweert hij dat Charles opgewekt klonk toen hij hem vertelde over de dood van Diana. Het Koninklijk Huis heeft daar zelfs op gereageerd, doen ze niet snel. Charles zegt dat door rouw gebeurtenissen anders herinnerd kunnen worden. En mensen die het boek kopen, die weten het allemaal niet zo.
4: Do I think it's true? I don't know. But here, you know what? 30 years on, we're here for Diana. Whether it's true or not, a name is still always going to be in our hearts.
2: Diana blijft altijd in ons hart, zegt hij. Het boek heet Swan Song, letterlijk vertaald zwanenzang. Dat betekent eigenlijk een laatste eerbetoon.
5: Roelofs fijne feitje.
6: Naar aanleiding van Jasper, die bij Fokker werkt, en we net aan de lijn hadden, appte Rudy nog. Fokker maakt weer nieuwe vliegtuigen, alleen het landingsgestel werkt niet. Ze kunnen alleen landen in de modder. Het vliegtuig heet ook wel de modderfokker. Mijn feitje gaat toevallig genoeg deels over een andere vliegtuigbouwer. Want het is vandaag 23 september en dat is de dag dat in 1999... de Mars Climate Orbiter na ruim 9 maanden reizen Mars bereikte. Die sonde moest het klimaat onderzoeken, wolken, stofstormen, waterdampen. En de planning was, het radiosignaal moet dan even verdwijnen. Want die sonde die vliegt dan achter Mars langs, waardoor de planeet het contact even blokkeert. En de vluchtleiding verwachtte dat het signaal daarna terugkwam. Maar dat gebeurde maar niet. Want die orbiter die kwam te dicht bij Mars en verbrandde.
0: Oh.
6: Maar hoe kwam dat nou? Nou, dat is een beetje een oenig verhaal. Je had twee partijen, Lockheed, die dus ook vliegtuigen maken, die bouwden dat ding. En de NASA, die gaven de opdracht. En die gebruikten langs elkaar heen twee verschillende eenheden om de koers te bepalen. Lockheed, die leverde de gegevens in pound force secondes, een Amerikaanse eenheid. En NASA's team, die verwerkte ze als newton seconden. Dat was de afgesproken eenheid. En dat is een metrische eenheid. En dat scheelt schijnbaar een factor 4,5. Zo'n $125 miljoen zo. Poef.
2: Uur geintje.
6: Verbrand, ja. Feitje van de dag. 1 verkeerde letter maakt van Jezus nog een ketter. En met de verkeerde eenheid slaat zelfs je orbiter te pletter.
5: Daniel en Roelof.
0: Ja, maar probeer jij maar eens aan een Amerikaan uit te leggen dat een meter een logischere eenheid is dan de voet.
6: ketter en met de verkeerde eenheid slaat zelfs je orbiter te pletter.
5: Daniel en Roelof.
0: Ja, maar probeer jij maar eens aan een Amerikaan uit te leggen dat een meter een logischere eenheid is dan

Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear. We moeten het hebben over de vershittificatie. Of in het Engels enshittification. Alles wordt slechter. Alles wordt matiger. En overal wordt aangetornd om het uiteindelijk onhandiger te maken voor de consumenten om er meer geld aan te verdienen. Hoe dat zit, vragen we zo meteen aan de Consumentenbond. De Sugar Babes, die hoor je nu. Dit is Round Round.

0: Hij ving het zinnetje ergens op. Is she really going out with him? En hij dacht, oh, dat kan nog wel eens een grappig liedje worden over, in zijn woorden, een prachtige vrouw die dan uitgaat met een monster. Ja. Het werd zijn grote doorbraakhit 1978. Is She Really Going Out With Him van Joe Jackson in de ochtendshow. En dan moeten we het hebben over vershittificatie of enshittification. De Noorse Consumentenbond heeft hier een video over gemaakt. Het is een komische video waarin de dood en de vershittificator een soort vriendschap sluiten om alles stom te maken.
1: Digital killing is even easier. We just stop sending updates and then the product dies by itself.
2: Or even better. We give an update to make its life shorter.
0: Ja, en je ziet hier natuurlijk vaker, hè, dat producten eigenlijk bewust slechter worden gemaakt door de jaren heen om er meer van te kunnen verkopen. Want ja, dan moet je het ook sneller weer vervangen. Deze Noorse Consumentenbond nam het initiatief, maar kan op bijval rekenen van consumentenbonden over de hele wereld. En dus ook van onze eigen consumentenbond hier in Nederland. Joyce Donat is van de Nederlandse Consumentenbond. Joyce, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat is er zo goed aan deze reclame?
3: Nou, deze reclame van onze Noorse collega's is ten eerste gewoon heel grappig. Ja. Dus ga hem zien. Het legt precies de vinger op de zere plek. Er zijn producten die zo worden gemaakt dat ze korter leven dan nodig, zou ik maar zeggen. Hè. Dus ze gaan snel kapot. Dat herkennen mensen wel. Dat iets een jaar meegaat en dan net buiten de garantietijd van de fabrikant, dan doet hij het niet meer. En wat we heel erg zien als we het hebben over shitification, dan is het over online diensten, social media of platforms die eerst heel tof lijken. Hè? Dit is hartstikke leuk. Ik noem Instagram hartstikke leuk medium. En na een verloop van tijd wordt het helemaal volgepland met reclame en krijg je een ander soort algoritme. En dan is het dan is het gewoon niet meer wat het was. En het wordt steeds duurder. Dus je krijgt steeds minder, het wordt steeds duurder. En dat is eigenlijk alleen maar natuurlijk bedoeld om vooral je zo lang mogelijk bij zo'n platform of wat dan ook te houden en te laten betalen voor alles extra's. Dus wat je eerst gratis kreeg, daar moet je dan nu voor betalen. Bijvoorbeeld om geen reclame te zien, moet je dan ineens gaan betalen.
0: Ja, en dat doen ze natuurlijk allemaal om dan uiteindelijk die winst te gaan maken die ze zo graag willen. Ja. Dit is een beetje die moderne strategie, hè, van die digitale platforms. Eerst de consument eigenlijk aan je binden en zorgen dat je niet meer zonder kan. En dan in één keer wordt het vershittified.
3: Ja, precies, dat is het. En het gebeurt met alles. Het gebeurt zelfs met een Google. Hè, dat was echt een hele, hele goede zoekmachine waar je echt mee uit de voeten kan.
0: Ja.
3: En als je nu gaat zoeken met Google, en dat doen we nog steeds allemaal, want we weten ook niet meer hoe we het anders zouden moeten doen. Dan krijg je eerst een hele rij sponsored pagina's te zien waar je niet naar op zoek was. En dat betekent dus dat je langer op de Google zit. En als je langer erop zit, dan kunnen zij meer data van je graaien. En daarmee kunnen ze dan weer reclame maken. En zo wordt dat steeds shitter.
0: Hey, en George, even terug naar die fysieke producten. Hè? Want je zei dat net, dat die dus ook tegenwoordig zo ontworpen worden om dan niet te lang mee te gaan. Is er ook echt een afdeling bij die bouwers die dan denken, oh ja, als we dit onderdeeltje net iets dunner maken, dan gaat die zo gemiddeld na 2 jaar kapot?
3: Nou ja, dat is dus heel lastig. Zijn we al heel lang onderzoek aan het doen van, is er nou echt een geplande veroudering, zoals dat heet, een bewuste manier van fabrikanten dat ze het echt doen, zodat het snel kapot gaat? Nou, dat is niet te bewijzen.
0: Ja.
3: Wat we wel zien, is dat producten worden gemaakt van slechter materiaal. Maar dat betekent ook dat ze goedkoper in de winkel liggen. Als je vroeger, 50 jaar geleden, een wasmachine kocht, was die relatief veel duurder dan nu. Want nu worden er goedkopere materialen gebruikt. En doet hij het dus ook korter. Het is ook zo dat producten vaak verlijmd worden in plaats van geschroefd worden. Want dat ziet er mooi uit en het is ook goedkoper. Maar daarop kun je ze dus niet openmaken om bijvoorbeeld te repareren.
4: En idealiter begeven ze het dan net na de garantieperiode, of niet?
3: Ja, maar dan hebben we het wel over de garantieperiode van de fabrikant. En dat is iets waar consumenten wel iets mee kunnen. In Nederland hebben we echt een hele ruime garantiewet. En de garantie loopt langer dan die van de fabrikant. Je hebt een wettelijke garantie. En die zegt, je mag ervan uitgaan dat een product een bepaalde tijd het doet. En in die tijd heb je recht op garantie.
4: Ik krijg steeds vaker het aanbod om garantie bij te kopen. Moet ik dat dan doen?
3: Nee, dat moet je niet doen, want dan koop je dus eigenlijk je wettelijke garantie. Dus je koopt iets waar je wettelijk al recht op hebt. Het is wel een goed signaal dat je denkt, oké, als dat kan, als ik garantie bij kan kopen, dan gaat die fabrikant er dus ook vanuit dat dat product wat langer meegaat. Want anders verkoopt hij dat niet. Dus dan heb je iets meer in handen als je de discussie aan moet gaan met de winkelier, als het net buiten die garantie stuk is. Dat je zegt, ja, maar sorry, ik heb gewoon wettelijk recht op garantie dat het ding had langer mee moeten kunnen gaan.
0: Hey, en tot slot, Joyce, gaan jullie er nu ook wat mee doen? Zijn jullie geïnspireerd geraakt door de Noorse collega's?
3: Nou, we doen er al heel veel mee. Het is niet zo dat we nu pas beginnen. We zijn echt al jaren hiermee bezig. En dan kijken we en naar die geplande veroudering, maar ook die shitification. Daar zijn we zeker mee bezig. Op gebied van garantie zijn we bezig om echt levensduurlijsten te krijgen. Die hebben wij ook op onze site al staan. Van hoe lang kan je ervan uitgaan dat een apparaat meegaat. Dat is om consumenten te helpen. Maar ondertussen spreken we ook de fabrikanten erop aan dat ze hun digitale producten beter moeten maken en moeten maken als ze kapot gaan.
0: Ja.
3: En er is een enorme lobby die er uiteindelijk voor zorgt, en het is al wel begonnen, maar we zijn heel erg bezig om regels in Europa te krijgen, zodat er ook op producten staat hoe lang ze meegaan, maar ook zorgen dat ze langer meegaan. En als ze kapot zijn, dat ze dan makkelijk te repareren zijn. Dus er wordt aan alle kanten aan gewerkt.
0: Nou,
3: alleen ja, ondertussen waarschuwen we mensen en maken we leuke filmpjes.
0: Joyce Donat van de Consumentenbond, dankjewel en maak er een mooie dag van.
3: Joep. When the

0: vogel?
1: Nee!
0: Is het een vliegtuig?
1: Misschien!
0: Het is sowieso...
1: Michel met een raadsel!
2: Ja, Michel.
3: Raad maar, waar gaat dit over?
4: We doen het op één oudste beroep ter wereld eigenlijk uitoefenen.
3: Nou... Ja. Oud slimste mens winnaar, die weet je wel, toch?
5: De scheepvaart.
2: Denk ik. Ik denk het zijn kapiteins. En die komen bij elkaar om een lekker borreltje te drinken.
5: Nou, het oudste beroep ter wereld, dat weten we wel wat het is. Hè? Ja, dan is het op één. Ja, dan ben je klant.
2: Nee, dat is geen beroep.
5: Oh nee, dat is waar. Het is een boer.
3: Nee, ook niet.
2: Oh, is het allebei fout? Oh, nou. Fout.
0: Dit is NPO Radio 2.
5: Los van dat slimste mens zijn, hoor. Dat
3: is algemene kennis. Ja.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
12: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Het is 2 minuten over 7. Een hele goede morgen. Je luistert naar Daniel en Roelof zijn al op. Misschien zo meteen toch maar eens even wat van Oasis draaien. Want er is, het zijn spannende tijden voor Oasis-fans. Eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad. Die stelt voor dat gemeenten gelijk gaan checken wat ze eventueel qua werk zouden kunnen of willen doen. En nu werken ze vaak onder hun opleidingsniveau of duurt het gewoon lang voordat ze aan de slag kunnen door allemaal regels. Opluchting in Groenland en Denemarken na het akkoord met de VS. De hoop is dat daarmee een einde is gekomen aan alle dreigementen van Trump om Groenland Amerikaans te maken. Er is afgesproken dat de VS extra militaire bases gaat bouwen op het eiland, zegt correspondent Rudy Bauma.
16: Ze hebben zelf alle bases op één na gesloten. Er zitten nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. De Deense premier, Groenland, is natuurlijk onderdeel van Denemarken. Mette Frederiksen, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
15: De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Amerikaanse Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van Shiny Hunters om niet te betalen. En de stadsomroeper van Middelburg die zit met een probleem. Hij is zijn kostuum kwijt. En dat op het slechtst mogelijke moment, want hij doet deze week mee aan het wereldkampioenschap voor stadsomroepers. Rini die mag Nederland vertegenwoordigen in Engeland, maar zijn kleren zijn dus verdwenen op de vlucht daar naartoe. Het is dus maar de vraag of hij straks op deze manier kan meedoen.
17: Boeren, burgers en buitenlui, kom naar mijn mooie stad. Zo sfeervol en fijn. Middelburg, hoofdstad van Zeeland, waar ik graag wil zijn.
18: We doen het op één oudste beroep ter wereld eigenlijk uitoefenen. Want vroeger konden de mensen niet allemaal lezen en schrijven. Dus als de burgemeester dan zei van goh, de belastingen die worden met 2 of 3 cent verhoogd, mochten wij dat dus gaan vertellen.
15: Ja, de vraag is dus hoe die dat gaat doen. Is het gewoon een kloffie of het andere kloffie? Ook de koffers van 2 andere Nederlandse stadsomroepers zijn kwijtgeraakt. Ze liggen nu in Manchester. Maar ja, het kampioenschap, dat is in Chester. Esther zit erin, maar ja, verder is het een stukje uit elkaar natuurlijk. Ja. Toernooi, dat duurt nog tot en met zaterdag. Dus hebben even de tijd, er is nog hoop.
19: Dit voelt een beetje als iets wat gewoon inderdaad, ja, het is toch meer voor de, ja, voor de nostalgie dat dit nog in leven wordt gehouden.
15: Zo'n reenactment.
19: Ja, ik zou het wel heel mooi vinden als we dit gewoon weer terugbrengen, hoor. Dat ik er gewoon op zaterdagmorgen iemand in de stad staat die even vertelt wat. Er wordt een nieuwbouwwijk.
15: Het weer in het oosten, kans op mist. Later vandaag op steeds meer plekken de zon die doorbreekt. Blijft zo goed als droog bij 18 tot 22 graden. Vanavond weer regen.
19: Michel, dankjewel. Mandy, goedemorgen.
20: Hey Daniel, goedemorgen. In het oosten van het land komen nog mistbanken voor. Verder staan er een paar files die op dit moment opvallen. De A15 Rotterdam richting Europoort. Daar is de Zuurhofbrug in slechte toestand. Al het verkeer gaat hier via de vluchtstrook en dat kost je onderweg 15 minuten. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda rijdt het langzaam tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Hier een kwartier vertraging. De A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. En verder nog een file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is het oponthoud bij knooppunt Empel bijna 10 minuten.
19: Dankjewel. Misschien hebben de Nederlandse ziekenhuizen iets aan het advies van handige Thomas.
21: Als je namelijk last hebt van een pen of een inktvlek, dan heb ik de oplossing.
19: Ja, maar hoe dat zit, dat hoor je zo meteen pas.

0: of doneer.
1: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
1: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Ontspan. Tel tot 10. 1... Twee.
11: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Op NPO Radio 2, 23 september 2026. Vandaag krijgt de heftige gijzelingszaak rond GTST-acteur Bas Muis een vervolg. Het hoge beroep dient tegen de man die in 2023 hem naar een woning in Arnhem lokte, hem gijzelde en zwaar mishandelde. De zaak diende al eerder in eerste aanleg en toen hoorden we de officier van justitie dit vertellen.
1: Het slachtoffer is in verband met de laatste wens van de zogenaamde moeder van verdachte naar de woning van verdachte gelokt en is daar ruim een half uur lang verschrikkelijk toegetakeld en van zijn vrijheid beroofd. Hij is meerdere keren geslagen, hij is gewurgd, hij is meerdere keren beschoten met een spijkerpistool met spijkers van 5 centimeter lang.
0: Ja, dat is heel heftig. Bas die dacht dat hij langs ging bij een terminaal zieke fan en toen gebeurde dit dus. Uiteindelijk wist hij te ontsnappen door te doen alsof hij een hartaanval kreeg. De dader die kreeg eerder 2 jaar cel, maar het Openbaar Ministerie vond dat te weinig en is dus in hoger beroep gegaan en dat hoger beroep dat dient vanaf vandaag.
2: Krankzinnig verhaal.
0: Ja, echt bizar, hè?
2: In het ziekenhuis moet alles natuurlijk brandschoon zijn. Alleen lukt dat met de werkkleding niet altijd. Eén artefact is daar de boosdoener van, namelijk de balpen. RTL Nieuws dook erin. En wat blijkt, elke week worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weggemieterd omdat artsen en verpleegkundigen een pen in hun zak laten zitten voordat die outfit de was ingaat. Alleen al in het UMC Utrecht gaat het om 50 pakken per week. In Groningen worden maandelijks 200 tot 300 kledingstukken afgekeurd. En dus komt het UMC Utrecht met een opvallend simpele oplossing voordat je uniform in de wasmand gooit daar. Even de zakken controleren. Ja, het klinkt heel logisch. Ja. Maar mocht je dat toch zijn vergeten, wil ik je nog even wijzen naar de TikTok van Handige Thomas. Een gezellige Limburger met een kanaal met allerlei huishoudelijke tips. En hier heeft hij ook een goeie voor.
3: Als je namelijk last hebt van een pen of een inktvlek, dan heb ik de oplossing. Giet er wat melk overheen, laat het even intrekken en ga vervolgens er goed overheen wrijven. En zoals je dadelijk kan zien, is de vlek helemaal verdwenen. Volg me voor meer handige tips en graag gedaan.
0: Ja,
2: ik vertrouw
0: Thomas.
2: Deze man met alles.
0: Ja, dat is niet normaal, hè? Ja. Handige Thomas, hij straalt een en al vertrouwen uit. En eerder vanochtend hadden we het met de Consumentenbond over spullen die steeds sneller kapot lijken te gaan. Dat noemen we de vershittificatie. Denk aan een televisie waarvan een kleine reparatie in één keer meer kost dan een nieuwe tv kopen. Of een slimme speaker die er door het stoppen van updates in één keer onbruikbaar wordt. Nou ja, vershittificatie dus. En het gebeurt heel veel.
4: Wat we wel zien is dat producten worden gemaakt van slechter materiaal. Maar dat betekent ook dat ze goedkoper in de winkel liggen. Als je vroeger, weet ik veel, 50 jaar geleden een wasmachine kocht, was die relatief veel duurder dan nu. Want nu worden er goedkopere materialen gebruikt. En doet hij het dus ook korter.
0: Ja, en toen zaten wij een beetje te denken van ja, er zijn ook van die producten die je koopt. Mm-hmm. En waarvan je dan echt onder de indruk bent van kijk, ik heb kwaliteit gekocht.
2: Hij doet het nog steeds.
0: Hij doet het nog steeds. Ik ben ooit heel vroeg in die slimme lampen gestapt. En dan met name omdat ik die kleurtjes zo leuk vind. Weet je, dat je je huis een beetje ja, wat warmte kan geven. En de eerste slimme lamp die ik ooit heb gekocht, en dat is volgens mij inmiddels al meer dan 10 jaar geleden, doet het nog steeds.
2: Nah.
0: Die heb ik al 3 woningen, neem ik die al met me mee. En die, nou ja, ik weet ook precies welke het is. Het is gewoon de eerste slimme lamp die ik ooit heb gekocht. En nog steeds. En ook alle kleurtjes. En ja, hij is niet zo, het is niet een van die hele felle die je tegenwoordig kan kopen. Maar hij werkt wel nog steeds.
2: Baal je er dan ook een beetje van dat hij nog steeds, dat je eigenlijk wel een nieuwe wil?
0: Nee, want je kan gewoon uitbreiden natuurlijk. Dus inmiddels heb ik er veel meer natuurlijk.
2: Oh, ja,
0: maar dit is gewoon echt de allereerste.
2: Dat kan natuurlijk ook. Ik vind dat mijn moeder had dan een wasmachine. Die was nog van haar moeder geweest volgens mij.
0: Ja.
2: Zo'n Duits ding.
0: Ja.
2: En die ging er al 60 jaar mee. En op een gegeven moment was het, ga maar eens kapot. Want ik wil eigenlijk wel een nieuwe.
0: Ja.
2: Weet je wel?
0: Maar blijf maar gewoon gaan.
2: Het blijft maar gaan.
0: Nou, en dat soort producten heb jij misschien ook wel. We zijn heel erg benieuwd. Wat zijn van die producten die echt, die je kan kopen en waar je je hele leven van kan genieten? Misschien heb je een bepaalde jas waarvan je denkt, ja, die is echt geweldig en die blijf ik gewoon. Weet je, als er een klein gaatje in zit, laat ik het repareren en dan kan die weer door. Producten die echt een heel leven lang meegaan. We zijn nieuwsgierig. Welke tips heb je voor ons?
2: Stuur het door. Heb je staan?
0: NPO Luister, ja. Een bepaald gasfornuis of zo. Nou goed, NPO Luister kan je een berichtje sturen naar de studio. Oasis nu.

0: Ja, hier op Radio 2, waar we het hebben over producten die een leven lang meegaan. We hadden eerder de Consumentenbond aan de lijn over wat we noemen de vershittificatie van heel veel producten. Producten die eigenlijk min of meer bewust slechter worden gemaakt, zodat je na een tijdje weer een nieuwe moet kopen. Patrick die zegt, onze stofzuiger doet het al meer dan 12 jaar en dat is een Dyson, hij is niet kapot te krijgen.
1: Stefan, de oude blokmodellen van Miele wasmachines en droogs uit de jaren 60, dat is lang geleden, niet stuk te krijgen.
0: Ja, maar dan moet je ze wel goed ontkalken volgens mij, toch?
1: Sowieso. Nou, dat ligt daar een beetje waar jij woont natuurlijk in een gebied met moeilijk water, weten we sinds vanochtend, maar zeker, ja.
0: Bastiaan zegt, het enige meubelstuk dat al bijna 20 jaar met me meegaat en daarvoor jaren door mijn oma gebruikt is een houten bijzettafeltje, tevens een kranten- en tijdschriftenbak. Ja, sowieso gewoon goede meubels. Die gaan als het goed is ook een leven lang
1: mee. Van die oude, zware meubels die kunnen mee naar het bejaardenhuis. Bas zegt, ik heb nog een elektrische straalkachel. Die is 61 jaar oud, net als ik. Aangeschaft door mijn ouders bij mijn geboorte. Mooi cadeau ook voor de geboorte.
0: Rens, die zegt, ik heb hem niet, maar ik wil even een shout-out doen naar de ouderwetse Nokia 3310.
1: Nou, dat ding
0: niet kapot te krijgen.
1: Ik maakte er bierflesjes mee open. En daar, ja, serieus. En daar zag je niks van.
0: Ik had een vriend die had een beetje er een handje van om dan met zijn telefoon te gooien als hij kwaad werd. En dat heeft hij zeker 100 keer met dat ding gedaan. Niks aan de hand. Zo, wat er dan gebeurde is, dan knalde de batterij eruit. Dus het klepje ging los en de batterij lag ergens op de grond. Maar dan zocht je gewoon die batterij en het klepje weer bij elkaar. En dan kon je door.
1: Ja, maar Rens, die topt dit hoor.
0: Nou.
1: Tenminste, ik vind dit. Hij zegt, ik heb 14 jaar geleden een set boxershort gekocht. 12 stuks. En nog steeds net iets andere kleuren. Niet per se mooi, maar ze zitten heerlijk. En elke keer weer verbaas ik me dat ze nog steeds goed zijn. Geen gaten, het elastiek blijft goed. Ik draag ze bijna elke dag. Dus die dingen zijn al honderden keren gewassen. Dat mag ik hopen, Rens. En de kleuren wat vervaagd, maar verder nog steeds helemaal goed. 14 jaar geleden boxershorts.
0: Ik vind sowieso maar ik snap dit wel hoor. Want uiteindelijk de boxershorts die toch het lekkerst zitten en het feit, dat zijn vaak degenen die je al het langst hebt.
1: Ja,
0: en dan is het zo.
1: Maar 14 jaar!
0: Ja, het is heel ambitieus. Om ze zo lang in je kast te houden.
1: Dat is bijna 30 gulden.
0: Oh, hebben we nog Rens aan de lijn? Oh, dan wil ik Rens toch nog wel even. Rens, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, vertel, wat wilde jij ons tippen als product wat echt niet kapot te krijgen is?
2: Ik heb ooit in 2012, ja, dus 14 jaar geleden, een set boxershorts.
0: Oh, jij bent voor de boxershorts. Oké.
2: Ja,
0: is dit een specifiek merk waar we er achteraan moeten?
2: Nee, ik heb ook geen idee meer waar ik ze gekocht heb. Ergens online.
0: Ja.
2: Maar ze zijn niet stuk te krijgen.
0: Nee. En heb je er genoeg om gewoon steeds die in de roulatie te kunnen houden?
2: Ja, ik heb een set van 12 gekocht toen. En ik draag ze bijna elke dag. Dus ja. Heel vaak verrassen. Maar de slijt niet, de kleur alleen een beetje. Maar verder blijft ze helemaal goed.
0: Als je nog een keer in het label kan kijken welke we moeten hebben, laat maar weten.
2: Ik zal het opzoeken, ja.
0: Fijne dag, Rens.

0: branding. Het wordt aangenaam, 22 graden vandaag. En over het algemeen blijft het gedurende de dag droog. Alleen vanavond is er dan weer kans op een lokale bui. En daarmee is het best een mooie, nou ik wilde zeggen nazomer, maar begin van de herfstdag. Mandy, goedemorgen.
1: Hey Daniel, goedemorgen. Het is goed te doen onderweg. In het oosten van het land komen plaatselijk nog mistbanken voor. Verder staan er enkel wat dagelijkse files. Die veroorzaken vaak niet meer dan 5 minuten vertraging. Wel doe je er iets langer over op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Empel 20 minuten extra reistijd. De A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot een kwartier op onthoud. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. En ook veel langzaam rijdend verkeer op de A15 van Rotterdam naar Europoort. De Zuurhofbrug is daar in slechte toestand en daarom wordt al het verkeer via de vluchtstrook geleid. Dit kost je onderweg 10 minuten.
0: Dankjewel. En hier is het laatste nieuws met Michel.
2: Goed nieuws over de olieprijs, die zakt weer iets. Dat komt doordat een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië weer in gebruik is, 2 weken na een aanval. Het is een pijpleiding van zo'n 1200 kilometer lang voor olie die niet via de straat van Hormuz gaat. En daar gaat natuurlijk nog amper iets doorheen. En doordat de leiding weer in gebruik is, zakt de olieprijs dus weer iets. Premier Jette heeft in de VS een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de VN, maar bezocht gisteravond ook een historische gaybar. Trump die liet daar onder meer de regenboogvlaggen weghalen en Jette vindt dat zorgelijk.
3: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
2: En Jette die had ook een gesprek met Trump en daarin heeft hij het belang van LHBTI-emancipatie aangekaart. Dit nummer is niet meer de langst genoteerde nummer 1 hit in de Amerikaanse hitlijsten. Nog zoveel dagen tot kerst, kan wel weer. Hè? Ja. Mariah Carey is ingehaald door Ella Langley met haar nummer Choosing Texas. Want dat staat nu voor de 23e week bovenaan de Billboard Hot 100. Dat is de Amerikaanse hitlijsten. Nog zoveel dagen tot kerst, kan wel weer. Hè? Ja. Mariah Carey is ingehaald door Ella Langley met haar nummer Choosing Texas. Want dat staat nu voor de 23e week bovenaan de Billboard Hot 100. Dat is de belangrijkste Amerikaanse hitlijst.

0: Hij zei het succes te willen vieren en schreef op Instagram 23 weken, absoluut krankzinnig. Ja.
1: En over muziek gesproken, iedere dag kiezen we een plaat bij iets of iemand uit het nieuws.
2: Een plaat voor
0: een Duitse amateur-archeoloog. Oh. Want die heeft toch wel een behoorlijk opmerkelijke schat ontdekt in de buurt van Keulen. Hij heeft ruim 900 Romeinse munten opgegraven. Dat is een van de grootste schatten ooit gevonden in Duitsland. En 900 munten, dat staat gelijk aan 3 maal het jaarsalaris van een Romeinse soldaat bijna 2000 jaar geleden. De ontdekker die geeft niet zo heel veel om geld, zou je niet denken. Maar die wist direct dat hij het zilver niet zelf wilde houden. De munten die zijn de komende tijd gewoon in een museum te bezichtigen. Hij hoeft er geen cent voor.
1: Zo, sympathiek. Ja, ik zat meteen te denken, deeper underground, Jamiroquai.
0: Ah, ja.
3: Ik denk hardwerkende Romeinen. L'Italiano, Toto Cortugno.
0: Ik dacht toch, deze man die geeft niet zoveel om geld. More money, more problems, Notorious B.I.G.
4: Radio 2. Daniel en Roelof.
1: Heb je ook een suggestie, dan kun je die doorsturen via NPO Luister. En wie weet draaien we

0: Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dee.
1: Een plaat voor...
0: Ja, Michel, voor wie zoeken wij vandaag een plaat?
2: Nou, wij zoeken een plaat voor een Duitse amateur-archeoloog... die een enorme grote Romeinse muntenschat heeft gevonden. Ruim 900 munten.
0: Ja, en hij hoeft er helemaal niks voor te hebben, hè?
2: Hij wil er helemaal niks voor hebben. Hij zegt, leg het in een museum, dan zien mensen hoe belangrijk het is. Money interesseert mij helemaal niks.
0: Er komen veel suggesties binnen voor goede platen... die we daaraan kunnen ophangen. Ik zag bijvoorbeeld Bastiaan, die zegt... I Need a Dollar van Aloy Black.
3: Zaken Down in the Silver Mine van Diesel.
2: Tom, die komt met Adventures of TVV. Het zijn natuurlijk smerige munten. Dirty Cash.
0: Ja, ik vond die van Daan toch wel het leukst. Die zei, er was een man at work en hij vond...

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me.
1: Mag ik van jou?
0: Het platenkwartet. Corné, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Je bent heftruckchauffeur?
2: Ja, klopt.
0: Maar wat ik dan wel grappig vind is, af en toe val je in op de vuilniswagen. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ik was zelf al een chauffeur.
0: Ja.
2: En ik wou wat vaker thuis zijn. En toen ben ik hier gaan werken. En toen kwam ik op de vuilnisauto en dat beviel wel. En nu zit hij hem dat op de vuilnisauto en val ik in als hij er niet is.
0: Oké. Okay. Vuilniswagen, ik heb dat ooit een keer, zeg maar, een dagje gedaan. En ik vond dat, ja, eigenlijk hartstikke leuk. Het was super gezellig. Ja, tuurlijk, ja, je moet daarna wil je wel echt onder de douche. Maar even los daarvan was het wel echt super gezellig met een klein team en de wijk door. En ervaar je dat ook zo?
2: Ja, het is super gezellig. We hebben altijd dezelfde klanten eigenlijk.
0: Ja.
2: En ja, heel veel bedrijven. En op een gegeven moment ken je de klanten ook. En je krijgt een keertje gehaktbal of een bak koffie of dit of dat.
0: Ja, tuurlijk. Ja, en het is ook gewoon, weet je, het is ook denk ik de meest vriendelijke dienst die je kan uitvoeren. Want wie haat er nou op de vuilniswagen? Het is altijd fijn als ze komen en de boel weer even wordt opgeruimd, toch?
2: Ja, iedereen is blij als het afval weer weg is.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ik kan me goed voorstellen. Hey, en je bent vinylliefhebber?
2: Ja, ook wel.
0: Ja, nou dan hebben we goed nieuws voor je, want...
3: We gaan een lekker spelletje spelen, Corné. Je hoort zo meteen vier muziekfragmenten in één thema. Dat thema is vandaag op de boerderij. Je mag telkens het woord invullen dat met dat thema te maken heeft. En dat hebben we geheel in het thema weggekoeid. Ja. Je krijgt een vinylplaat per goed antwoord dat je geeft. En maak je het hele kwartet vol, krijg je ook de plaatspeler.
2: Nou, oké. Okay. In principe is cool al elke keer een goed antwoord, toch?
0: Rekenen we niet goed. Op de boerderij.

0: Poeh, ik ken de definitie niet. Ik denk, ik zeg maar gewoon koe. Ik weet het niet.
1: Ah, dat zou dan kou zijn, ja. Maar dat is ook niet goed. Ja, het is de Animal Farm. Het nummer was Blur met Country House.
0: Oh nee, die ken ik echt niet.
1: Ja, nou ja, kan gebeuren. De volgende opgave, ik ga ervan uit dat je deze wel kent.

0: Nee, ook niet. Sorry.
1: Maar je kent die plaat van Tears for Fears niet?
0: Nou, of ik hoor het niet goed. Ik weet het niet.
1: Ja, dan moet ik het toch fout rekenen. Het is sowing. Het zaaien, hè, van de zaadjes van de liefde. Sowing the seeds of love. Oké. Okay. Oh. We gaan...

0: Farm, gok ik. Dat ken ik ook niet.
1: Ah, ja, het is Elton John en hij gaat terug naar zijn ploeg.
0: Oh. Ah. Godverdikke. Okay. Helemaal niet goed.
1: Luister, je hebt nog steeds kans op één vinylplaat.
0: Ja.
1: Dan moet je deze kunnen invullen. Ik denk dat die te doen is, maar goed, dat dacht ik bij die andere ook. Luister goed. Ja.
2: Alright. Boots on the ground, heart in the sky. I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open.
0: Nee, ik weet helemaal niks.
1: Kan gebeuren, Corné.
0: Ja, volgens mij. Ik krijg een nieuwe plaat.
1: Ja, Douwe Bob, die zong over de Fields. En daarmee, ja, helaas geen prijs, maar we zijn sympathieke jongens. We gaan je wel een stickerpakket van dit programma opsturen.
0: Oh, nou, daar ben ik wel blij mee.
1: Ja, dat komt goed. Volop de vuilniswagen, toch?
3: Ja.
0: Wat zei je?
1: Volop de vuilniswagen.
3: Oh, je
0: ja, volop de vuilniswagen, ja.
1: Hey, en welke van deze platen die je allemaal niet kende, dacht je, nou, die klonk dan wel lekker? Was het die eerste van Blur, was het Tears for Fears, Douwe Bob of Elton John?
0: Doe maar Elton John.
1: Gaan we die voor je draaien. En maak er een mooie dag van. Vandaag op de heftruck, ja, of op de vuilniswagen?
0: Vandaag op de heftruck. En morgen mee op de vuilnisauto weer.
1: Doe ze de groeten.
0: Ja, ga ik doen.

0: Goodbye, Yellow Brick Road, Elton John. Uit het platenkwartet van vandaag. Ja, het was ook best een moeilijk platenkwartet, hè? Op de boerderij. Die kan je wat lastiger gokken natuurlijk.
1: Je moet ook een beetje mazzel hebben, hè, wanneer je geboren bent. En met welke muziek je... Dat is allemaal waar.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Michel met de raadsel!
4: Ja, en die is wel te doen, denk ik, hoor. Waar gaat het over?
5: Ik heb dat nou doen. Dat we houtjes en de randjes van stuk met een vakje in mijn hand erop.
0: Dit is jouw expertise, Roelof.
4: Ja, daarom.
1: Dus ik heb de houtjes en de fukjes er met de hand uitgetrokken.
4: Ja, dus wat?
1: Nou, onkruidwieden. Dat is natuurlijk je tuin moet herfstklaar. Dat is misschien nog wel belangrijker dan winterklaar.
4: Het is wederom warm, maar weer niet goed.
0: Ik ga niet eens gokken, ik verstond er helemaal niks van.
2: NPO Radio 2.
6: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Wissel eens Benam voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
9: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
10: Belisol. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
15: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
16: Okay.
15: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
14: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
17: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
18: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid.
16: Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
0: Het is 8 uur rond. Dit is Daniel Overloop. Zijn al op met zometeen New Radicals. You get what you give. Eerst het NOS Journaal. Met Michel Koenen. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Immigranten die moeten sneller aan werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten die zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners, als ze hier komen, al snel moeten begeleiden naar een baan. Want nu is goed werk vinden heel moeilijk, zegt economieredacteur Ruben Egg.
20: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Moet je om dinsdag om 3:15 ergens een inburgeringscursus volgen en dan donderdag om 10:00 nog een keer. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
19: Dat moet dus anders kunnen. Volgens het adviesorgaan moeten gemeenten immigranten snel vragen naar hun ambities. Het is de tweede dag waarop wereldleiders speechen bij de VN in New York op de algemene vergadering. Gisteren gaf president Trump al een toespraak. Die ging onder meer over Iran, zegt correspondent Rudy Bauma.
21: Die haalde keihard uit naar Iran. Hij herhaalde het land te willen wegvagen als ze geen deal met Amerika sluiten. Maar goed, het gaat bij de VN eigenlijk niet zozeer om wat er op het podium wordt gezegd, maar wat er in de achterkamertjes gebeurt. En daar zouden, ook volgens Trump, zijn onderhandelaars Witkoff en Kushner een productieve ontmoeting hebben gehad met een Iraanse delegatie.
19: Trump pleitte in zijn speech ook voor een einde aan het internationaal strafhof in Den Haag. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. En al dat afvalwater dat moet nu uit het riool worden gepompt. En in Groningen hangt weer de kenmerkende bietengeur, want de bietencampagne is begonnen. Een week later vanwege de droge en hete zomer, zo hebben de bieten wat langer door kunnen groeien. En vroeger gebeurde het rooien met de hand, maar tegenwoordig komen er grote machines aan te pas.
22: Het is het complete plaatje nou, hè, met dit weer erbij. Je kijkt hier ook altijd wel weer een beetje naar uit, naar de bietencampagne. Als juli, augustus wordt, dan, dan denk je toch weer met een aantal weken mag je weer op die machine weg. Dan, dat heeft wel wat.
5: Ik heb dat nou doen, dat we houtjes in de randjes van stuk met een vakje in mijn hand troetrok. Maar dat was een klerenwerk, dus ik ben zielgelukkig dat die machines er binnen. En die ben steeds groter en dan ga ik nog vol ader en vol moer.
19: Ja, deze man is dat vol trots te kijken hoe het dus tegenwoordig met machines ging. En ja, Roelof, jij kan beter Gronings, denk ik. Vroeger ging het allemaal anders, met de hand.
23: Ja?
19: Jij hebt vast beter verstaan wat hij zei.
23: Oh, nou ja, heel veel mensen zeggen haukes, dat zijn bonen in het Gronings.
19: Oh,
23: dat wist ik dan weer niet. Maar ja, goed, Friese en Gronings botert eigenlijk ook niet. Hè? Dus,
19: ja, het is toch een andere taal inderdaad ook. Hè? Het weer in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden regen.
0: Dankjewel. En Mandy, die weet waar het vast staat. Goedemorgen, Mandy.
24: Hey Daniel, goedemorgen. Nou, onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want daar stond een auto in brand bij Zaltbommel. Door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook hier nog dicht en dat kost je 20 minuten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 15 minuten extra reistijd. Ook op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp doe je er een kwartier langer over, tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. En verder nog vielen op de A58 van Breda naar Eindhoven. Daar is het oponthoud bij best ruim 20 minuten.
0: Dankjewel. Oh, sorry, foutje.
25: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
27: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
28: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
26: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost, autotaalglas.
29: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
30: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
31: Daniel en Roelof zijn al op.

0: september 2026. Niet heel lekker nieuws voor Defensie. Meer dan de helft van de belangrijkste wapens is op dit moment niet helemaal inzetbaar. Dat staat in het AD vandaag. En het gaat echt om grote dingen. Hè? Straaljagers, Apache-helikopters, panzervoertuigen, marineschepen. Van de 22 belangrijkste wapensystemen die we hebben, zijn er maar 9 die echt werken zoals het zou moeten. Een voorbeeld hadden we natuurlijk eerder dit jaar met de Zijne Majesteits Evertsen.
1: Het schip is uitgerust met torpedo's en harpoenraketten voor doelen op zee. Een boordkanon, een helikopterdek en 32 lanceercellen waarmee raketten kunnen worden afgevuurd op luchtdoelen.
0: Ja, dat is allemaal leuk, maar dan moet het wel werken natuurlijk. En zij gingen dus dit voorjaar op missie, terwijl het kanon het niet deed. En dat was een heel super deluxe groot kanon. En het was gewoon niet in staat om projectielen af te schieten, want het was gewoon nog niet helemaal klaar met de installatie en zo. En dit gebeurt dus vaker. Vooral door een tekort aan monteurs en onderdelen heeft Defensie deze problemen.
2: Ook daar gewoon tekorten. Ja, probeer maar eens elektriciteit te krijgen ook thuis, hè. Zo. En vandaag is de uitvaart van de zanger Ben Sanders, maar zijn eigen familie zal daar niet bij aanwezig zijn. In een verklaring laat die familie weten dat dit na lang en intensief overleg de zwaarste beslissing uit hun leven is geweest. Maar de keuze is uit liefde voor Ben gemaakt, zeggen ze erbij. Maar waarom ze er niet zijn, dat laten ze niet los. Wel vragen ze iedereen om hun keuze te respecteren en hen niet te veroordelen. Fans konden al eerder afscheid van Ben Sanders nemen bij zijn tattoo shop. En daar was zijn familie nog erg dankbaar voor.
3: We zijn als familie intens verdrietig. Voor ons is Ben gewoon Ben. En nu zien wij pas bij hoeveel mensen hij zo geliefd was. En dat doet zoveel goed voor ons. Dat waarderen we zo erg.
2: Ja. De eerste voice-winner, hè, voor wie het...
0: Ja, zeker. Ja, nou, we hadden die beelden nog terug zitten kijken natuurlijk vorige week. En dat was wel dat je in één keer weer... Ja, in één keer was je weer helemaal bij dat eerste seizoen van The Voice. En dat had zo'n impact op het land. En dan, de IKEA. Die komen met iets nieuws in Nederland. Kleinere winkels. Het zijn een beetje een soort showrooms. Ze willen vestigingen openen ongeveer net zo groot als een supermarkt. Waar dan? Dat willen ze nog niet echt zeggen. Maar we hebben even uitgezocht. Zeeland en Flevoland hebben als enige provincies helemaal geen IKEA. Nee. Dus dat zou dan een logische plek zijn. Ja, en die kleine winkel moet ervoor zorgen. Ja, daar is de corporate speak weer. We komen zo dichter bij de klant.
2: Volgens mij bestaat het in het buitenland al dit. Ik heb het eens gezien in Finland, volgens mij.
0: Ja, volgens mij is het idee dat je dus niet alles meteen mee kan nemen zoals je gewend bent. Maar je kan daar dan voor de grotere dingen een bestelling plaatsen. En de kleinere dingen zoals servies en een toiletborstel en zo, die staan er dan wel. Je moet er overigens niet op zaterdag naartoe gaan.
4: Ik naar IKEA en dat was niet zo'n groot succes. Maar dat kan ook aan mij gelegen hebben. Misschien ben ik op het verkeerde moment gegaan. Zaterdagmiddag 2:30. Is dat dom? Ja, ja. Nou, laat ik zeggen dat ik niet de enige was. Laat ik het daarbij houden, ja?
0: Goed, zo meteen hebben we misdaadverslaggever Jelle Tieleman aan de telefoon. Want we moeten even kijken, hoe zit het nu met al het gedoe rondom Overasselt en Bolle Jos?

0: Danielle die appt. Wat hoor ik de laatste dagen veel Toto op Radio 2? Is er iets aan de hand? Je kan gewoon nooit fout gaan met Toto, Danielle. Het is toch, Toto valt altijd lekker. In ieder geval bij mij wel. Ik hoop bij jou ook. En dan moeten we het over serieuze zaken hebben. Want begin van deze maand werd het Gelderse overrompeld door een gewelddadige aanval. We hebben die beelden allemaal gezien. Meer dan 30 gewapende mannen trokken daar door het dorp en vermoorden uiteindelijk ook een 51-jarige beveiliger. Er raakten ook 2 agenten zwaar gewond. En de politie zet nu alles op alles. Meer dan maar liefst 150 agenten worden op dit onderzoek gezet en zijn dag en nacht bezig om te achterhalen wie er achter deze gewelddadige aanslag zit. Jelle Tieleman, misdaadjournalist van het AD, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, 150 man op één dossier, dat zie je niet vaak, hè?
1: Nee, dat zie je helemaal niet vaak. Dat gebeurt echt zelden tot nooit. En het laat denk ik heel goed zien dat de politie alles op alles zet om erachter te komen wat er hier precies gebeurd is. Maar vooral, wie zijn nou de opdrachtgevers en de makelaars, de geweldmakelaars die ervoor hebben gezorgd dat dit geweld heeft kunnen plaatsvinden.
0: Ja, want je zat gisteren met politiechef Rob van Brebepauw en de Wit. En toen hadden jullie het over een soort, de piramide eigenlijk hierachter, hè?
1: Ja, je moet het zo zien. Je hebt eigenlijk zeg maar de uitvoerders, hè, de soldaten om maar plat te zeggen. Dat is de onderste laag. En er zijn natuurlijk altijd mensen die hen dan vervolgens weer aansturen. Dan ga je een laagje naar boven. Dan heb je daarboven weer de mensen die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van al dat geweld. Dus die ervoor zorgen dat je op zo'n plek komt. Die het vervoer regelen, die de wapens regelen, die communicatie regelen. En daarboven heb je dan vaak de opdrachtgever. Daar is men natuurlijk heel erg hard naar op zoek.
0: Ja, en nou was al vrij snel ging natuurlijk de naam Bolle Jos rond. Hoe denk jij daarover? Zou hij hierachter kunnen zitten? Of zijn er meer gegadigden?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk meer criminelen die hiertoe in staat zouden zijn. De naam van Bolle Jos, nog altijd de meest gezochte crimineel van Nederland, die ging eigenlijk vrijwel meteen. Daar waren ook serieuze aanwijzingen voor. Dat heeft allemaal te maken met achterliggende problemen, ruzies over gestolen cocaïnetransporten. En daar is de afgelopen week wel wat informatie bijgekomen die wel meer in die richting wijst. Dat heeft er eigenlijk alles mee te maken dat het doelwit van die aanslag, Jan G., 28 jaar uit Overasselt, die is afgelopen vrijdag gearresteerd, niet voor dit geweld, maar op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Nou, daar is de politie achtergekomen door het onderzoek naar het geweld in Overasselt. En die informatie hebben ze weggetipt aan Frankrijk, daar is die cocaïne aangetroffen, maar ook weggetipt aan Ghana, want daar was die partij verzonden. Daar is iemand aangehouden en dat is weer een heel belangrijk persoon in de organisatie van Bolle Jos. Dus zo zie je eigenlijk voor het eerst een soort link tussen die mensen.
0: Ja, dus nog steeds, wat jou betreft, wijzen de pijlen wel richting het netwerk van Bolle Jos in dit geval.
1: Nou ja, daar heeft het alles schijn van, maar zijn advocaten die blijven zeggen hij heeft er niks mee te maken. Ja, daar moeten we dan toch ook naar luisteren.
0: Ja, nou is het natuurlijk zo dat justitie echt jacht maakt op Bolle Jos en er alles aan doet om hem weg te krijgen uit Afrika. Steeds meer van die transporten worden gepakt. Er wordt ook al wel gezegd van het doel is natuurlijk om Bolle Jos in geldproblemen te brengen. Dat hij uiteindelijk helemaal geen cocaïne meer kan uitvoeren, daardoor geen geld meer verdient en dan dus ook zijn beveiliging niet kan betalen. Hoe groot is de kans dat dat lukt? Dat hij echt op zwart zaad komt te zitten?
1: Ja, dat is echt heel wel moeilijk in te schatten. Kijk, de schattingen over zijn vermogen die lopen behoorlijk uiteen. Dat gaat echt om serieus geld. Er wordt natuurlijk ook wel gezegd, hij heeft een land gekocht, hè, in Sierra Leone, waar hij dan zit. Ja. Tegelijkertijd kun je zoveel cocaïne transporten, kun je het hem zo financieel moeilijk maken dat hij inderdaad helemaal klem komt te zetten. Kijk, je moet iets doen en dat is wat er geprobeerd wordt. In ieder geval wordt er eigenlijk iedere kans die er is om hem onder zijn huid te gaan zitten, om het hem moeilijk te maken, die wordt aangegrepen, omdat dat mogelijk weer daardoor een nieuwe situatie oplevert waardoor hij mogelijk een fout maakt. En dat hij opeens wel in een vliegtuig richting Nederland zit.
0: Ja, zolang die Sierra Leone niet verlaat, lijkt hij op dit moment nog onaantastbaar te zijn. Jij blijft het volgen, Jelle?
1: Zeker, dat is wel het plan.
0: Ja, het blijft een spannende zaak. We hebben je vorige keer een voorspelling laten doen en jij zei komende jaar Bolle Jos in Nederland. Je ziet het niet echt gebeuren, hè?
1: Nee, maar pin me er ook niet op vast.
0: Nee, precies. Jelle, dankjewel weer, hè.
1: Graag gedaan.
0: Mooie dag.

0: Party Started van Pink. En het weer voor vandaag, nou, dat is nog best lekker hoor. Alleen vanavond gaat het een beetje regenen. Maar overdag wisselen wolken en af en toe wat zon elkaar af bij een graad of 22. En op de weg is het relatief rustig, toch, Mandy?
1: Ja, dat klopt. Het rijdt goed door op de meeste wegen. Er staat nu wel een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... door een kapotte vrachtauto bij Zaltbommel. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je onderweg 25 minuten. Ook veel langzaam rijdend verkeer op de A27, Utrecht richting Gorkum. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Nieuwegein. De vertraging is hier 15 minuten. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Best een kwartier extra reistijd. En verder nog veel vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel. En Michel heeft het laatste nieuws.
2: De Amerikaanse inlichtingendienst FBI is gehackt. De gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten die zouden zijn buitgemaakt. Shiny Hunters claimt de hack en die groep ken je vast nog wel... want die zat ook achter de hack bij Odido. En dat Shiny Hunters nu ook de FBI zou hebben gehackt... is toch wel bijzonder, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
3: Het toont ook wel dat die groep zich onaantastbaar waant. En ze zeggen ook dat het ze niet uitmaakt... als er nu meer aandacht vanuit de Amerikaanse overheid voor ze is... om ze op te pakken. Ja, dat geeft denk ik wel aan dat die groep heel veel zelfvertrouwen heeft... En er ook niet voor terugdeinst om inderdaad bij zo'n club als de FBI in te breken.
2: Shiny Hunters zou onder meer namen, huisadressen en telefoonnummers hebben. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering... zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat stelt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur verkorten in de hoop dat mensen dan weer sneller gaan werken. Maar ja, volgens het planbureau is het effect dus beperkt. Vakbonden die zijn ook kritisch omdat vooral ouderen moeilijk een baan zouden kunnen vinden. In Duitsland is gistermiddag in de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis... een straaljager neergestort. De burgemeester van de plaats in de Eifel zag het gebeuren... en ze zag dat het toestel ineens verdween.
4: Verschwunden und unmittelbar darauf folgend ist zu einer großen Explosion Rauchaufstieg, aber schon in einer extrem großen Dimension, dass mir klar war, dass dort schon ein schwereres Unglück passiert sein musste.
2: De F-16 is volledig verwoest. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met de schietstoel. Hij raakte lichtgewond.
0: Wisten jullie dat er een clubje is voor als je dus als piloot ooit met een schietstoel uit een vliegtuig bent geschoten? Mm-hmm. Dan word je dus lid van een soort klein clubje van mensen die dat ooit hebben gedaan.
5: Wow. Is dat een WhatsApp-groep of wat is het?
0: Nee, je kan een horloge krijgen. Dat horloge moet je dan wel kopen, maar je kan het dus alleen kopen als je ooit ge-eject bent. Wow. En het is vrij duur horloge ook. En dat dan ben je dus onderdeel van de Ejectors Club. En dat is een vrij exclusief clubje, want het is ook niet iets wat je wil. Hè. Je ruggengraat wordt ingedrukt en je wordt sommige mensen komen er 2 centimeter kleiner, komen ze ook weer op de grond neer. Dus het is echt niet iets wat je wil. Maar als het je dan is overkomen en je hebt het overleefd, heb je wel een mooi klokkie.
2: Nou, mooi feitje voor een keer om 6:30 ook weer. En lange rijen gisteravond voor de Hortus Botanicus in Amsterdam. Dat was voor een bijzondere bloem. De witte bloem van de reuze waterlelie. Die ging halverwege de avond open. Nou, normaal is de Hortus dan natuurlijk dicht. Maar omdat de bloem pas open gaat als het volledig donker is... zoals bijvoorbeeld bij de Indische waterlelies in de Efteling... waren de deuren geopend voor het publiek. Moesten ze wel in het donker hun weg vinden. En duurde een 30 minuten voordat de Victoria Longwood Hybrid... zoals de bloem heet, helemaal open was... Daarna mocht de bloem van de reuze waterlelie. Die ging halverwege de avond open. Nou, normaal is de Hortus dan natuurlijk dicht... maar omdat de bloem pas open gaat als het volledig donker is... zoals bijvoorbeeld bij de Indische waterlelies in de Efteling... waren de deuren geopend voor het publiek. Moesten ze wel in het donker hun weg vinden. En duurde een 30 minuten voordat de Victoria Longwood Hybrid... zoals de bloem heet, helemaal open was. Daarna mocht het licht weer aan en de bloem die kleurt vanuit.

0: waanzinnig waargenomen door Michel.
1: Daniel en Roelof zijn al op, het is altijd goed.
0: Ja, die stinkende planten in de hortus, dat is toch ook zo dat je dan denkt, oh, daar ga ik ze even aan ruiken. En dan blijkt het inderdaad echt zo'n rottend vlees of zo, zoiets.
2: Ja, het is echt vreselijk. En het blijft ook heel lang hangen. Je krijgt het ook niet uit je kleren.
0: Wat heb jij met die plant staan doen, Michel?
3: Het is geen knuffelplant.
2: Ja, nee, de geur trekt in je kleding. Net zoals als je kookt, dan gooi ik alles gewoon in de was, hoor. Ja.

0: Espresso op NPO Radio 2.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
4: Goeie plaat.
5: Wat is het voor plaat?
6: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, echt een hele goede plaat. Tenminste, dat hopen we dan maar. Het is een nieuwe van Teddy Swims. Hij heeft een nieuwe uit. En die komt van zijn album, wat in januari 2027 gaat verschijnen. Hij had al een up-tempo plaat in de vorm van Mr. Know-It-All. En nu is deze wat subtieler. Het gaat over liefde en onzekerheid. Perfect Man. There's no

0: Lessons in Love, level 42.
1: De rondvraag.
0: Heeft er nog iemand iets voor een rondvraag?
2: Ja, ja, ik zie het loopt tegen negenen. En de naam André Hazes is nog helemaal niet gevallen, deze uitzending.
0: En waarom zou dat moeten?
2: Senior heb ik het dan over. Ja, het is vandaag zijn sterfdag. 22 jaar geleden overleed hij. 53 was hij nog maar. 2004, het is alweer veel langer geleden dan het voelt eigenlijk. Hè? Oh. Dus ja, en Hazes, dat weet je ook, Daniel, het blijft de basis.

0: de zin, laat ze zelf naar hun eigen kijken. Een van hun de eigen mooiste kijken. Uit de Nederlandse popgeschiedenis.
1: Pure poëzie, zeg jij. En dan, over pure poëzie en Nederlandse popgeschiedenis gesproken. Dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. En dat is The Man, The Myth, The Legend.
0: Bart en Rosen!
1: Goedemorgen Bart, goedemorgen. Ja, jij zit al eventjes achter de piano.
2: Ja,
1: want jij hebt er iets. Ja.
2: Nou, ik had de eerste plaat dus gepland staan. En die probeerde ik te spelen. En toen dacht ik, nee, dit is echt niet te doen. Het is Adele Rumor Has It. Probeer maar eens op de piano te spelen. Er is echt een klap aan en niet herkenbaar. Dus ik ga voor mijn tweede plaat.
1: Oké.
2: Okay. Goed, of zal ik deze als eerste doen, die ik nu ga spelen?
1: Dat zou ik dan
3: doen.
1: Dat
3: moet je wel.
1: Nee, het format is het format, Bart.
2: Dan is het dit.

0: et cetera?
1: Het kan aan mij liggen. Maar voor mijn gevoel speel je hem vrij snel.
0: Oh, dat doe ik altijd.
1: Jij verspeelt vrij vlot, hè?
0: Zei mijn moeder vroeger altijd.
2: Jij denkt, niet zo snel spelen, jongen. Hou je aan de tempo.
1: Grote stappen, snel thuis. De hits zijn weer goudbruin gebakken zometeen bij Bart.
0: Mooi.
1: Heb jij enig idee waar die zometeen mee opent? Neem dan een audioberichtje op en stuur dat in. Bart, veel plezier.
0: Dankjewel.
1: En wij zijn er morgen weer.
3: Later. Dan word ik zo bloedmoe van, bloednerveus van. Ik wil zijn met me bezig, kijk nou naar jezelf. BNN!
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma... Taarticoontje?
10: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt... die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
16: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
17: Hey Francis, ben je er klaar voor?
18: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
17: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
18: Ja, magisch.
19: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij

0: leven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Even kijken hoor. Productie van het programma klaar.
1: Ja.
0: Even kijken hoor, hebben we een hele goede playlist klaar liggen? Ja. Is het nieuws klaar?
2: Ja.
0: Goed zo, dan kunnen we beginnen met een aan de slag van de woensdag. Wat heb je in het nieuws zitten, Michel?
2: Nou, opluchting in Groenland en Denemarken, nu er een akkoord is met de VS over Groenland. Daarin is afgesproken dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op het eiland. Het akkoord bouwt voort op een defensieakkoord uit 1951, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Dat op zich is een enorme overwinning voor Groenland en Denemarken. Ja, Trump wilde eigenlijk Groenland hebben, grond bezitten. Dat was ook de Amerikaanse insteek bij die onderhandelingen. Nou, dat gaat niet door en dat is een enorme opluchting.
2: Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag gaan bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Bij een schietpartij in Zuid-Afrika zijn 11 doden gevallen. 3 mensen raakten zwaar gewond. Onder de doden zou een zwangere vrouw zijn. Een groep mannen die bestormde gisteravond een woning in de stad Durban. Ze schoten om zich heen en staken daarna een auto in brand. Waarom ze dat deden is nog niet duidelijk. De politie denkt aan bendegeweld. Nog eens 115 praktijkscholen krijgen dit jaar een subsidie om leerlingen die minder geld hebben te helpen. Vorig schooljaar liep een pilot met 25 scholen en dat was zo'n succes dat er ruimte was voor uitbreiding. Met het geld van het Jeugdeducatiefonds kunnen leerlingen worden geholpen met bijvoorbeeld het kopen van werkschoenen, een fiets of dingen die ze nodig hebben voor stage. En Ger van 97 komt haar dagen wel door. Ze breidt mutsen. Niet voor zichzelf, maar voor jonge alleenstaande asielzoekers in de Zwolse opvang. En vorig jaar ontstond het idee.
4: Ik ben bij de open dag geweest vorig jaar. En toen heb ik ze allemaal gezien. En dat vond ik zo geweldig. En het waren zulke leuke jongens. En ik zag die kopjes. Ik denk, daar moeten mutsen op. Maar ze wisten in het begin niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Toen hebben ze er een op zijn kop gezet. En toen begreep hij het. Ja, mensen moeten wat doen, hè?
2: Ja, met 3 grote zakken vol mutsen reed Ger deze week op haar scootmobiel naar de opvang. 53 heeft ze er tot nu toe gebruikt en haar gemiddelde ligt op ongeveer 1 muts per week.
0: Mooi mens. Het weer nog.
2: In het noorden en het westen nog flink bewolkt. In de rest van het land al vaker zon. Het wordt 18 tot 22 graden. En vanavond weer regen vanuit het noordwesten.
0: Dankjewel. Mandy van der Plas bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
5: Hi Bart, goedemorgen. Nou, er zijn wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A27 van Almere naar Gorkum rijdt het daarom langzaam. Bij knooppunt Lunetten nu bijna 20 minuten vertraging. Het verkeer kan ook omrijden vanaf knooppunt Almere. Dat doe je dan onder andere over de A1, de A9 en de A2. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht rijdt het langzaam bij knooppunt Rijnsweerd. Daar is de vertraging 30 minuten. En de oorzaak is dan weer dat ongeluk op die A27. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken. De linkerrijstrook is hier dicht, dat kost je 30 minuten. En verder nog een file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel staat een kapotte vrachtauto en de vertraging is hier ongeveer 10 minuten.
0: Dankjewel. Ik speelde de eerste plaat van het radioprogramma een beetje te snel net, zei Daniel. Is het wel geraden? En we luisteren even naar een audio-appje van Etje.
6: Bart.
0: Ja.
6: Geen idee.
0: Ah, prima. Gaat Roddy ons vanuit de brand helpen?
6: Ja!
0: Ja?
6: Ja!
0: Ja?
6: Ik weet het niet,
0: Tom! Godsamme, ook al niet. Haalt Hans ons dan... helpt hij ons uit de brand?
7: Golden brown, ja. Text with my charms.
0: Godzijdank.
7: Lay me down with my mind cheer on.
0: Heerlijk. Wie heeft hem juist? De Stranglers. Golden brown komt eraan zo meteen over een paar minuutjes.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel,
10: Aldi.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Dames en heren, de daluren beginnen.
19: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
20: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
21: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
24: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
25: Start je dag zonder barst.
26: Opgelost. Autotaalglas.

Adele, Rumor Has It. Ja, het succes van Adele was echt groot in 2010. Haar debuutalbum 19 was een wereldwijd succes, evenals haar grootste tour. En na anderhalf jaar toeren kwam ze eindelijk weer thuis. En sprak ze onmiddellijk af met haar vriendinnen. Die had ze natuurlijk ook al 18 maanden niet gezien. En ze zitten nog maar net een paar minuten met een wijntje erbij of die vriendinnen beginnen aan Adele te vragen wat er waar is van alle roddels die ze hebben gelezen overal. En dan dus echt van die hele vage roddels als Adele eet alleen maar chocola van 1000 euro en duurder. Of Adele doucht alleen maar op oneven dagen. Of Adele heeft seks met een alien. Dat soort onzin. Maar het erge is, die vriendinnen geloofden dus al die roddels en vroegen aan Adele tijdens het bijkletsen of al die roddels waar waren. En dat was het moment waarop Adele dacht, oké, ik ga even een schifting aanbrengen in mijn vriendenkring. Als ze serieus dit geloven, dan gaat het niet goed. En ze krijgt de inspiratie voor het nummer wat je net hoorde. Rumor has it.

Wat blendt dit lekker, hè, deze twee bands. Als chocola en zeezout. Als gin en tonic. Als havermelk in Amsterdam Centrum. Van Agda, nee, dan zeg ik het gelijk of verkeerd. Van Dikhout en Agda de Munich samen. De Puma's, de gelegenheidsformatie die deze grote maakte in 1999. Mijn houten hart op NPO Radio 2. Bruno Mars ook gedraaid met liefde. All My Soul hoorde hier voorbij komen. En dit is Florence and the Machine. And the Ship to Wreck.

0: Nee, Omar, weg. Nou weten we het wel. Het is 9:55. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Immigranten moeten sneller aan werk worden geholpen. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten die zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan en vragen naar hun interesses. De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij gisteren. In een huis werden 11 mensen doodgeschoten, ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij in Durban is onbekend. Mensen in Marokko mogen vandaag naar de stembus. Er zijn verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden. Opvallend, vooral jongeren zijn niet van plan om te gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En elke week worden er in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte jassen of broeken weggegooid, omdat er inktvlekken op zitten. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Het UMC Utrecht roept personeel daarom op om broek- en jashakken beter te controleren op achtergebleven pennen. Nou, gaat het dan toch mis, dan heeft influencer Thomas, bekend van Handige Tips, nog wel een idee.
2: Giet er wat melk overheen, laat het even intrekken en ga vervolgens er goed overheen wrijven. En zoals je dadelijk kan zien is de vlek helemaal verdwenen.
1: Nou, dat kan dus flink wat geld schelen. Het weer in het noorden en het westen nog flink bewolkt. In de rest van het land al vaker zon. Het wordt 18 tot 22 graden en vanavond weer regen vanuit het noordwesten.
0: Dankjewel. Mandy van der Plas bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is de situatie op de weg?
3: Hi Bart, goedemorgen. Nou, op zich goed, want de meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Maar wel zijn er wat ongelukken gebeurd die flink wat vertraging veroorzaken. Op de A27 bijvoorbeeld, van Almere naar Gorkum, daar ging het mis bij Nieuwegein. Door een gekantelde bakwagen zijn hier twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een uur. Het bergen gaat nog even duren, waarschijnlijk nog tot 12 uur. Tot die tijd kun je er ook voor kiezen om te rijden. Dat doe je dan via Amsterdam, onder andere over de A1, de A9 en de A2. Door die file op de A27 rijdt het ook langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is het oponthoud 15 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is een ander ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Dit kost je onderweg 30 minuten. En door een ongeluk op de A12 staat het vast op de A18, Varsseveld richting Zevenaar. Bij knooppunt Oud-Dijk is het oponthoud nu zo'n 3 kwartier.
0: Dankjewel. Oké, ik verwacht zo meteen een nationaal amazing moment. We nemen de tekst eventjes door vast. La-da-di, la-da-da. Nou, dat is hem wel ongeveer. Gypsy Woman, Crystal Waters komt eraan naar Benson Boone. En Beautiful Things.

begon als Vintage Future, de band. Toen kwam Mel erbij, toen heet het Vintage Future en Mel. Toen werd het op een gegeven moment Mel en Vintage Future. Nu is het Mel VF. Binnenkort is denk ik alleen nog maar Mel. Missing You is haar nieuwe single, gedraaid op NPO Radio 2 in dus aan de slag. Juist, waar het tijd is om een deur zwart te verven.

Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita. Ja, die Camila Cabello, haar carrière werd gecatapulteerd door haar deelname aan X-Factor. En Shawn Mendes, die leerde gitaar spelen dankzij het internet. Hij leerde piano spelen dankzij het internet. Hij deelde zijn eerste liedje dankzij het internet. Hij bouwde een fanschare op dankzij het internet. Volgens mij, als de glasvezel eruit ligt bij Shawn Mendes, blijft er niks van hem over, joh. Het gaat echt gaat hard. Dit was een samenwerking uit 2019. Señorita op NPO Radio 2. Daarvoor Penetral 9005 van The Stones. Goedemorgen. Je bent onderdeel van dit muziekavontuur tussen 9 en 12. Dat luistert naar de naam aan de slag. En deze bijzondere In Excess is heerlijk om weer een keertje te draaien. Dit is By My Side op NPO Radio 2.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Titanic.
3: Bonjour, ik ben Céline Dion.
2: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
4: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
2: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
5: I'm the queen of the show!
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
14: Nu bij Dirk, Vita Kraft Kattensnacks, €1,99. Pech voor de hond.
16: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Ik ga je zometeen uitleggen hoe je meespeelt met het 60-secondenspel. De selectievraag komt eraan na het nieuws van 10 uur, gelezen door Michel Koenen.
5: Het gaat iets beter met de economie in ons land dan verwacht. Die groeide het afgelopen kwartaal met 0,6% en de verwachting was een stijging van 0,4%. Zeker niet slecht gezien alle onrust in de wereld, zegt het CBS. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat de consumenten en ondernemers er gemiddeld ook wat op vooruit zijn gegaan, en dat zit hem vooral in de cao-stijging van de lonen. De FBI doet onderzoek naar de hack bij de inlichtingendienst. Er zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Het gaat onder meer om namen, adressen en telefoonnummers. En de hack is geclaimd door de Shiny Hunters, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
6: Ze hebben echt ingebroken in een softwaresysteem met een beveiligingslek wat nog niet bekend is. Als dat inderdaad allemaal klopt, zeg ik erbij, maar dat hebben ze eerder gedaan, dat soort hacks. Dat is echt wel het hoogste echelon van hacks, zeg maar. Veel hoger kun je eigenlijk niet gaan. Dat is echt heel professioneel. Dat is ja, op een heel macabere manier, op een heel hoog niveau. En dat is heel moeilijk tegen te gaan.
5: De hackersgroep maakte eerder al data buit bij Odido in Nederland. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot 1 in de zwaarste categorie. Maar goed nieuws, want orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land. Wel wordt er zware regenval verwacht aan de kust. En dat kan volgens de weerdienst overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Uit voorzorg blijven veel scholen in Mexico dicht. En Arriva controleert weer op de perrons in Zwolle en Emmen. Volgens de vervoerder is het aantal zwartrijders op de route tussen de steden sterk toegenomen. Iedere reiziger die wordt bij het perron gecontroleerd is de bedoeling. En dat is nodig ook, merkt de verslaggever Jeroen de Jager.
7: Yes, dank u.
8: Sir. You try to go with the train to?
7: Yeah.
8: Where to?
7: To Ter Apel.
8: To Ter Apel.
7: Yeah, Emmen.
8: And you have a ticket?
7: Yeah, no I don't have.
8: Why not?
7: I don't have money. During Ter Apel we give me just 15 in the week.
5: In Ter Apel zit het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Een kaartje kost €17, zegt de man, en dat geld heeft hij niet. Het weer in het noorden en het westen nog flink bewolkt. In de rest van het land piept de zon er al vaker door. 18 tot 21 graden vandaag en vanavond weer regen vanuit het noordwesten.
4: Dankjewel. Verkeersinformatie, Mandy van der Plas, goedemorgen.
9: Hi Bart, goedemorgen. De dagelijkse files zijn inmiddels opgelost, maar wel veroorzaken ongelukken nog vertraging. Onder andere op de A27 van Almere naar Gorkum. Daar ging het vanmorgen al mis bij Nieuwegein en de vertraging is nu nog zo'n 15 minuten. Twee rijstroken zijn hier dicht. Door deze file rijdt het ook langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd ongeveer 30 minuten vertraging. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Amersfoort-Vathorst. Hier staat de teller nog op 15 minuten vertraging. En op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Rijswijk. De linkerrijstrook is hier dicht en dit kost je onderweg zo'n 10 minuten.
4: Wat is het nog relatief druk voor een woensdagochtend?
9: Ja, dat valt tegen. Het is flink wat ongelukken nog laat op de ochtend.
4: Netjes binnen de lijntjes rijden, jongens, dan hebben we dit niet. Dankjewel.
9: Graag gedaan.
4: Oh, even kijken hoor, want ik hoor volgens mij hier het selectievraagalarm. Dames en heren, let eventjes goed op. Hier komt-ie. Ik draai zo meteen een hit van Frank Boeijengroep en de titel heeft 2 woorden die samen grijs worden als je het als verf zou mengen. Nou, die is wel te doen, denk ik. Welke titel gaat het om? Laat het weten via de NPO Luisterapp en speel met het spel mee zometeen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
13: gigaveel.
11: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
19: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue... tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
24: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
25: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
27: Aan de slag.

Waarschijnlijk meebewogen met deze fijne dansbare Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Dit, dames en heren, is de Black Crowes. Een keertje niet met Hard to Handle of een keertje met Jeremy. Ik draai ook niet Jealous Again, maar deze fijne parel van ze. Hotel Illness. Vlak daarna hoor je Stella Lefty, Boston en daarna spelen we het 60 seconden spel. De woensdag. High score staat op 15. Gaat die persoon eroverheen of evenaart hij het? Je hoort het zometeen.

0: Stella Lefty en Boston op NPO Radio 2.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Aan de telefoon heb ik Maarten. Maarten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jullie zijn druk bezig. Als retail manager werk jij bij een groot fietsenmerk. En Black Friday komt eraan, dus je moet dat helemaal gaan plannen en dat soort dingen, toch?
2: Daar zijn we druk mee bezig, klopt helemaal.
0: Ah, het blijft een fascinerend iets, hè, dat Black Friday.
2: Dat we dat... Ja, het is een tegen en een vloek.
0: Ja, dat snap ik, ja. Want het kan, aan de ene kant kan het ook het nodig omzetten veroorzaken, maar je bent er ook wel weer heel erg druk mee. Nee, maar gewoon het feit dat we dat... Black Friday, dat is in Amerika bedacht, omdat het heel erg druk was na Thanksgiving, als ik goed heb. Op de weg, omdat mensen allemaal kerstinkopen gingen doen op een vrije dag die ze dan hebben. We hebben dat in Nederland niet. Thanksgiving. We hebben die drukte op de weg helemaal niet. We hebben die uitverkoop ook helemaal niet uit. Goed, het is echt iets heel grappigs wat overgewaaid is, maar wat voor veel mensen handig is. Voor bedrijven en voor particulieren, dus... Waarom niet? Nou. Hey, hoe zit jij met spelletjes, Maarten? Speel jij een beetje makkelijk spelletjes?
2: Ja, ik ga nu zeggen van wel, maar ik ben benieuwd.
0: Oké. Maar doe je vaker algemene kennis spellen als Deviant of 30 Seconds en dat soort dingen?
2: Ja.
0: En dan kom je over het algemeen goed uit de verf?
2: Normaal wel.
0: Ik hou voor je voorbehoud, Maarten.
2: Ja.
0: Oké, vraag nummer 1. Die heb je al goed beantwoord via de NPO Luister-app. Welke hit van Frank Boeien wordt grijs en zit als verf mengd?
2: Fuck it.
0: Dat is zwart-wit. Dat is helemaal juist geantwoord. Hier komen de rest van de vragen. Zoals vraag nummer 2. Zet hem op. Noem 2 van de 3 landen uit de Benelux.
2: België, Nederland.
0: Hoe heet een tropische plant en de binnenkant van je hand?
2: Palm.
0: Van welke band staat in de top 2000 met In Your Arms en Amigo?
2: Oh, die Nederlandse pas.
0: Hoeveel eurofooi geef je als je 10% op 200 euro doet?
2: 20 euro.
0: Welk dierlijk lichaamsdeel zit verstopt in een e-mailadres?
2: Aap.
0: The Cure heeft een hit over verliefd zijn op welke dag?
2: Friday, aapstart.
0: En welk groot land ligt direct ten noorden van Sri Lanka?
2: India.
0: Hoe noem je een verpakking waar alle lucht uit is gehaald?
2: Vakbeer.
0: En maakt de titel van Gerard Cox af. Het is weer voorbij, die mooie...
2: Zomer.
0: Welke sport doet iemand die baantjes gaat trekken?
2: Zwemmen.
0: En neem je veel of weinig risico als je iets in de waagschaal legt?
2: Veel.
0: Welke vorm heeft een QR-code meestal?
2: Vierkant.
0: Wie is de altijd groen geklede broer van Super Mario?
2: Luigi.
0: Welke snelweg loopt over de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland?
2: Pas.
0: En hoe heet de band van de hits Painted Black en Angie?
2: De Rolling Stones.
0: Bij welke christelijke... Nee, die gaan we niet meer redden. Nee, het is voorbij. Oké. Ah, dit wordt spannend. Wendy zette de score op 15 vragen neer. Ja, dat is hartstikke netjes. Wat denk jij zelf?
2: Dat ik het niet geraad heb, nee.
0: Je hebt in totaal 16 vragen kunnen beantwoorden. Dus dan mag je er maar eentje fout hebben. En dat gaat helaas niet gebeuren. Chef Special was de band die In Your Arms en Amigo heeft uitgevoerd. Ik heb het idee dat je het wist, maar er echt niet op kon komen. En het apenstaartje heb je op tijd verbeterd, dus dat is hartstikke lekker. En toen heb je nog die vraag gepast. De snelweg die over de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland loopt, is de A7. Als je die had ingekopt dan, of gewoon gegokt had, dan had je misschien een 15 punten gehad. Maar ja, dan had je de score geëvenaard. Maar het zijn er 14 geworden helaas.
2: Nou, top. Dankjewel.
0: precies, het is een nette score. Alleen net niet voldoende om aan het eind van de week een taart op te peuzelen. Maar dankjewel dat je meespeelde, Maarten.
2: Yo.
0: Snel weer aan het werk.
2: Dank je. Hoi.

0: Lady Gaga en Just Dance. Ik zal even proberen te reproduceren wat er zojuist hier in de studio gebeurde, terwijl de microfoons dicht waren. Ik schuif ook eventjes Liedeke van productie erbij.
1: Hallo.
0: Ja, wij draaien dan die plaat van Lady Gaga en dan komt dat ene stukje in de plaat en dan klinkt het hier in de studio zo. Echt helemaal niemand weet wat daar gezegd wordt. Maar ik denk dat bijna iedereen het op die manier gewoon meezingt thuis. Dan maar geen idee, maar je doet er wel mee, want het is wel verslavend. Lady Gaga was op de radio en dat geldt nu voor het nieuws van 10:30. Goedemorgen, Michel.
2: Goedemorgen. Ondanks alle onrust in de wereld blijft de economie het verrassend goed doen. In het tweede kwartaal was er een groei van 0,6%, iets meer dan het CBS had verwacht. We hadden iets meer te besteden door een hoger salaris en bedrijven die merkten dat niet echt in hun winst. Het is oppositieleider Machado opnieuw niet gelukt om terug te keren naar Venezuela. Volgens haar team heeft ze de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan. Intussen heeft interimleider Rodriguez in New York met president Trump gesproken. Voor het eerst sinds de illegale inval van de VS, waarbij president Maduro werd ontvoerd. In Saoedi-Arabië is een belangrijke oliepijpleiding weer in gebruik, die 2 weken geleden beschadigd raakte door een droneaanval. De leiding die maakt het voor Saoedi-Arabië mogelijk om de bijna volledig afgesloten straat van Hormuz te omzeilen. En nu de pijp is hersteld, is de olieprijs weer iets gedaald. En Max Verstappen die blijft ook teamgenoot Isaac Hadjar langer bij Red Bull. De Formule 1-renster heeft het contract van de Fransman met 1 jaar verlengd. En hij ontbrak in de laatste 3 wedstrijden vanwege een polsblessure. Maar deze week maakt hij weer zijn rentree bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het weer in het noorden en het westen nog flink bewolkt. In de rest van het land piept de zon er steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Dan verkeersinformatie. Manny van der Plas weet er alles van. Goedemorgen.
3: Hi Bart, goedemorgen. Een paar dingen vallen op dit moment nog op. Waaronder de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar zijn bij Nieuwegein 2 rijstroken dicht door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Dat opruimen daar duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur. En op dit moment is de vertraging hier zo'n 20 minuten. Het rijdt daardoor ook langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd 1/2 uur vertraging. En verder nog vielen op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Bij Hoenderlo is de spitsstrook dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En dit kost je onderweg zo'n 10 minuten.
0: Dankjewel.

ook gedraaid in The Speed of Light. Ik ga nu Nothing But Thieves draaien. En wat een waanzinnige zanger is dat. We hebben hem hier wel eens live gehad in de live ruimte van NPO Radio 2. Sowieso heel bijzonder om dan op zo'n kleine setting zo'n megagrote artiest te zien. En als hij zingt, het is gewoon eigenlijk allemaal raak. En hij kan ook hoog ook. Dat soms honden het niet meer kunnen horen. Nee, hij heeft echt gewoon een enorm bereik. En dat is ook weer hoorbaar in deze. Baby Cole, Evelyn, Nothing But Thieves.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.

0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
1: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
2: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Wij zijn op zoek naar de leukste shuffle-kandidaat ter wereld. Vind jij het leuk om een prachtige plaat te kiezen uit de top 2000? En voldoen je een beetje aan dat signalement? Laat het weten en geef het even door via de NPO Luister-app. Gaan wij luisteren naar het nieuws van 11 uur.
3: Zometeen staat de verdachte voor de rechter van het dodelijke verkeersongeluk in juni in Zeeland. 3 kinderen en de directeur van een school werden toen doodgereden. Ze waren onderweg naar een schoolkamp. En de verdachte is een man van 20, zegt verslaggever Onno Beukers.
4: Hij had op de dag van het ongeluk ook al eerder te hard gereden. In de week daarvoor ook al minstens 17 keer, blijkt dan uit de gegevens. Hij had ook volgens de rechter, werd eerder bekend, kunnen weten dat er een technisch probleem was met zijn auto bijvoorbeeld. Want er brandden al waarschuwingslampjes. Dat is een beetje hoe die er nu voor staat, wat er over hem bekend is.
3: De rechtszaak die begint over ongeveer een half uur. Een subsidieproef voor praktijkscholen krijgt een vervolg. Ook dit jaar krijgen scholen een bedrag om leerlingen te ondersteunen die weinig geld hebben. Ze kunnen daarmee spullen kopen die nodig zijn voor een stage, zoals werkschoenen. Volgens de scholen kan de subsidie het verschil maken tussen wel of niet een diploma halen. Wekelijks worden honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. De reden? Ze vergeten dat er nog een pen in het jasje of de broek zit voordat ze het in de was gooien. Nou, de pennen en de stiftvlekken die krijg je er amper uit en dus moeten de spullen worden weggegooid. Het UMC Utrecht zegt tegen RTL dat het personeel nu wordt gevraagd om de zakken goed te checken voordat ze iets in de was gooien. En de Braziliaanse voetbalvedette Ronaldo is jarig. 50 jaar is hij geworden. Een van de beste spelers ooit begon zijn carrière in Europa bij PSV. En dat was voor Omroep Brabant reden om naar zijn rijinstructeur van toen te gaan in Eindhoven.
5: Dan weet ik vaak in de buurt van het centrum, staan zijn die kant op. Ja, daar doken de mensen voor de auto, de dames op de motorkap. Dat was echt superleuk. Een hele sympathieke jongen.
6: Wat is nou het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt met hem?
5: Nou, in die tijd, toen had hij het voorlopig rijbewijs en hij dacht dat hij al mocht autorijden. Dus hij had wel een auto gekocht. Maar dan had hij toch wel een heel klein botsetje meegemaakt in de buurt van de hertgang. Dus dat is allemaal een klein beetje een doofpotje gestopt.
3: En Ronaldo die kwam in 1994 als 17-jarig manneke vanuit Brazilië naar Eindhoven. Hij kocht dus meteen een auto, maar had dus nog geen geldig rijbewijs. En dat haalde hij bij John. Het weer bewolkt vanuit het noordwesten, af en toe een bui. 18 tot 22 graden, soms ook wat zon. Morgen een zonnige dag, dan een graad of 19.
2: Ja, dat is een leuk laatste zinnetje.
3: Zeker,
2: een zonnige dag
3: komt helemaal zonnig.
2: Oeh, Manny van der Plas, hoe is het op de weg?
7: Hi Bart, nou gelukkig heel goed. Op de meeste wegen rijdt het goed door. Wel zijn er wat dingetjes die hier en daar voor oponthoud zorgen. Zoals op de N34, Emmen en Zuid-Laren. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Anne door opruimwerkzaamheden. De A27 van Utrecht naar Gorkum is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Lunetten. De vertraging is hier nog zo'n 10 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht veroorzaakt een kapotte vrachtauto bijna 10 minuten vertraging bij Houten. Hier is de rechterrijstrook dicht. En tenslotte de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Hocht. 2 rijstroken zijn hier dicht en dit kost je onderweg 10 minuten.
2: Dankjewel.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
10: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
11: Opgelost, Autotaalglas.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja,
13: Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
21: Rustig, adem in,
20: uit. Ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
21: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
23: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
22: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
25: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
26: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
25: Oh, en nu niet?
26: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
25: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
27: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
28: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
27: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
29: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.

Robin brak al door in de jaren 90. Ging ook begin van de Zero's ging het prima. Tot op een bepaald moment ineens een videoclip moest worden gemaakt bij een bepaald liedje. En die had ze helemaal opgenomen. Ze was er blij mee. Het was helemaal klaar. Het eindproduct was fantastisch. Vond zij zelf. En zij kon bij de platenmaatschappij om dat ding te laten zien. En bij de platenmaatschappij zeggen ze: ja, maar kijk nou naar je wenkbrauw, joh. Die zijn veel te dik. Dit is niet mooi, want we zoeken echt gewoon een sexy vrouw in die videoclip. En zulke dikke wenkbrauwen, dat vinden mensen niet sexy. Dus de videoclip moet opnieuw. En toen hebben zij gezegd: nou, stop jij lekker dat dvd'tje met die videoclip op een plekje waar de zon niet schijnt. Ik ga hier weg. Ik ben hier klaar mee. En toen richtte ze haar eigen independent label op. Tenminste, ze begon lekker voor zichzelf. En daar heeft ze alle muziek op gereleased. Sindsdien. Dit was daar een voorbeeld van. Even die solo releases. With Every Heartbeat. Robin uit 2007. Daarvoor Crowded House en Weather With You. Zometeen spelen wij de top 2000 shuffle met Bart. Dat is gezellig.

0: groot. Bart aan de andere kant van de lijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zal ik je even voorstellen of doe je het gewoon zelf?
1: Nee hoor, mag jij wel doen.
0: Oké. Bart aan de telefoon, 42 jaar, uit Amersfoort. Hij is commercieel manager bij een bouwbedrijf. Hij heeft een rijbewijs, maar geen zwemdiploma. Klopt dat een beetje?
1: Ja hoor.
0: Ja. Een paar dingen waren verzonnen hoor. Je bent geen commercieel manager bij een bouwbedrijf. Nee, sorry. Je gaat shuffelen. Wat hoop je eruit te halen, Bart?
1: Ja, jeetje mina. Dat is verschil per dag. Maar als het maar niet te heftig is. Dus niet heftige hardcore of hard rock of andere ellende.
0: En happy hardcore, mag dat wel?
1: Dat mag wel.
0: Dat mag wel. Oké, het gaat echt om bloed uit je oren muziek, zeg maar.
1: Ja, dat liever niet.
0: Oké. En kan het ook te rustig zijn?
1: Nee.
0: Oké, we gaan het testen. Ik ga op een knop drukken. Jij roept aan of uit, hè?
1: Ja.
0: Afgesproken.
2: 422. I'm born to Graceland. Memphis, Tennessee. I'm born to Graceland.
0: Die gaat uit. Paul Simon in Graceland. Ja, hoor je vaak al op de radio.
1: Daarom.
0: Ja, oké.
2: 650.
1: Uit.
0: Zij je uit?
1: Uit, ja.
0: Oké. Waarom geen Man for the Suns?
1: Nou, ja, ik ben wel benieuwd nog naar die andere.
0: Oh, oké.
2: 828.
1: Uit.
0: Dat zei je heel snel.
1: Ja, zaterdag bij de streamers geweest. Genoeg gezien.
0: Oké. Alright. Guus Beeuw is een vergant. Het is de nacht. Gaat ook uit.
2: 1220.
1: We gaan all in. We gaan voor nummer 5.
0: Ja? Maar ja. Zat er tot nu toe echt nog niet iets tussen waarvan je denkt, ja, dan had ik eigenlijk wel willen kiezen? Of?
1: Jawel, Graceland had gekund, maar dan ga je toch verder, hè?
0: Ja, je wilt toch even vanuit nieuwsgierig oogpunt ga even verder kijken. Kilmaud en Cambodja worden het dan ook niet. Dan hoop ik dat die 5 de raak is voor je.
2: 1749.

0: Wat is dit dan?
1: Een 9.
0: Nou, dan heb je het heel goed gespeeld, Bart.
1: Thanks, man.
0: Dan heb je de shuffle hartstikke lekker gedaan. Dan is de plaat die, het liefste wil horen uit je lijst. Dus lekker bezig.
1: Daar gaan we voor.
0: Geniet ervan.
1: Oké.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Sugar Hill Gang. En Rapper's Delight is het geworden. I said a hit.

0: Chris Isaak. En Wicked Game, daarvoor de top 2000 vol waren. Sugar Hill Gang, en uiteindelijk werd Rapper's Delight. En wel veel reacties in de app. Hoe kan je in godsnaam Paul Simon, Mumford & Sons, Kim Wilde uitzetten en dan gaan voor die plaats van Sugar Hill Gang? Ja, als je dit niet leuk vindt, dan moet je zelf een keertje meedoen. Dat is het enige devies. Gewoon zelf een keertje shuffelen en dan zul je erachter komen dat ook andere mensen dat dan vervolgens niet meer leuk vinden. Maar dus geef je morgen op. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan Hongarije vrijgeven. Het werd jaren geleden bevroren omdat de rechtsstaat onder premier Orbán achteruit holde. Onder nieuwe premier Magyar zijn er volgens Brussel genoeg verbeteringen om het geld alsnog te geven. Immigranten moeten sneller aan werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Er zijn inmiddels 8 meldingen binnengekomen bij Persveilig van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag zaterdag. Het gaat om fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. En bondscoach Xavi houdt weer een persconferentie met her en der een woordje Nederlands.
2: Goedemorgen.
1: De Spanjaard die vertelt morgen pas 1,5 uur voor de Nations League wedstrijd tegen Duitsland wie er gaat spelen bij het Nederlands elftal. De bondscoach wil zo dat iedereen 100% blijft geven. Het weer, het is bewolkt, maar vanuit het noordwesten komt er een bui aan her en der. Ook tussendoor zon, 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag, dan een graad of 19.
0: Dankjewel. Waar in Nederland vinden we een autopolonaise? Mandy van der Plas, goedemorgen.
3: Hi Bart, goedemorgen. Nou, onder andere op de A67 van Venlo naar Eindhoven door een ongeluk bij knooppunt Leenderheide. 2 rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven ging het mis bij knooppunt De Hocht. Daar is alleen de rechter parallelrijbaan nog vrij na een ongeluk. De vertraging is hier ook zo'n 10 minuten. De A32 Leeuwarden richting Meppel is helemaal dicht na een ongeluk bij Heerenveen-Zuid. En ook de N34 tussen Emmen en Zuidlaren is in beide richtingen dicht. Dat komt dan weer door opruimwerkzaamheden.
0: Dankjewel. Het was een drukke woensdagochtend.

gaan ze maar liefst naar Ahoy Rotterdam. In november. Bizar heel populair die band is geworden. Direct op NPO Radio 2. En je had The Workaholic. Je had The Magic Friend. Je had Get Ready For This. En deze Twilight Zone. Allemaal hits uit de eerste 2 jaar van de carrière van Too Limited. En het roept

en Twilight Zone. Ja, en dat ene stukje was wel een beetje gejat, hè? Dit. Gejat van Sandra en Maria Magdalena. Ah, klein beetje maar. Klein beetje maar. Tot zover aan de slag. Tot morgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
12: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zometeen een niet zo heel sombere somber en een hele breie queen ook nog. Eerst het nieuws van 12 uur. Juri Stubnitski, goedemiddag.
16: Goedemiddag Annemieke. Het gaat verrassend genoeg nog best goed met de Nederlandse economie. In het tweede kwartaal was er een groei van 0,6%. Eerder ging het CBS nog uit van 0,4%. Winsten van bedrijven gingen omhoog en ook gingen mensen wat meer verdienen, zegt Ruben Eg van de economieredactie.
17: Nou, die lonen die stegen door nieuwe cao-afspraken. De totale beloning van werknemers ging bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal met liefst 5% omhoog. En er kwamen er ook meer banen bij, zodat meer mensen aan het werk konden, en ook de uitkeringen die stegen.
16: 60 partijen hebben interesse getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant Axel. Het bedrijf achter merken als Batavus, Sparta, Babu en Rally. Curatoren kregen biedingen op een enkel merk en ook voorstellen voor het overnemen van grotere delen van het bedrijf. Meer praktijkscholen krijgen subsidie om leerlingen te helpen die krap bij kas zitten. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef, en dit jaar is er budget beschikbaar gemaakt voor 140 scholen. Ze krijgen geld om leerlingen bij allerlei zaken te helpen.
18: Die praktijkschoolleerlingen die lopen stage, en die hebben bijvoorbeeld een zwarte broek nodig voor een horecastage of een certificaat om te bewijzen dat ze veilig kunnen werken op een werkplaats. En dit is vaak verplicht voor je stage, en zonder kan je geen stage lopen, en zonder stage geen diploma.
16: Er wordt van ouders verwacht dat ze bijspringen en allerlei spullen betalen, maar veel ouders kunnen dat niet, en daarom is er dus subsidie. En supermarktketen Dekamarkt haalt per direct de Hoogland Lekkerbek uit de schappen. In exemplaren van 250 gram kan tarwe, soja en melk zitten. Dat staat niet op het etiket. Mensen met een allergie worden ervoor gewaarschuwd. Het weer vrij bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen wat meer zon en een graad of 18.
6: Dankjewel, Jori. Hoe gaat het op de weg? Annemieke Bosgaard, vertel het.
19: Nou, een ongeluk op de A32 richting Meppel veroorzaakt behoorlijk wat vertraging voor Heerenveen-Zuid. Je bent daar nu een uur langer onderweg, want er is maar één rijstrook open. Op de A32 richting Leeuwarden doe je er voor Heerenveen 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Venlo richting Eindhoven. Voor knooppunt Leeneheide ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 5 minuten extra reistijd.
6: En dankjewel. Er komt een bol muziek aan. Zometeen eerst Queen en Bloodhound Gang. Wel ja, maar die derde...
0: 3 is voor jou.
6: Die is helemaal voor jou. Er is de landelijke opening van de Week tegen Eenzaamheid. Die is vandaag met een netwerkconferentie in Hilversum. Het is hier dus blijkbaar in de buurt.
17: Ja.
6: Nou, interessant. Het is een belangrijk onderwerp. Weinig gezellig. Eenzaamheid, wel actueel. En vaak ook bezongen. Dus ik vroeg maar af, weet je er eentje?
17: Zijn
6: er
17: ook...
6: Eentje.
17: Och, god, wat zo'n dag. Maar het is wel leuk, want voor mij zijn het best wel vaak vrolijke platen die over eenzaamheid gaan. Dat vind ik wel leuk.
6: Ik wou er bijna in gaan zingen, gaan we niet doen. Als je er eentje weet, geef maar door.
20: Ster. Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
23: Het is weer laat.
24: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
22: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine 1,39. Mooie prijs.
24: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
25: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.

0: 2020.
1: Download de app en start met vinden.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
8: Wil je met me trouwen?
7: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
9: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
14: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
16: Annemiekes Alens.

0: Het is een bijzonder nummer van een bijzondere band met bijzondere live optredens. Sinds 2015 niet meer actief, maar er wordt elk jaar wel een beetje gehint naar een reunie. Moeten we daar blij mee zijn? Bloodhound Gang, Antis, Antis, Antis. En er wordt een Queen, I Want It All. Hele goede middag, welkom in de A-lunch op 23 september. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 23 september 2026...
1: is
0: internationale dag van de gebarentalen. Aandacht voor het belang van gebarentaal en recht van dove mensen. En ja, dat is altijd een ding waar je eigenlijk weg moet blijven als radiomaker, want dan is niemand het eens. Kijk, de meteorologische herfst die is al begonnen.
2: Oh ja.
0: De eerste van de maand, maar de astronomische begint vandaag.
2: Oké.
0: De Equinox. Er zijn ook heel veel leuke nummers over trouwens. Beide helften van de aarde krijgen evenveel zonlicht. Dus precies evenveel dag en nacht. Licht en donker. En dan zegt men, dat is tijd voor de herfst. Het gebeurt twee keer.
2: Ik kijk even op het weer. 90% kans op zon. 10% kans op neerslag. 21 en 22 graden aankomende week. Dus
0: ja, ik wou zeggen, vanaf morgen.
2: Dus ik zeg gewoon helemaal geen herfst.
0: Nee, maar ik zeg het, ik geef het gewoon alleen even mee.
2: Ja, okay.
0: Kijk, je moet gewoon vinden wat je vindt. En voelen hoe je voelt. En als jij het zo vindt, dan vind jij het gewoon zo.
2: Indian summer.
0: Ja, toch. Ik heb ook nog een goed stel voor je en veel muziek. Denk vast na over een plaats die je misschien heel erg lang niet meer hebt gehoord. Dat is altijd leuk.
1: 3 is voor jou.
0: In het kader van internationale... De week tegen de... Al die dagen. De week tegen de eenzaamheid, dat start vandaag. Vroeg ik een eenzame plaat. Daar zijn er een heleboel van. Yvette, die zegt er alvast eentje. Lonely Boy. Black Keys, die van Andrew Gold, kwam ook binnen. Via Luc onder andere. Jeffrey komt met...
3: Lonely.
0: Eken. Jacco, die zegt, ja, The Loneliest.
2: Oh.
0: Ja, daar kan je eigenlijk niet omheen van Maneskin. Maar nog veel meer andere plaatjes. Police zag ik ook nog. Carla, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Leuk dat je deze ook hebt ingestuurd.
4: Ja, dat is de eerste die me opkwam.
0: Nou, kijk, dan heb jij weer. Welke ga ik nu draaien?
4: Je gaat draaien Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band van de Beatles.
0: Ja, Lonely, dat deed het hem. Dankjewel.

0: bakermat met hulp van Ronnie, I Love Life. En daarvoor nog een Beateltje. Ja, kort natuurlijk. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Met dank aan Carla en de Week van de Eenzaamheid. Ja, het klinkt een beetje onaardig, maar daar was hij op gebaseerd. Toen kwamen we er wel achter dat we heel makkelijk in alle 13...
1: Eenzaam.
0: Lonely. Ja, ja. Konden maken.
1: Dat kan zeker, ja.
0: Heel makkelijk. Ja, misschien niet voor vrijdag. Iets anders dan Richard Ashcroft, om er maar even eentje te noemen. Die is ook weer goed in het nieuws. Oasis heeft namelijk die tour aangekondigd, hè. Oasis Live 27. 38 shows in Europa, de UK en de VS. Ook in Nederland, dat weten we inmiddels ook 2 keer. En Richard Ashcroft is bij alles de special guest.
1: Ja, dat is toch te gek.
0: Dat is toch een leuk telefoontje.
1: Ja.
0: Als je het verstaat, tenminste. Kom maar mee. Ja, ik kom wel mee. Leuk.
1: Ik weet dat Noel of Liam ooit heeft gezegd: het is de enige artiest waar ik voor zou betalen om hem live te zien.
0: Nou.
1: En nu staan ze in hun eigen voorprogramma.
0: Dat doen ze lekker. Ja, ze betalen hem dan ook, ja. Inderdaad. Zelf heeft hij trouwens ook net een enorme tour achter de rug. Dus lekker ingespeeld. Richard Ashcroft, Song for the Lovers.

0: had net nog over Richard Ashcroft die hoorde dat hij meespeelt met Oasis de hele tour. Waarop Yvonne appt: stel je toch eens voor dat je bij Oasis mag zijn volgend jaar en dit in het voorprogramma te horen krijgt. Dan ben je toch wel klaar. Zeker. En Anouk die heeft ook weer eens shows aangekondigd. 2 keer in de Ziggo Dome samen met Metropool Orkest in juni volgend jaar. Hoe gaat het op de weg? Annemieke, vertel.
1: Nou, jij vertelde allemaal goed nieuws en ik heb ook goed nieuws. Ah, want mooi. Op de A32 richting Meppel gebeurde eerder een ongeluk tussen Heerenveen Centrum en Ter Itzart. Maar de weg is weer vrij en de vertraging van 10 minuten loopt nu snel af. De andere kant op, richting Heerenveen, doe je er voor Heerenveen Zuid 5 minuten langer over door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf knooppunt Ouddijk heb je een kwartier vertraging door de grenscontroles.
0: Dank u wel. Jori, het NOS nieuws van 12:30.
2: De verdachte van het veroorzaken van het dodelijk ongeluk in Zeeland afgelopen zomer reed volgens het OM vlak voor de aanrijding 130 km per uur. In juni reed de automobilist in op een groep schoolkinderen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend een dode gevallen en zijn 7 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren op meerdere plekken. Ook Kiev werd met drones aangevallen. Daarbij is onder meer het spoornetwerk geraakt. Meldpunt Persveilig heeft 8 meldingen binnengekregen van journalisten die zaterdag zijn belaagd tijdens een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. Het gaat om een bekogelen met vuurwerk, fysiek geweld en scheldpartijen. 24 mensen zijn opgepakt. En ziekenhuizen moeten elke week honderden uniformen weggooien omdat er inktvlekken van pennen in de witte jassen en broeken zitten. Dat meldt RTL Nieuws. Het UMC Utrecht vraagt personeel nu om hun zakken extra te controleren. Het weer, het is bewolkt en vrij droog bij 18 tot 21 graden. Morgen meer zon en een graad of 18.
0: Dank u wel.

0: Somber en Undressed. Ik moest denken aan alle 13 die wij lang geleden hebben gedaan. Alle 13 naakt. Ja, dat kan hij prima in. Shakira zat er ook in. Underneath Your Clothes. You Can Leave Your Head On. Bare Naked Ladies. Daar had deze ook bij gekund. Undressed.
1: Annemiekes A-lunch.
0: En platen die je bijna nooit hoort. Ze komen altijd binnen, vind ik leuk. Soms moeten we even checken of het echt wel zo is. En Nathan, zonder de titel of artiest te noemen, zou je kunnen kijken wanneer deze voor het laatst is gedraaid.
2: Maart dit jaar.
0: Au! Ja? Nou, ben ik eigenlijk nog verbaasd.
2: Ja,
0: over.
2: Dat is best verveeld toch?
0: Was dat misschien tussen 12 en 2?
2: Nee, het was niet bij 12. Oh. Voor mij was het bij Paul of bij Bart.
0: Nou, kijk.
2: Wel bij om ons heen, zeg maar zeggen.
0: Ja. Rowdy, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Je hebt het gehoord. Maart was de laatste keer.
3: Ja, dat is al heel lang geleden hè, dat hij op de radio geweest is.
0: Ja, we vinden dat best wel een keer mag, toch?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, dan gaan we hem draaien. Welke is het?
3: Everlast van met What It's Like.
0: Ja, het is zo'n plaat. Als je hem hoort, dan denk je, of je kent hem heel goed.
3: Oh ja, die.
0: Ja, precies. Echt zo'n oh ja, die plaat. Of je kent hem niet en dan moet je gewoon even, even heel erg induiken. Want het is ja. een hele mooie.
3: En een goede tekst.
0: En een hele goede tekst. Dat is ook wel eens goed om te benoemen, inderdaad. Zeg, heb je ook wel eens gecheckt wat La Coca Nostra doet tegenwoordig?
3: Nee.
0: Ja, hij zat eerst in House of Pain. En La Coca Nostra is ook zo'n side-project waar hij nog wel eens bij wil zitten.
3: Oh,
0: het is wel een genre apart, hoor. Maar hey, dankjewel. Everlast, What It's Like.

0: Hansen. Bob. Drie broertjes waren toen nog kinderen. Inmiddels hebben ze zelf samen 15 kinderen. Allemaal met hun partner, hoor. 15 totaal. Taylor, die middelste, die het meest zingt, zeg maar, die heeft er al 7.
1: Ik heb opeens een goed stel bedacht.
0: Oké. Okay.
1: Bob en Douwbob.
0: Wauw. Late to the party, maar ja, hij mag. Oké. Over goede stellen gesproken. Zometeen na het nieuws van 1 uur ook een goed stel. Die is ook goed. Is het een dijkletser? I don't know, maar ik heb 1 link gevonden, Nathan, die jij niet had.
1: Oh, leuk.
0: Die waarvan ik denk dat niemand hem gaat vinden.
1: Oh, dat vind ik helemaal leuk.
0: Ja, en dat is ook niet erg, maar ik denk dat. Eerst ga ik Bente draaien met de parachute.
2: Deze week is Parachute van Bente. NPO Radio 2

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak. Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten. Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
3: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekgreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Zometeen een zwingende zus, een zweet en oh, er wordt ook nog gezweet. Eerst Jury met het NOS nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
13: Goedemiddag Annemieke. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, reed volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur op een plek waar je maximaal 80 mag. Het OM komt tot die conclusie na onderzoek.
14: We hebben ook in zijn telefoon gekeken. Daar hebben we ook een snelheid uit kunnen halen op basis van GPS-fixen. En daar hebben we in vastgesteld dat verdachte de laatste 800 meter... voor de bocht waarin het fatale ongeluk heeft plaatsgevonden... rond de 130 km per uur heeft gereden.
13: In die bocht reed de jonge automobilist rechtdoor. 3 kinderen en hun schooldirectrice kwamen om het leven. De FBI onderzoekt berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Deze hackersgroep zegt dat het gegevens heeft van duizenden FBI-medewerkers. Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hackers zijn anders te werk gegaan dan bij de Nederlandse Odido-hack van eerder dit jaar, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
15: Binnen die groep Shiny Hunters lijken ook meerdere facties of groepen actief die ook allemaal een eigen handelswijze, een eigen werkwijze hebben. Waarbij de groep die dus heeft ingebroken bij Odido inderdaad weer een hele andere werkwijze hanteerde dan deze groep. Die echt met een softwarelek, echt met een heel kostbaar en moeilijk te vinden lek in software heeft ingebroken bij de FBI.
13: De hack zou een reactie zijn op het advies van de FBI aan slachtoffers om hackers niet te betalen. Bij een Nederlandse importeur van tropisch hout is 375 ton van dat hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet bewijzen dat het gaat om legaal gekapt hout. Er is beslag gelegd op de bedrijfspanden en op bankrekeningen. En het Nederlands elftal werkt met een fitte selectie toe naar het Nations League-duel met Duitsland. Bondscoach Xavi Hernandez kan ook beschikken over Jurriën Timber. De verdediger is net hersteld van een liesblessure en ontbrak maandag nog op het veld in Zeist.
16: We had to manage Jurriën Timber.
6: But he's ready, he's available, everybody's ready. I'm happy and everybody's is ready for tomorrow.
13: Oranje speelt dan tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het is de eerste wedstrijd onder leiding van Xavi. Het weer vrij bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen wat meer zon en een graad of 18.
12: Dankjewel, Jori. En waar staat het vast? Annemieke, die weet dat, want die zit bij de ANWB.
16: Goedemiddag. Ja, onder andere op de A1 richting Amsterdam. Want tussen Stroe en Hoevelaken gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. Dan naar de A28, Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht staat 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel stond eerder een pechgeval. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd.
12: Dank u wel, ik heb een goed stel. Twee platen die gelinkt zijn. Nou ja, dat weten ze zelf eigenlijk niet, die platen. Maar wij hebben er wel wat links in gevonden. Denk even mee. Als je een goede link weet te verzinnen, dan mag je hem sturen via de NPO Luister-app. En dan maak je kans op het peper- en zoutstel.
17: Ik heb hem net nog gebruikt.
12: Ah, ja. We kunnen die ook pimpen voor kerst eventueel.
17: Oh, is ook leuk, ja.
12: Ja. Met geluidjes, belletjes.
17: Glittertjes.
12: Ja. Nou ja, we lopen nog een beetje op de zaken vooruit hier. Eerst maar even nu, de eerste dag van de astronomische herfst. twee platen, David Bowie, Blue Jean. En Dolly Parton, I Will Always Love You. Oh. Kun je een link vinden in de titel, in de tekst, in het verhaal erachter? Een persoonlijke link. Iets wat helemaal niks met muziek te maken heeft, maar wel toevallig een link zou kunnen zijn. Stuur hem door.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Titanic.
17: Bonjour, ik ben Céline Dion.
16: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
17: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
16: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
17: I'm the queen of the show!
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
19: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Annemiekes A-lunch.

0: Ach, Dolly. I will always love you. Nou ja, ja, always. En David Bowie daarvoor nog, Blue Jean. Hoezo is dit een goed stel? Er is goed nagedacht, zien wij in de app. Het is ook een dieseltje. In de zin van weinig berichtjes en dan opeens... Toen begon het een beetje in te dalen. Er is ook gegoogeld, er is ge-AI'd. En dat mag allemaal. Willem die zegt, ja, Dolly en David zijn allebei hemelen. Ja, dat is waar. Ze hebben ook allebei songs over heaven.
1: Oh.
0: Letter to Heaven en Heaven's in There van Bowie. Mooi. Patrick die zegt, ja, ze hebben een origineel waar de cover succesvoller was. En als Patrick het zegt...
1: Ja, klopt het, ja.
0: Ja, The Man Who Stole the World, daar deed Nirvana dingetjes mee. En I Will Always Love You, Whitney Houston, hello. Van Blue Jean gaat hij naar Blue Jeans, want Dolly had haar eigen spijkerbroekenmerk. Ik wist dat dus niet.
1: Nee.
0: Nathan is sinds die tijd alleen maar aan het doorklikken op de site. Heb je al wat besteld?
1: Nee, ik heb niks besteld, maar het heet dus ook gewoon Dolly's Jolene's.
0: I did not know.
1: Het is toch fantastisch?
0: Heel erg leuk. Nou ja, zijn iedereen kwijt. Er is ook van allebei postuum muziek uitgebracht onlangs. Die van Bowie kreeg heel veel aandacht. Ja. De Shell Tell Me Recordings. Daar is hij nog heel jong. En het klinkt echt fantastisch. En... Dolly die heeft ook een nummer, Bound to Rise. Het is in 2022 opgenomen en dat staat op een tribute voor de Stanley Brothers. En dat is binnenkort uit.
1: Leuk.
0: Beide ook acteurs,
1: ja,
0: mag gezegd. Zeker,
1: zeker
0: wel.
1: Nou.
0: En er is een... mag ik mijn link zeggen?
1: Niemand heeft gedaan.
0: En er is een pretparklink.
1: Nou, vertel.
0: Dollywood.
1: Dollywood, hè, ja,
0: dat weet iedereen.
1: Ja?
0: En daar wil ik echt nog een keer heen.
1: Ja.
0: Maar pas als Amerika oranjevrij is.
1: Snap ik.
0: Maar je hebt dus een Six Flags in Amerika. Dat is in Bowie, Maryland.
1: In het plaatsje Bowie.
0: Ja.
1: Vind ik echt een fantastische link. Hulde.
0: Om maar even duidelijk te maken,
1: Hulde.
0: Doorzoeken, dat loont. Maar we hebben natuurlijk ook nog een winnaar. Jacco, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Een nerdlink. Dat vind ik ook altijd leuk.
2: Ja, sorry. Ja, ik was eerst op zoek naar een schaap, maar die kon ik niet vinden.
0: Een schaapling, nou, die is er ongetwijfeld, maar ja.
2: Ja.
0: Oké, okay, vertel.
2: Dus toen kwam ik uit op de albums waar dat vanaf kwam. Mm-hmm. En dat is van Bowie van Tonight en van Dolly Parton van Jolene. En deze nummers doen het allebei beter in de top 2000 dan de gedraaide nummers.
0: Nou. Ja, de titeltracks van Tonight en Jolene. Echt een hele goede link. We gaan dat peper en zoutstel naar je opsturen. Veel plezier ermee.
2: Dankjewel.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity.
1: NPO Radio 2. Annemiekes. A-plaat.
0: En Sarah Larsson daarvoor nog. Midnight Sun. Ik heb een hele mooie plaat. Ik heb hem al 2 keer voor je gedraaid. En dat doe ik nog een keer. En die eentje die we alvast krijgen van Warhouse. Want zijn nieuwe album komt in januari. Maand later staat hij in de gashouder in Amsterdam. Ik zei het al. Je moet even die site checken. Want er komt echt heel veel vanaf oktober. Maarten de Volderen heet hij in het echt. Een balg. En je zou hem kunnen kennen als van Balthazar. En zijn muziek is eigenlijk nooit hetzelfde, want hij vindt zichzelf elke keer weer uit. Lijkt voor elk album weer een ander geluid te hebben gecreëerd. Maar de grote gemene deler, die is er wel. Dromerige, diepe, mysterieuze. Gelukkig is dat er ook gewoon weer iets meer beatjes.

0: Twisted Sister. Breakout op NPO Radio 2. En daarvoor veel appjes over die plaat van Warhouse. Dit idee is ook fijn, hè? Simple Pleasure heet die. Album komt dus pas volgend jaar, maar dan af en toe krijg je er al wel een nummer van. Hoe gaat het op de weg bij de ANWB, Annemieke?
1: Onder andere vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Prins Klausplein staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A6 richting Emmeloord zijn ze voor afrit Urk aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A1 richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel. Daar is Jori voor het NOS Nieuws van 2:30.
2: De NVWA heeft 375.000 kilo hout uit Gabon in beslag genomen. De Nederlandse importeur kan niet bewijzen of het hout in Afrika legaal is gekapt. Er is beslag gelegd op bedrijfspanden en op de bankrekeningen van het bedrijf. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend een dode gevallen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Hoeveel schade er is aangericht is nog niet duidelijk. En de 17e editie van The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit het Twentse stadje Ootmarsum. KRO NCRV zegt erover: sommige plekken lijken gemaakt voor The Passion en Ootmarsum is zo'n plek. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 20. Vanavond in het zuiden kans op een bui. En morgen zonnig bij een graad of 18.
0: Jori, super serieus werk heb jij natuurlijk. Maar er zijn ook wel nieuwsberichten waar je een beetje om kan gniffelen. Mm-hmm. Daar willen we er een van.
3: Goeie kop.
0: En daar willen we dan weer een kop bij verzinnen.
2: Ik heb er eentje gevonden bij de Zuiderburen. Want reizigers op station Brussel-Schumann horen sinds gisteren een boodschap door de intercom dat ze van de hulpdiensten het station per direct moeten verlaten. Terwijl er in werkelijkheid helemaal niks aan de hand is. Er is een storing en die was vanochtend nog steeds niet opgelost. Mensen horen deze oproep.
4: Het station wordt gesloten op vraag van de hulpdiensten. Geliefde station onmiddellijk te verlaten.
2: Nou, wegwezen dus.
0: Ik vind het niet zo'n duidelijke boodschap ook.
2: Geliefde station meteen te verlaten.
0: Nou ja, ook die eerste, want het wordt gesloten op last van de hulpdiensten.
2: Ja.
0: Denk je, hallo.
2: En ik vind het vrolijke riedeltje aan het
0: begin. Dat wil ik ook zeggen, ja.
2: Het correspondeert niet helemaal met de ernst van de boodschap.
0: Ja. We gaan allemaal aan!
2: Ja, ja, je verwacht toch echt een alarm. Nee. Maar goed, spoorwegmaatschappij NMBS heeft gezegd dat het niet leidt tot grote paniek. In dat station in Brussel is ook te lezen dat het om een foutje gaat. Een kapotte intercom dus.
0: Supergevaarlijk is het. Mm-hmm. Straks is echt wat. En dan denkt iedereen, ja, dat zal.
2: Als er dan echt inderdaad wat gebeurt.
0: Ja.
2: Wat doe je dan?
0: Ja. Nou goed, we zijn te veel aan het doen, denk ik, hier. Ja. Heb jij een goede kop hierbij?
2: Ah, de machine is stuk. Want je valt twee woorden. Nou, ik ga niet.
0: Ja, we gaan het even uitleggen. Doe het dan nog één keer voor de mensen die het nu pas begrijpen.
2: Ah, de machine is stuk.
5: Machine is stuk.
0: Oh, de machine is stuk. Nathan.
5: Ja, ik zit eentje te zoeken.
0: Ik zag jou denken. Zal ik anders eerst gaan? Berichtenstroom spoort niet.
5: Ook de stroom ook wel.
0: Ja.
5: Ah ja, de mensen zijn helemaal van slagboom.
0: Ja, dat inderdaad. Ja, had ik inderdaad nog wel even kunnen nadenken.
5: Ja.
0: Kom maar door.

0: Vanilla Ice. Ice Ice Baby, inderdaad. Goeie opletters. Een goed stil. Goed stel met die ice en daarvoor nog snow. Van Red Hot Chili Peppers. Je bent ook al Queen gedraaid, dus dat komt mooi uit. Oh nee, natuurlijk niet. Want, zo zegt Vanilla Ice, Rob Van Winkle, hoe je hem wil noemen, dat het wel op elkaar lijkt, maar dat het absoluut niet hetzelfde is, hoor.
1: We sampled them from him, but it's not the same baseline. Like it goes ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.
0: Okay.
1: Ding ding ding. That's the way theirs goes. Ours goes ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.
0: Okay. Weet je, het is goed. Hij doet ook woonprogramma's, maar het is natuurlijk niet zoals andere woonprogramma's. Nee, het is, nou ja. Ik had net nog een bericht van Jury in het nieuws over Brussel Schumann. Dat is een station en daar gaat per ongeluk, althans, het is niet de bedoeling, en ze krijgen die storing er maar niet uit. De hele tijd een geluidsfragment doorschalt er door het station, dat iedereen zo snel mogelijk het station moet verlaten. Is niet. Wel gevaarlijk als er wel iets gaat zijn, hadden we het al eerder over. Kunnen we daar een kop bij verzinnen? Nou, dit is een tussenstand. Wietske, die zegt, foutief bericht, zet reizigers op verkeerde spoor. Hey. Helemaal goed. En Rob, Daniel, Mark en Terry zeggen allemaal hetzelfde. Intercomstuk, dat ging per ongeluk. Nou, dit was slechts een tussenstand, hè? Als je er zelf nog een goede kop weet, geef hem door. Chapel Roan is dit.

0: Against and Losing You, the Police op NPO Radio 2. Waar wij echt omkomen in de kop. Goeie
1: kop.
0: Heel veel goede kop. Het is ook een bepaald type locomotief, toch? Of niet?
2: Dat weet ik helemaal niet.
0: Apenkop, hondenkop.
2: Oh, zo, ja, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Die komen ook binnen, vind ik leuk. Het gaat om een bericht over Brussel Schumann. Wat?
2: Ja, ik ben die ene radioman die niks met treinen heeft.
0: Ik heb ook niks met treinen. Ja. Het is ook niet normaal om veel met treinen te hebben.
2: Nee, toch?
0: Dat denkt men.
2: Ja.
0: Nee.
2: Ja, laat maar los. Laat
0: het
2: los. Het
0: is gewoon toeval. maar goed, Brussel Schumann daar op het station hoor je de hele tijd. Hallo, dames en heren, verlaat het station. Maar dat hoeft helemaal niet. De hulpdiensten zijn niet daar bezig. Het is een foutje in het systeem. En dat moet wel snel opgelost worden natuurlijk. Want iedereen blijft zich rotschrikken. Wat kunnen we dan verzinnen? Simon van Soest die zegt iedereen wordt loco van loos alarm op treinstation. Peter die zegt staat ENMBS voor niet meer betrouwbaar systeem.
2: Oh, mooi.
0: Vind ik netjes. Ik dacht bij BS vooral een bullshit, maar hey, hartstikke goed. Han zegt storing op speaker trekt wissel op treinreizigers. Mooi. En Riet die maakt ervan reizigers spoorloos verdwenen. Nathan, heb je hem nou toch bijgezet?
2: Ja, ik heb hem toch gedaan.
0: Je zat heel erg te twijfelen.
2: Ja, ja. Maar ik had hem nog niet rond, maar opeens had ik hem.
0: Ja, Nathan had heel erg te twijfelen over welke kop hij zou bedanken. Hij kwam er maar niet uit. Nee. En nu is hij eruit. Dus zeg hem maar zelf.
2: Het zal niet kloppen, want de intercom doet het niet.
0: Het zal niet kloppen, want de intercom doet het niet. Pier zegt intercom niet aan mij besteed.
2: Aan mij besteed, ja.
0: En Yvonne, benieuwd wanneer de Belgische spoor de meldingen weer op de rails hebben.
2: Keurig.
0: En dan heb ik Martijn aan de lijn. Martijn, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Een hele goede kop, vertel.
3: Ja, daar gaat hij. Ja, loos alarm. Reizigers durven zich toch op het perron te wagen.
0: Ja, ik ga hem nog een keer doen. Loos alarm. Reizigers durven zich toch op het perron te wagen.
2: Wagon.
0: Wagon. Helemaal goed, Martijn. Stuur even een foto van je eigen goede kop. Dan kom je hier in de eregalerij der goede koppen.
3: Top, gaan we doen.
0: Ja, leuk. Ik heb geen tijd meer.
2: Ik heb overigens wel iets rectificeren.
0: Oh jee.
2: Ik hou wel van met de trein reizen. Heel erg zelfs. Mm-hmm. Maar ik vind, zal ik zeggen, modeltreintjes. Volwassen mannen die met... Ja, ik weet
0: ja
2: niet.
0: Dat is een ding van wat oudere radiomakers.
2: Ja, die hebben daar zo'n...
0: Die hebben dan heel even op plaatjes gefocust... en dan willen ze op iets anders wat ze kunnen besturen.
2: Ja, komen ze ook samen en dan gaan ze over treintjes
0: praten. Dat is volgens mij de link ook. Ja, jij bepaalt of die rijdt of niet.
2: Ja, precies.
0: Zo, nu is het lekker stil.
2: Van je af is harder. Dat is bij de radio zo, maar ook bij de treintjes natuurlijk.
0: Oh man.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.

0: provisies, dus snel even bollen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Alleen vandaag bij Bol, deals op Lego Kids.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: Doneer.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: '40-'45, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
10: Wil je met me trouwen?
9: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
11: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is NPO Radio 2. Leuk dat je luistert naar ons. Laatste nieuws, je hoort het natuurlijk van de NOS. Juri Stubenitski is hier in de studio.
13: Goedemiddag, Paul. De man die voor de rechter staat voor het doodrijden van 3 kinderen... en een schooldirectrice in Zeeuws-Vlaanderen komt onder voorwaarden vrij. De rechter wijst erop dat een verdachte een strafzaak in vrijheid mag afwachten... en dat het nog onduidelijk is wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Het OM wilde dat Reinaldus J. zou blijven vastzitten. In juni reed hij volgens justitie met 130 km per uur rechtdoor in een bocht... waardoor 4 mensen dus om het leven kwamen. Consumenten en bedrijven hebben het de afgelopen maanden veel beter gedaan dan verwacht... Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten groeide de economie van Nederland nog met 0,6%. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Maar, zo zegt verslaggever Ruben Eg...
14: Er zijn natuurlijk genoeg huishoudens met wie het veel minder gaat... die onder de armoedegrens zitten, met bedrijven die kwakkelen. Maar ja, hoe je het went of keert, voor het kabinet is het toch best goed nieuws... die economische groei, want het CBS meldde ook dat het kabinet... de overheid in het eerste half jaar 8 miljard euro meer uitgaf dan zij ontving. Ja, als de economische koek groeit, dan worden die schuldenlast... natuurlijk procentueel gezien ook een beetje lager.
13: De indringende gaslucht in Oosterwijk vanochtend werd veroorzaakt door de brandweer. Dat blijkt uit onderzoek van de brandweer zelf. Bij de kazerne was een geurpotje bij het vuilnis gegooid. Dat later nogal ging stinken.
0: Een stof met een hele specifieke indringende geur. Niet gevaarlijk, maar wel met een hele enorme sterke geur. En dat heeft er dus toe geleid dat wij vanmorgen in heel Oosterwijk allerlei meldingen hebben ontvangen over deze sterke gaslucht. Een potje van de brandweer die door heel Oosterwijk met een vuilniswagen is rondgereden.
13: Ja, hij zegt Oosterwijk, maar het is natuurlijk Oosterwijk.
12: Ik wou zeggen, weet hij dat zelf niet. Daar komt het vandaan.
13: Ja, het ligt gevoelig daar. Volgens de brandweer zal de gaslucht in Oosterwijk nog wel even blijven hangen, maar het is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. En 13 onderwijsinstellingen hoeven geen boetes te betalen. Ze zouden onder meer hun studenten verkeerd hebben voorgelicht over het diploma dat ze konden halen. Maar de onderwijsinspectie heeft helemaal geen screenshots van de websites gemaakt om dat aan te tonen. Er is dus geen bewijs. En daarom heeft de Raad van State de straffen van tafel geveegd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 20 graden. Vanavond in het zuiden kans op een buitje. Morgen meer zon en ongeveer 18 graden.
12: Jordi, dankjewel. Dus even checken bij de ANWB of er misschien files staan bij Oosterwijk of Gorinchem.
10: Geen files bij Oosterwijk en Gorkum, inderdaad.
12: Die fouten mag jij natuurlijk niet maken, Annemieke.
10: Nee. Klopt. Ik heb daarvoor wel even moeten oefenen. Want sommige plaatsen die zijn toch nog best wel lastig.
12: Er zijn nog wel meer in Nederland, toch? Die je anders uitspreekt dan je ze leest.
10: Ja, dat klopt. Ik zal zo ook nog eens even aan mijn collega Tim vragen. Want er is ook één plaatsnaam waar we wel eens brieven over hebben gehad. En die hij er ook bij mij goed heeft ingestampt. Dat ik die goed moet uitspreken. Oh, maar het erge is... Ja.
12: Leuk.
10: Die niet vergeten.
12: Nou, dat horen we straks wel. Ja, zoek even uit. Leuk.
10: Eerst even de files, want je hebt vertraging op onder andere de A6... Lelystad richting Emmeloord. Voor afrit Urk zijn ze aan het bergen en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En oponthoud aan de grens door grenscontroles. Zo ben je op de A1 vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten langer onderweg. En op de A12 doe je er vanaf afrit Beek 10 minuten langer over.
12: Dankjewel, tot zo. The Voice is natuurlijk terug. En de stem, The Voice, van John Farnham, hoor je zo.
15: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
16: Ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
20: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
19: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
20: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
21: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
22: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
23: Het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
23: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbers.nl.
2: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
24: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
25: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
26: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
27: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
28: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
29: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
28: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.

gewoon wel lekker. Dit is Paul. Martin Garrix, U2, Fireflies en ook nog You're the Voice. Ja, op de dag dat Ben Saunders zijn laatste dag heeft eigenlijk. Hoe zeg je dat? Ja, op een goede manier. Het afscheid vandaag is genoeg over te doen. Ruzie in de familie, alles. Maar het blijft, hij was de winnaar van de allereerste Voice. En hij is niet meer. Ben Saunders. John Farnham trouwens, You're the Voice, dat is echt een onofficieel volkslied geworden inmiddels van Australië. Niet echt natuurlijk, maar wel dat het hele publiek hem daar fantastisch vindt. Wordt nog steeds vereerd, die John Farnham, voor wat hij gedaan heeft. En afgelopen zondag was Celine Dion er en die ging hem eren. Want die zong dit liedje. En dan vraag ik me af, hebben wij in Nederland eigenlijk ook een onofficieel volkslied? Ik denk in Brabant dat ze gelijk zeggen, ja, Brabant of Zeeland of Limburg. Kan je ook misschien nog wel raden wat daar dan zou zijn. Maar voor heel Nederland? Ja, ik denk dan toch deze. Dit gaat altijd. En overal. Nou, maar nu naar België. Voor een heel mooi liedje.

Nederland. Je hoort geen ergernis, nee, blijdschap in mijn stem. Weer komt hij naar Nederland. Het is Simply Red. Hij doet het altijd waanzinnig in Nederland. Veel fans lopen hier rond. Afgelopen week werd het bekend. Volgend jaar zal hij er zijn. 19 en 20 juni. Ziggo Dome, dit keer. Simply Red en Sunrise. Niet iedereen was het met mij eens over wat ik dacht... het onofficiële Nederlandse volkslied. Snollebollekes links-rechts... Nee, niet iedereen vindt dat. Sommige mensen, zoals Peter zegt... maar dit is toch eigenlijk meer een onofficieel volkslied voor Nederland. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Ja, of die nieuwe versie van Davina Michel... en Snelle met 17 miljoen mensen. Nou, zou ook nog kunnen natuurlijk. Genoeg plaatsnamen die geappt worden... die in Nederland verkeerd worden uitgesproken. Daar ga ik zomaar even met Annemieke van de ANWB over hebben, denk ik. Maar eerst is het tijd voor een plaat die ik gisteren voor het eerst met liefde draaide. En volgens mij is er voor deze plaat veel liefde bij mijn collega's. Bart draaide hem vanochtend. Ik hoop ook dat jij hem mooi vindt. Het is de nieuwe single van Mel VF, Missing You.

0: Status Quo, je hoorde In The Army Now. Het is NPO Radio 2. Ik zal even met Annemieke praten over al die Nederlandse plaatsnamen die voorbij komen, die toch verkeerd worden uitgesproken. Maar ik denk, Juri, zij meldt zich niet. Ik denk dat ze nog aan het zoeken is naar dat lijstje wat ze van Tim gekregen heeft.
1: Misschien ligt het in Weigen.
0: Ja, zo zegt Maurits. Of Huizen bij Arnhem, zeg je als Huizen.
1: Oh ja.
0: Is je dat?
1: Ja. En in Rotterdam heb je natuurlijk Charleroi.
0: Oh, laat het in, joh.
1: Ja, nee, Charlo's.
0: Charlo's natuurlijk. En die O met die I, dat heb je ook in Oorschot.
1: Oh ja, Oorschot, ja.
0: Ja. We zijn nog niet toe aan het weer, denk ik. Hè? Nee, laten we gewoon beginnen met het nieuws.
1: Ja.
0: Hier is Juri.
1: De marechaussee onderzoekt een ongeluk op Aruba, waarbij vorige week zondag een jonge vrouw uit Rotterdam is omgekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. Die vloog over de kop. De marechaussee wil weten wie er achter het stuur zat en of de verklaringen van de andere inzittenden wel kloppen. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij, het CDU, heeft Merz brede steun gekregen. In Rome is het Colosseum vandaag dicht vanwege een dodelijk bedrijfsongeval. Gisteravond viel een arbeider die aan de verlichting werkte meters naar beneden. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om ongerekend €350.
0: Yep.
1: Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot meer dan €3000. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Zo is ook afval op straat gooien verboden, net als in het openbaar spugen en het niet doorspoelen van een openbaar toilet.
0: En dan moet je echt duizenden euro's misschien wel betalen als je dat wel zou doen, hè, die overtreding begaat.
1: Dat schrikt heel erg af, ja. Ja, Singapore staat wereldwijd bekend om dit strenge beleid.
0: Het is super schoon. Ik ben er één keer geweest. Mm-hmm. Je ziet niks op de grond.
1: En dan kom je terug in Nederland en dan kan je weer los.
0: Ja, dan kun je gewoon je voet op de bank doen bij de trein. En als ze dan wat van zeggen, dan zeg je alleen maar, doet het thuis ook. Nou, knip je thuis ook de kaartjes, weet je wel. Dat, zo doen wij dat hier, hè?
1: Het weer dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 20. Vanavond in het zuiden kans op een buitje. Morgen vrij zonnig en ongeveer 18 graden.
0: Vind je het leuk om terug te gaan naar je jeugd? Ik help je er een beetje bij met de muziek van die tijd. Stuur even je geboortedatum in via de NPO Luister-app. Suzanne

0: je met hem spelen. Maar misschien ben je er iets te oud voor. Er komt een Barbie-pop van Lenny Kravitz. Of eigenlijk een Ken-pop. En die wordt echt helemaal nagemaakt. Tot aan de tatoeages op zijn arm. Alles wordt helemaal nagemaakt. Het is uniek. Alleen LeBron James heeft al een eigen Ken-Barbie-pop. En nu is hij de tweede man ter wereld, Lenny Kravitz.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Ik wilde vroeger alleen maar die auto met caravan. Maar ik denk nu dat ik Lenny Kravitz als Barbie-pop. Ja, nou. Edith.
2: Goedemiddag.
0: Was dat een beetje in jouw tijd eigenlijk, Barbies? Was dat er toen ook al?
2: Jazeker, toen waren ook de Barbies.
0: En had je ze? Had je ze?
2: Ja, een paar. Maar ik was niet zo van de poppen.
0: Was je wel een beetje van de pop muziek?
2: Ja, vooral veel luisteren van de popmuziek, hè? Op de Radio Veronica.
0: En toen ze nog op het schip zaten, of niet?
2: Ja, zeker. Jazeker. Je had Radio Veronica en Radio Noordzee. En je was op voor Radio Noordzee of voor Radio Veronica. En bij ons thuis stond Radio Veronica altijd aan.
0: Wat gaaf. Want wanneer ben je geboren?
2: 4 december 1958.
0: Dus 72, ja, toen was het schip er nog natuurlijk. Nog maar net, denk ik, hè? En,
2: zeker, ik heb de laatste uitzending tot op de laatste minuut geluisterd.
0: Het spijt mij voor Nederland, toch? Met die klok, ja.
2: Ja, het Rob was out. Echt, ja, het was dramatisch.
0: 4 december 72, jij was 14, dit stond op 5.
3: 5. Oh,
0: Gilbert O'Sullivan met Claire.
2: Ja, dat. Ja, nou, weet je, het is. Dan hoor je dat en denk je. Oh ja, oh ja.
0: Ja.
3: 4. You're romantic. I'm a
0: fool. You're the teacher. You're a lady. I've come to see Peter Skell.
2: Ja, het klinkt allemaal lekker zoet.
0: Lekker zoet, inderdaad.
3: 3.
0: Cats op 3.
2: Nou, dit nummer zegt mij even helemaal niks.
0: Oké. Okay.
3: 2.
2: I think I love you. Ja, nee,
0: Patrick Family. Leuk?
2: Patrick Family. Ja, dat vond ik toch wel. Ja, dat had wel wat.
0: En dan. Ook,
2: ja?
0: Nee,
2: zeg maar.
0: Ja, nee, jij moet het zeggen. Nee, jij moet het zeggen.
2: Die waren ook op tv. En. Ja, ik had van de vrienden, meiden in de klas, die waren dan helemaal weg van. Ja, hoe heet die knul?
0: Die ene, ik weet het niet.
2: Ja, die ene. Ja.
0: En daar is Vicky Leandros.
2: Ja. Oh my god.
0: Ja, och, meine Güte.
2: Oh my god. Ja.
0: Wordt dat het of wordt dat het niet?
2: Nou, wat was de eerste ook alweer die jullie horen?
0: Dat was Gilbert O'Sullivan.
2: Ja, doet die dan maar Claire.
0: Claire?
2: Dat klinkt helemaal goed.
0: Lekker.
2: Ja.
0: Even terug naar de Veronica-tijd. Dankjewel, Edith.
2: Dankjewel, was eventjes leuk.

Gilbert O'Sullivan, Claire en ook James Bay, best fake smile. Gisteren had ik in de Temminen Takeover, echt het contrast kon bijna niet groter. Tennessee Whiskey en Dancing Queen. Ik ben benieuwd wat het vandaag gaat brengen. Jij kan bepalen wat je straks hoort in de 10 minuten takeover. Ik heb een flink gat. 10 minuten muziek mag gevuld worden met wat jij wil. Gebruik de NPO Luister-app om aan te geven wat je graag zou willen horen. Kan je inspreken of gewoon intikken wat jij prettig vindt. En dit is leuk. Ik vind haar echt een van de allerbeste zangeressen. Haar sound is zo goed. Stevie Nicks.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.

0: lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
8: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als SAR. SAR aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Het is bijna 3:00. Dit is NPO Radio 2 en het laatste nieuws van de NOS wordt vakkundig gebracht door Joris Stubenitski.
11: Hey Paul, goedemiddag. Nederland gaat weer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Koepelorganisatie van de omroepen, de NPO, gaat het regelen nadat de omroep Avrotros zich had teruggetrokken vanwege deelname van Israël. De NPO heeft wel goed overleg gehad met de EBU... die het Songfestival organiseert.
12: Ik heb ook pijn als ik kijk naar wat er in Israël-Gaza aan de hand is. Ik heb overigens ook pijn bij allerlei andere brandhaarden en ellende in de wereld. Maar ik vind dat het op dat soort momenten ook echt heel erg belangrijk is om terug te gaan naar die menselijkheid. En dat gesprek in alle ernst met elkaar te voeren.
11: De NPO gaat nu met een team op zoek naar een artiest die wil meedoen. De tv-afdeling van de NOS gaat het Songfestival uitzenden en commentaar leveren. In Noorwegen is afscheid genomen van de overleden prinses Astrid. Ze was de zus van de onlangs overleden koning Harald. Oud-premier Stoltenberg noemde haar een prinses met een sterke persoonlijkheid, scherpe opmerkingen en veel humor en warmte. Prinses Astrid was 94. Er is €15.000 ingezameld voor de leden van de Belgische fanfare die al hun instrumenten kwijt zijn geraakt door brand in hun bus. Ze waren op weg naar Duitsland toen hun bus op de A67 bij Venlo begon te roken en volledig uitbrandde. De muzikanten hebben ook instrumenten in bruikleen gekregen. En het kan zomaar zijn dat vanavond nog de deurbel gaat en een kind kinderpostzegels wil verkopen. Want vandaag is de laatste dag dat ze dat nog kunnen doen. Een basisschool in Hilversum heeft inmiddels al ruim €17.000 opgehaald met de verkoop van de zegeltjes. De meester van groep 8 zweept de kinderen flink op. Hij zegt bijvoorbeeld...
13: We hebben nu dit en dan... Dat is ons volgende doel, dus we moeten gewoon door verkopen.
14: Ja. Is die streng?
13: Als meester niet, maar als het om kinderpostzegels loopt, dan wel.
11: Omdat ze zoveel kinderpostzegels in Hilversum hebben verkocht, maakt de groep kans op een schoolreisje naar pretpark Walibi. De opbrengst van de kinderpostzegels gaat naar Stichting Veilig Thuis.
14: Oh, dat is het dus. Daarom zijn die kinderen zo fanatiek altijd met het verkopen.
11: Ze kunnen wat winnen.
14: Ja, ja. Natuurlijk.
11: Heb jij ze nog gekocht?
14: Ja, zeker. Van de buren. Buurjongens. Die waren als eerste erbij. En, maar geen zegels. Van die pleisters.
11: Oh ja, je kunt ook een doosje.
14: Je kan heel veel andere dingen doen. Omdat ja, postzegels natuurlijk, die gebruik je eigenlijk nooit meer. Dus dat hebben ze wel handig gedaan eigenlijk.
11: Slim, hè? Het weer dan vanavond vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht is het droog bij een graad of 10. Morgen meer zon en maximaal 20 graden.
14: Dankjewel. 3:03 en daar is ze dan nu wel, Annemieke, met het nieuws van de weg. Hallo.
15: Hey, hallo. Ja, en ik was ondertussen inderdaad druk op zoek nog naar al die plaatsnamen. Ja. Die, want het zijn er zoveel, daarom was ik zo lang
14: weg. Ja, we zijn een lijstje aan het maken. Wijgen hadden we al gehad. En,
15: ik ken ook al Huizen in plaats van Huizen.
14: Ja, oh, die kwam ook binnen. Ja. Was dat degene waar Tim brieven over had gekregen?
15: Nee, dat is Waddenooien of Wadenooien. Die zit er hier goed in.
14: En wat is het dan?
15: Wadenooien.
14: Wadenooien, oké.
15: Okay. Ja. Dus nou, in ieder geval, die zullen we niet meer verkeerd zeggen. Verder vertraging nog op de A16 richting Breda. Want voor de Drechttunnel stond een te hoog voertuig. Die was even dicht, maar de weg is nu weer vrij. En je hebt nog 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Arnhem doe je er voor knooppunt Grijsoord 10 minuten langer over door een kapotte auto op de A12. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder staat een kapotte vrachtauto. En daardoor ben je 20 minuten langer onderweg.
14: Dankjewel, Annemieke.
15: Tot zo.
14: Zometeen hoor je Aerosmith.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders.

0: Wissel eens schilworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
1: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
5: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
9: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van Voordeel,
11: Aldi.
14: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
17: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.

0: Thai. En het heerlijke aanstekelijke Animal, ook nog Aerosmith. De band bestond al in de 60s. Die gaan al zo lang mee. Maar ik denk dat de 90s misschien wel de beste periode voor Aerosmith was. Met Amazing en Crying, deze dus ook. Plaatje op verzoek, 10 minuten lang zelfs. Te beginnen met een plaat die jij graag wil horen. Ik heb gebeld met Peter. Hallo Peter.
1: Hoi, goedemiddag Paul.
0: Wat wil je horen?
1: Mijn samenzien van Gloria Swan en Dr. Beat.
0: En hoe kom je daarbij?
1: Ik luisterde laatst naar een mix van Ben Librand. En daar zat dat stukje in. Ik denk, dat is wel leuk om helemaal te horen.
0: Zit jij een beetje in het verleden te snuffelen van Ben Librand? De mixen, minimixjes?
1: Ja, ik hou wel van dat soort muziek. Ja. Een beetje swingen, een beetje dansplaten. Ja, heerlijk.
0: En ga jij dan daadwerkelijk ook dansen?
1: Dansen? Nee.
0: Dat dacht ik al. Dat was lang geleden, zei je?
1: Ja, dat is lang geleden. Ja.
0: Nou, wie weet. Emergency

Zou Peter thuis in zijn eentje, terwijl hij aan het werk is, toch het huis op zijn kop gezet hebben op Dr. Beat van de Miami Sound Machine. Heerlijke dansbare plaat. En dan nu een belangrijke plaat voor Marieke en haar hele familie. Ze denken altijd terug aan het overlijden van haar moeder. Anouk is dit met One Word.

Het mooie one word van Anouk. Nog één plaatje bij de 10 minuten takeover. Daar gaan we er iets over hebben. Maar dat is niet erg. Zeker niet voor deze. Want het is een bijzondere dag. Vanavond in Nederland. 50 jaar bestaat de band. Fischer Z. Of Fischer Z. Dan gaan we weer met die uitspraken. Jega.

0: Adele, Rolling in the Deep. Ook nog Fischer Z of Fischer Z, So Long. Ik vraag het denk ik ook maar even aan Annemieke, want die weet tegenwoordig alles hoe je moet uitspreken. Is het Fischer Z of Fischer Z?
1: Oh, dat durf ik, nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik moet het echt bij de wegen houden, denk ik.
0: Ja, dat is op zich goed.
1: Maar Z klinkt wel...
0: Stoerder. Ja, het is Amerikaans, zegt Leon. Z, oh. Maar de band is Engels, dus dan zeg je Z.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan doen we dat maar gewoon.
0: Jij weet meer van de A, denk ik, dan van de Z.
1: Precies, ja, want onder andere op de A2 richting Eindhoven staat voor knooppunt Batendorp een auto in brand. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Verder begint het drukker te worden op de A2 richting Den Bosch. Voor B staat 12 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A2 richting Maastricht doe je er tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht een kwartier langer over. En tot slot de A58 richting Breda. Voor knooppunt Galder staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en doe je er een half uur langer over.
0: Annemieke, dankjewel. 3:30, hier is Jury.
2: Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Omroep Avro Tros had zich teruggetrokken omdat Israël meedoet. Maar er komt nu toch een team van omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS gaat de uitzendingen verzorgen. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsfabrikant Axel. Vorige maand ging de maker van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De NVWA heeft 375.000 kilo hout uit Gabon in beslag genomen. De Nederlandse importeur kon niet bewijzen of het hout uit Afrika legaal was gekapt. Er is beslag gelegd op bedrijfspanden en op de bankrekeningen van de importeur. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Oud-Marsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor en in de jaren daarvoor werd de Passion vooral opgevoerd in grotere steden zoals Groningen en Roermond.
0: Ja, wat leuk. Die kleine steden zijn ook wel heel mooi eigenlijk om
2: zo
0: te zien.
2: Is het. Jazeker. Heb jij wel eens meegedaan aan The Passion?
0: Ja. Ja.
2: Wat heb je gedaan?
0: Nou, ik ben samen met Frank van het Hof discipel geweest. Mm-hmm. En dat weet iedereen nog heel goed. Want dat was met twee radiomensen werken onmogelijk voor televisiemensen. We liepen de hele tijd weg, niet te vinden. En je moet zo lang wachten bij televisie voor die opnames en zo.
2: Ja, 2018 zie ik hier.
0: Ja. Dat weten weinig mensen, maar de helft is live van The Passion. Mm-hmm. En die andere helft, dat is al eerder opgenomen. Dat deel met Jezus is zeg maar al eerder opgenomen. En
2: Brainpower zie ik hier.
0: Ja joh, daar hebben we wel mee gelachen hoor.
2: Glennis Grace.
0: Nee, niet. Ja, precies. Dat was Maria. Maar die zag ik dus niet, want wij deden alles maar gewoon met ons kleine clubje. Mm-hmm. Maar wel met Brain hebben we echt gelachen. Ja.
2: Wat leuk. Het weer dan. Vanavond vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht is het droog bij ongeveer 10 graden. Morgen meer zon bij een graad of 20.
0: Dankjewel. Maar ik heb nog wel wat connecties daar, denk ik. Dus zou jij een keer, Jury...
2: Ja hoor, ik wil dat kruis wel dragen.
0: Ja?
2: Natuurlijk. Ja, samen met jou.

0: Dua Lipa. Training season.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ach, het is maar één vraag. Maar het kan wel een waterfles met mijn logo van dit programma opleveren. Water moet je zelf erin doen, maar dat is tegenwoordig niet meer zo'n probleem. Maandje geleden misschien, maar nu niet meer, denk ik. Moeilijkste vraag van vandaag. Het is een muzikale vraag, laat ik dat erbij zeggen. Want de vraag is, wat hebben David Beckham en Christian Horner met elkaar gemeen? Denk muziek. Enig idee? Stuur je antwoord door via de NPO Luister-app. Dus David Beckham en Christian Horner. Deze man die zou staan op een festival. Oh nee, ik draai niet Kid Rock. Nee, zeker niet. Het festival ging niet door, want er waren maar 6 VIP-tickets verkocht. Nee, ik ga gewoon het origineel. Het is Lynyrd Skynyrd natuurlijk.

0: gisteren nog te gast hier bij Radio 2. Tegenwoordig van Daniel. Douwe Bob. Ik kwam hem tegen op de gang. En ik zei, hey man, het ziet er goed uit. Ik gaf hem een hand. En hij die hand van Douwe Bob, jongen, dat is echt... Eén brok staal is dat inmiddels. Kijk, vroeger, dan proosten we gewoon met een biertje. Maar dat is niet meer tegenwoordig.
1: De moeilijkste vraag.
0: Hij is op de gezonde toer. Douwe Bob hoorde je zijn nieuwste plaat. En ik heb Rebecca teruggebeld voor de moeilijkste vraag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Want het ging over twee bekendheden, namelijk David Beckham en Christian Horner. En toen was de vraag, welke link hebben zij met elkaar?
2: Ja.
0: Ja, weet jij dat?
2: Ze zijn allebei getrouwd met een Spice Girl, of een ex-Spice Girl.
0: Ja, helemaal goed. Welke Spice Girls zijn dat dan? Weet je dat ook?
2: Beckham is met Victoria getrouwd.
0: Ja,
2: en Horner met... Ginger, geloof ik, met die
0: grote haar. Ja, precies. Ja. Jerry Halliwell, helemaal goed.
2: Oh ja, dat is echt een naam. Ja.
0: Ik heb nog één klein vraagje voor je. Die gaat ook over een wereldberoemde artiest. Hij zei ooit... Ik zat in Take That en in 4 van de 5 Spice Girls. Wie zei dit ooit?
2: Robbie Williams misschien.
0: Robbie Williams zeker weten, ja. Je gaat toch denken, hè? Wie niet dan? Dat
2: ja,
0: denk
2: ja,
0: je
2: ja,
0: dan.
2: Ja.
0: Dat is toch handig van hem.
2: Maar hij komt eerst in me op, dus...
0: Ja, precies. Gefeliciteerd, Rebecca. Je krijgt mijn waterfles.
2: Nou, super. Dank je wel.
0: En ik hoop dat je de Spice Girls ook leuk vindt.
2: Ja, die vind ik ook leuk. Ja, absoluut.
0: Zometeen de Spice Boy, Eddie Keur.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
2: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
1: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
8: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Hey Francis, ben je er klaar voor?
9: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
8: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
9: Ja, magisch.
10: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.

0: zijn er weer 2 uur lang. Heb je er een beetje zin in?
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Oh, nou, goed. Oké dan. Het is 4 uur in Nederland. Dit is NPO Radio 2 met het nieuws van de NOS. Bij monden van, ja, mijn, mag ik gerust inmiddels wel zeggen, mijn kameraad, mijn radiovriend Joeri Soebinski. Fijn je weer te zien.
2: Hey, Eri, ja, goedemiddag insgelijks. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend geworden van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. En van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt.
3: Het mes, hij vicht het uit zijn broekzak en hij legt het op zijn hand. Tim kijkt naar het mes. Mees kijkt naar Tim. En dan, heel gewoon, pakt Tim het mes.
2: Schrijver Sjoerd Kuiper was 74 jaar. De man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, komt onder voorwaarden vrij. Tot de uitspraak van de rechtbank mag hij niet autorijden, wordt hij gecontroleerd op drugsgebruik en moet de man worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. De man reed 130 op een 80-weg en reed 3 kinderen en een schooldirecteur dood. Bij een Nederlandse houtimporteur is 375 ton fout hout in beslag genomen. Het gaat om een lading hardhout uit het Afrikaanse land Gabon. Er is ook beslag gelegd op 2 bedrijfspanden en op bankrekeningen. Het gebeurde na een onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit.
4: In dat onderzoek werd duidelijk dat deze importeur zich niet houdt aan de Europese houtverordening en dus niet kan aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. En daarom hebben we 375 ton hout in beslag genomen. Dat is echt heel veel. Dat gaat om 16 vrachtwagens vol met tropisch hardhout.
2: Ook de administratie van de houtimporteur is in beslag genomen. En het grote V&D-pand in Amstelveen stond jarenlang grotendeels leeg. Maar die tijd is nu voorbij. Vandaag werd er een passage geopend met nieuwe winkels. En daar zijn ze in Amstelveen blij mee.
5: Ja, ziet er geweldig uit. Ik heb een rondje gelopen. Oh. Kijk hoe het eruit ziet.
6: Ik heb vroeger nog mijn schoolagenda's gekocht hier bij de V&D. Ja. Dus eindelijk is er weer iets in het pand waar je wat aan hebt.
5: We hebben nu een Chinese winkel in de buurt in Amstelveen. We hoeven niet meer naar de Bijlmer om iets te halen.
7: Ja, fantastisch. Ik vind het echt prachtig. Ja, en super handig, want wij wonen hier vlakbij. Dus blij mee.
2: De wethouder van Amstelveen wil ook graag nog een bioscoop, maar eerder haakte Pathé af.
0: Ja, begrijp ik natuurlijk over. Je gaat het zitten eten in de bioscoop. Ben jij iemand die gek is vroeger dingetjes kocht bij V&D en zo?
2: Ik heb daar wel een agenda gehaald, ja. Jazeker. Oh, ja. Oh, en jij?
0: Ik wilde daar, want dat was ooit in de aanbieding daar. Dat is een van mijn laatste aankopen daar geweest die ik dat toch niet gedaan heb. Een puzzel. Ik verveel me nog wel als ik is zo'n legpuzzel. Mm-hmm. Dus ik had hem in mijn hand. Ik zei, nou, die ga ik kopen. Stond op van 4 tot 8 jaar. Zo lang heb ik niet. Veel te lang. Hoe is het met weer?
2: Nou, vanavond vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht droog en een graad of 10. Morgen wat meer zon en maximaal 20 graden.
0: Dankjewel, vriend.
2: Graag gedaan.
0: Ja hoor, ik moet even mijn excuus aanmaken aan Annemieke van de ANWB. Want ik heb haar naam verkeerd uitgesproken. Klopt dat, Annemieke?
8: Dat ligt eraan hoe je het hebt uitgesproken, Eddy.
0: Annemieke Bos Schaart.
8: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja, natuurlijk is dat zo. Ja. Nu wel, want gisteren zei ik Annemieke Bos Schaart.
8: Ja, maar je schrijft het ook iets ingewikkelder dan hoe je het uitspreekt, inderdaad.
0: Ja,
8: maar,
0: precies.
8: Het is je vergeven, hoor.
0: Ah, dankjewel, schat. Fijn dat je er bent.
8: Ja, insgelijks. En het is meteen alweer druk onderweg. Oh. Want met name een auto in brand op de A2 richting Eindhoven veroorzaakt veel vertraging voor knooppunt Batadorp. Daardoor heb je nu een uur extra reistijd. Maar goed nieuws, want de weg is wel weer vrij.
0: Okay.
8: Inmiddels loopt het daardoor ook vast op de A67, de Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht ben je een half uur langer onderweg. Op de A67 richting Eindhoven doe je er dan voor knooppunt Ledenheide 20 minuten langer over. En tot slot de A2 richting Utrecht. Bij Vinkeveen liggen er kunststofplaten op de weg. En daardoor heb je een kwartier vertraging.
0: Kun je mij zien eigenlijk?
8: Ja, ik zit mee te guren.
0: Oh, goed. Ja, want ik had me eigenlijk wel even mogen scheren. Of vind je het wel oké? Okay?
8: Het staat je goed hoor. Ja. Je kan het hebben.
0: Ja, dankjewel. Ja. Kijk, zie je hoe leuk dat is? Oh, en een leuke collega. Dankjewel, Annemiek.
8: Tot straks.
0: Tot straks. Blijven luisteren, vrienden, want het is Wereldbiedag. Dus we gaan eens even praten met een bioloog. Nou, dat wil je graag. We moeten het hebben over PFAS, meer in het drinkwater. En wat hebben we nog meer, Duncan?
9: Nou, jij gaat je live op de radio scheren. Maya Middeldorp gaan we bellen en we spelen de Cura.

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: Titanic.
14: Bonjour, ik ben Céline Dion.
13: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
14: Ah, Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
13: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
14: I'm the queen of the show.
15: Ja hoor, gaat hij weer. Gezellig, hè?
16: En de beste
15: ja,
16: muziek.
15: De lekkerste muziek hoor je hier.
16: Dit is Radio.
17: De Wild in de middag.
15: Zo is het.

0: beter winnen dan horen. Veel hits gehad, noem deze. Oh, oh man. Of deze. Over 4 NPO Radio 2, vrienden. Vaak de grootste zender van Nederland. En welkom erbij. Fijn dat je weer voor ons gekozen hebt. Met deze vervangingsshow, de middagshow. En het is een beetje een mannenshow, want er zijn alleen maar mannen in de studio. Kijk maar mee via de beelden op deze bijzondere dag. Het is namelijk Wereld Bi-dag. Mensen die biseksueel zijn, en dat komt in diverse gradaties. Hè. Mensen denken vaak, als je bi bent, val je dus zowel op mannen en vrouwen. Dat is zo. Maar de gradaties die je daarin hebt, gaat toch meer naar de vrouwenkant en vindt het 1 of 2 keer per jaar leuk om het eens een keer met hetzelfde geslacht te doen. En andersom werkt ook. Iedereen mag daar zijn eigen keuze maken. Dat bepaalt niemand anders. En jij dus ook niet. Alleen jijzelf. Mooi is dat, hè? Daarmee gaan we even praten met een dame die daar veel van weet. Van B+, om te beginnen. Hele leuke vrouw. Is ook een leuk gesprek, want we hebben opgenomen. Oh ja, zij kon namelijk niet op een ander moment. En over leuk gesproken, we krijgen ook Marja Middeldorp achter. We hebben een leuke vrouw.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja, en die heeft de tip tegen vlekken in je kleding. En dan met name met pennen. Dat heb je wel eens, hè, dat je een pen in je zak hebt verdekken, maar was het maar een potlood?
1: Nou, vooral in het ziekenhuis. Hè,
0: in het ziekenhuis.
1: Die pennen lekken dan en dan wordt het wit wordt helemaal blauw en dat moet eruit.
0: Dat moet er gewoon uit, natuurlijk.
1: Gaan dus over bellen met Marja.
0: Wat gaan we nog meer doen?
1: Nou, een nieuwe opgave in de Curaoke.
0: Oh,
1: leuk spel, ja.
0: Spel.
1: En we moeten het hebben over PFAS in het drinkwater.
0: Van wie moet dat?
1: Nou, van mij. Vooral in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland is het niveau opvallend hoog. Dus een goed moment om even te bellen met huisarts Aljas Sluiter.
0: Sluiter over drinkwater, niet over zoutwater,
1: nee,
0: uiteraard.
1: Niet zoutwater.
0: Trouwens, volgende week wordt het 25 graden, lekker naar het strand.
1: Oh, ga je
0: lekker
1: naar het strand?
0: Ja, ga ik naar het naaktstrand.
1: Ach, dan ben je niet.
0: Ja, kom je er wel eens?
1: Nee, ik niet.
0: Dat zou ik toch zeker een leuke opsteken voor jou. Mensen, de hele bijzonswaardigheid zou ik zeker niet doen. En als je dan op het strand bent, dan kijk je natuurlijk een beetje omheen op dat naaktstrand. En een vriendje van mij gaat er ook vaak naartoe, maar die is blind, mensen. Ah, verdikke me. Op het naaktstrand. Hoe herken je trouwens een blinde man op het naaktstrand?
1: Geen idee.
0: Nou, is de enige zonder erectie, uiteraard.

0: lekker hoor, Parachute. Ja, ik vind het een leuk nummertje, moet ik zeggen.
1: Nou, het is topsong zelfs.
0: Het is topsong, ook die band die maakt die leuke band. Dingetjes hoor.
1: Hartstikke leuke dingen.
0: Ga er een keer uitnodigen voor in de show.
1: Oh, echt?
0: Hele leuke meid. Nou, dat geeft een enorme carrièreboost, hè? Weet je het niet? Parachute. Ik heb zelf ook overwogen ooit een keer met een parachute naar beneden. Dus ik heb er eentje gekocht.
1: Gekocht?
0: Nou, op het laatste moment heb ik die stond op Marktplaats.
1: Oei, dat
0: op het laatste moment heb ik hem afgezegd.
1: Oh, waarom dan?
0: Ja, het was maar 10 euro.
1: Ja.
0: Parachutekop, 10 euro. Met bloedvlekken nooit open geweest. Ja, ik denk, nou, die sla ik toch even over.
1: Dat snap ik
0: zeg, nou. Mensen, vandaag is een bijzondere dag. Buiten het feit dat het de sterfdag is van André Hazes, daar komen we zo meteen op, is het ook Wereld Bi-dag voor de biseksuelen. Dus dan gaan we bellen met een bioloog natuurlijk.
1: Ja, oh, ja.
0: Wat nee?
1: Nee, ja, ik dacht dat jij mij ging vragen wat voor dag het was. Dat wil ik vertellen.
0: Of wil jij dat vertellen?
1: Ja.
0: En we hebben het gesprek natuurlijk eerder opgenomen. Ten einde het zeker in de show te hebben. Want de dame kon natuurlijk niet. Dus nee. Achter het verdek. Dus en toen vroeg ik aan Duncan. Zeg Duncan, wat voor dag is het vandaag eigenlijk? Dat vond hij nog leuk ook?
1: Nou, leuk dat je het vraagt.
0: Vind je niet leuk?
1: Het is vandaag de dag van de biseksualiteit.
0: Ach.
1: Dag is vooral bedoeld om aandacht te vragen voor biseksualiteit en de cultuur en geschiedenis te vieren.
0: Oh, nou in Nederland worden er activiteiten georganiseerd rond deze dag door Bi Nederland. En wij spreken Sarah Verlee, die bij Bi werkt. Het is ontzettend leuk. Dag Sarah, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hallo.
0: Hoe spreek je vandaag?
2: Oh, met een beetje, ja goed. Ja,
0: oh, mooi.
2: Het is natuurlijk een feestelijke dag vandaag.
0: Ja, voor ons. Zeg Sarah, moet je bi zijn om bij bi te kunnen werken?
2: Ja, wij spreken meer van de term van bi-plus. Dat is een overkoepelend paraplu-term voor iedereen die op meer dan één gender valt. Maar je hoeft zeker niet bi-plus te zijn om bij ons te werken.
0: Nee.
2: Het gaat er vooral om dat je natuurlijk affiniteit voelt met de gemeenschap een beetje om bij ons te werken. Ja.
0: Ja. Toen ik net bij de media kwam en met een grote hotemethode zat, en hij zei nou zeg maar dat je homo bent. Ik was toen ook bi, want hetero en homo, dat snappen de mensen thuis wel. Maar bi, dat vinden mensen een beetje raar. Is dat nog steeds zo?
2: Ja, helaas zien we dat nog steeds zo. En dat komt eigenlijk door de monoseksuele norm. Je zegt het eigenlijk al, mensen gaan ervan uit dat je hetero of homo bent.
0: Ja.
2: En dat is dus die norm. Je valt maar op één gender en eigenlijk alles daarbuiten, dat wordt niet echt zichtbaar geuit.
0: Nee,
2: ja, helaas.
0: Nee. En ik las ergens dat drie huwelijken, en dan van de drie huwelijken gaat er één uit elkaar als de partner erachter komt dat zijn of haar partner bi is. Dat gebeurt het vaakst als de vrouw hoort dat de man bi is. Als het andersom is, dat de man hoort dat de vrouw bi is, die vindt het niet zo erg als er een tweede vrouw bij komt liggen.
1: Oh ja.
0: Heb jij dat ook begrepen?
2: Oh, ja, ik weet niet op welk onderzoek dit wordt gebaseerd inderdaad.
0: Nee.
2: Maar ik denk dat inderdaad de verwachtingen en stereotyperingen voor bi-plus mannen en bi-plus vrouwen wel anders liggen.
0: Denk ik
2: inderdaad.
0: Ook. Ja, denk ik ook. Ja,
2: ja. Zeg, helaas. Ja.
0: Wij vinden het belangrijk, maar kun je eens duiden waarom het belangrijk is dat er een Wereld Bi-dag is?
2: Ja, omdat, zoals ik net eigenlijk al zei, bi-plus zijn is best wel onzichtbaar. Terwijl het de grootste groep is. In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen bi-plus. Dat is de grootste groep binnen de regenbooggemeenschap. En dat is een enorm diverse gemeenschap met mooie mensen. Maar vaak genoeg blijft er nog veel onbegrip. Zijn er veel stereotyperingen, voordelen over bi-plus mensen. En dat maakt het toch wel lastig soms om ervoor uit te komen.
0: Ja.
2: En om zo zichtbaar te zijn. Ja,
0: klopt wel, Sarah. Ja. We zijn recentelijk natuurlijk geschrokken van de week natuurlijk over de berichtgeving van dat de LGBTQ+ acceptatie afneemt.
2: Ja,
0: dat is natuurlijk best eventjes schrikken. Wat kunnen wij tot slot doen om dat te verbeteren?
2: Nou, ik denk als bondgenoot spreek je uit hierover. Want uiteindelijk moeten we positief blijven spreken over hoe belangrijk het is om jezelf te zijn in Nederland, maar ook verder in de wereld. En daarbij hebben ze zeker onze medestanders nodig. Dus ook heel fijn dat jullie hier een item aan besteden.
0: Zeker, bij deze. En, met heel veel liefde. Ik vond het fijn om even met je te praten. En nog een mooie dag, extra mooie dag voor jou vandaag, Sarah.
2: Ja, hetzelfde.
0: Hoi.
3: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja. Ja, wat leuk hoor. Bij de Bi-plus gemeenschap werkt zij Sarah. En in het weekend staan heeft ze een kledingwinkel. Hoe dan ook, wij hebben de natuurlijk de plekken.
1: Ja.
0: Wij hebben de appservice, mensen. En dat is heel bijzonder, want dat is volgens mij 22 jaar geleden uit mijn hoofd dat hij overleden was langer geleden.
1: Ja, het is de 22e sterfdag inderdaad.
0: En dan hebben we het over André Hazes. Nou, die heeft een rij hits gehad. Ik noem deze.
4: Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven.
0: Ja, of het oranje gevoel, deze.
4: Jij bent mijn kampioen.
0: Nou, dat werden we niet. Maar goed, slecht voorbeeld.
1: Dus wat dacht je aan in de appservice, Eddie?
0: Nou, misschien zitten er mensen thuis of in de auto... of gezellig bij hun matres en zeggen wat voor dingen ze het leuk vinden... André Hazes plaatje op de radio te horen. Ik heb een bepaalde voorkeur.
1: Ah.
0: En die kun je dan laten weten. Dus ik heb er nu net twee. Wat is jouw favoriet, hè?
1: Nou, ga je niet zeggen, want dat is weer een optie minder natuurlijk.
0: Het feit dat wij draaien betekent niet dat het niet... of zeggen dat het niet gedraaid wordt.
1: Een beetje verliefd vind ik leuk.
0: He?
1: Een beetje verliefd.
0: Ja, natuurlijk, dat mag ook. Dus als jij denkt, ja, dat wil ik ook graag. NPO Radio 2 App Service. Pak je telefoon op deze 22e sterfdag van André Hazes.
1: En gebruik de NPO Luister-app.
0: Zo is dat.
3: NPO Radio 2.

0: hoor je gewoon Bruno Mars. Ik hoor hier eigenlijk wel een Nederlandse vertaling in. Het zou zomaar een Nederlandse artiest dit kunnen zingen. Klinkt wel heel mooi, vind ik.
1: En wie zou je dan aandragen hiervoor?
0: Nou, een maan, daar zit ik aan te denken.
1: Mooi, met een man erbij.
0: Bente. Nou, ja, met een man erbij?
1: Ja.
0: Nou, daar moet ik nog even over. Daar overval je me mee. Maar ik vind dit wel een beetje echt een Nederlands product ook, hoor. Waardig. Ik ga er toch eens even bellen. Klein moment.
1: Oké. Tot maandag.
0: Tot maandag. Het weer.
1: Vanavond in de noordelijke helft van het land wat buien, maar vannacht weer droog. Morgen meer zon en maximaal 20 graden.
2: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Weer. Annemieke, bijzonder goedemiddag.
3: Goedemiddag, Eddy. Ja, we gaan nu richting de 500 kilometer file. Met de meeste vertraging in Zuid-Holland en rond Utrecht. Wat verder opvalt is de A1 richting Hengelo. Want voor de afrit Lochem staat een defecte bus. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A2 richting Den Bosch gebeurde er een ongeluk tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. De linker rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. Dan na de A10 de ring Noord richting Zaanstad voor Zeeburg is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 25 minuten op onthoud. En op de A16 richting Rotterdam staat voor de Drechttunnel een te hoog voertuig. Daardoor is de weg even dicht en heb je nu 20 minuten vertraging.
0: Oké, en van die bus, is er nog iets bekend wanneer het achter de rug is?
3: Nee, helaas nog niet. Nee.
0: Mensen staan natuurlijk te wachten dat het een keer komt daar, hè?
3: Ja, busje komt zo.
0: Ja, busje komt zo.
3: Busje komt zo.
0: Nou, je vraagt erom. Dankjewel, Annemieke.
3: Tot zo.
0: Tot zo. Zo is het ook, mensen. Het is 3:30. Tijd voor de NOS met het nieuws. Joeri Stubenitski, goedemiddag.
4: Hey Eddy, goedemiddag. De landelijke overheid heeft de kerncentrale in Borselen overgekocht van Zeeland. De provincie en twee gemeentes hadden 70% van de aandelen. En die aandelen neemt de staat nu over voor 116 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de enige kerncentrale van het land daardoor langer kan blijven draaien. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. En van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. En ook de Australische tekenaar Terry Denton is overleden. Hij is vooral bekend geworden van zijn tekeningen in de boeken over de waanzinnige boomhut. Hij was 76. En bloemen en planten worden, als het aan het kabinet ligt, straks een stuk duurder.
0: Oh.
4: De prijs gaat over 1,5 jaar omhoog met 12% is het idee. Bij tuincentra zien ze de bui al hangen. De personeelskosten en brandstofprijzen gingen al omhoog en nu dit nog. Maar klanten blijven terugkomen, hoorde Omroep Flevoland bij een tuincentrum in Emmeloord.
5: Laat me niet van weerhouden om bloemen te gaan kopen.
6: Nee. Ook al worden ze flink duurder.
7: Niks uit.
5: Nou ja, dan misschien iets minder, maar ik ga het nog wel doen. Ja.
8: Als je goed voor je planten zorgt, dan kunnen ze een hele tijd mee.
9: Zolang als het nog kan, gaan we gewoon door.
5: Het is toch een eerste levensbehoefte?
9: Nou, ik vind het wel, ja.
5: Want?
9: Nou, gewoon leuk. Beetje opfleuren.
4: Ja. Een beetje kleur, een beetje vrolijkheid.
0: Ja, vind ik mensen toch een beetje klootviool, hoor. Heb jij favoriete bloemetje?
4: Ik vind een bosje tulpen altijd wel gezellig.
0: Oh, ik heb dat met roosjes. Ja. Tegen mijn ex ook altijd. Ah, is toch hartstikke leuk?
4: Ja.
0: Ach, Connie van de Tros. Van de Bos. Wat was eigenlijk van de Tros eigenlijk?
10: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Een beetje, misschien moet je eens uitzoeken. Nee. Mensen zitten op te wachten op die informatie.
10: Staat je goed, gauw, zat Roos inderdaad.
0: Ja, op je schouder, ja. Dat was het, Joeri.
4: Dat was hem.
0: Ah, verdikken me. Nou, goed. Wat gaan we doen?
10: Zullen we de top 5 doen?
0: Oh, de top 5. Daar heb ik een speciaal muziekje. Ik pak het er even bij, mensen.
10: Toch kerst.
0: Speciaal muziekje voor. Ik duw het er even in. Zo, daar komt ie. Ja. Dat is werken nog met cassettes hier, mensen. Het is heel ouderwets bij de NPO allemaal. Dus, nee hoor, helemaal niet. Vandaag dus weer een nieuwe top 5 over 5. Dat is toch iets waar ik me elke keer op verheug. En daarvoor gaan we naar Amerika, niet fysiek natuurlijk. Daar heeft een 25-jarige vrouw een klacht ingediend, namelijk tegen de luchtvaartmaatschappij United Airlines. Tijdens haar vlucht moest ze naast een masturberende man zitten.
4: Nou ja.
0: Oh, dat kan toch absoluut niet? Ja, en die man zat haar voortdurend aan te staren tijdens het masturberen. Joeri, kijk maar eens aan.
4: Nou, liever niet. Ja,
0: ze mocht even ergens anders staan. Maar voor de landing moest ze wel weer naast hem zitten.
10: Ja, dat is heel apart
0: heel
10: natuurlijk.
0: Heel apart, hè? Maar ben jij iemand die veel masturbeert?
10: Hallo, Edi.
0: Vroeger misschien?
10: Nee.
0: Nee?
10: Oh, nee, jij wel?
0: Oh ja, toen ik mijn seksualiteit... Ik was een jaar of 14. Ik heb het alles verteld, hoor. En toen zat ik bij een vriendje op de kamer, Donald Duck, te lezen. En die begon ineens te masturberen, zeg. Ik zeg, hallo, ben jij aan het doen? Ik zeg, nou, ik ben het masturberen. Zeg, dus? Zal je het ook even proberen? Ik zeg, nou, oké. Maar goed, een week later zat ik weer op die kamer. Gewoon weer te masturberen. En zegt, ik zeg, hallo. Zal je het nog een keer proberen? Ik zeg, nou, is goed. Maar goed, een week later lag ik in mijn bed en denk ik van... Ik heb zelf ook een penis. Maar goed, genoeg daarover. Het is natuurlijk allemaal heel apart natuurlijk. Ja. Want ja, hoe weet je eigenlijk dat je in een vliegtuig zit waarbij mensen een beetje opgewonden zijn, hè?
1: Ja, hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit? Dat is de vraag. Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister. Ja. Ik moet het hele verhaal nog op me laten inwerken.
0: Die het voor je kent.
1: Ja, hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit? Ik dacht aan iedereen komt tegelijkertijd.
0: Oh, dat vind ik wel een goeie. Jori, heb jij wat leuks bedacht?
4: En niemand klaagt over extra turbulentie.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, als je heel lui bent. Ja, verdikker me.
1: Had jij nog een leuke?
0: Ik ben vroeger ook lui geweest met masturberen en zo. Ik ging dan gewoon, als ik een erectie had, op het strand liggen. En dan wachten op een rukwind. Jazeker, hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit? Nou, dat is... de vlucht eindigt altijd met een zachte landing. Oh, dat vind ik nou wel mooi. Stel nou dat mensen mee willen doen en het beter kunnen. Wat dan, Duncan?
1: Nou, dan geef je antwoord op de vraag. Hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit? En dan pak je de NPO Luister-app erbij.
7: De Wild in de Middag met Eddie Keur. Yeah.

0: mag je nou eens iets weten? Voor de top 5 over 5. Hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit?
1: Stuur maar door via de NPO Luisteren app.
0: Zo eenvoudig is het. It takes two, baby. Nou, dat wisten we dat al. Rod Stewart. Samen met Tina Turner. Mag je nou eens iets weten? Voor de top 5 over 5. Hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit?
1: Stuur maar door via de NPO Luisteren app.
0: Zo eenvoudig is het. It takes two, baby. Nou, dat wisten we dat al. Rod Stewart.

0: Takes Two, baby. En dat is natuurlijk, het origineel is natuurlijk van Marvin Gaye en Kimmy West.
1: It takes two, baby. It takes two, baby. Me and you.
0: Ja, mensen, en goed nieuws vandaag. Overal geleden.

0: NCRV.
1: KRO-NCRV?
0: Nee, ik roep maar wat, kind.
1: Nee, door de NPO.
0: Door de NPO wordt het gedaan. Ja, ja, nou wordt het in ieder geval goed gedaan.
1: Dat denk ik wel.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Ja, dus dat gaat door. Nou, dat vinden we leuk. Ik kijk er zelf niet naar, maar ik kan me voorstellen, heel veel mensen wel, 200 miljoen, geloof ik. En ik vind het heel fout dat dat niet doorgaat.
1: Ja, maar het gaat nu wel door.
0: Gaat nu wel
1: we
0: door.
1: Gaan zien wie er voor Nederland uit gaat komen.
0: Zo is het ook. We gaan het over onze gezondheid hebben.
2: Gezondheid.
3: Gezondheid.
4: Gezondheid nieuws.
0: Ja, gezondheid nieuws op deze bijzondere dag. Het is natuurlijk woensdag vandaag. Gebarentalendag. Dus sla maar eens even op wat dat betekent. Maar even een tip. Even opletten als je water gaat drinken, Duncan.
1: Ja, want in ongeveer een derde van Nederlands drinkwater zit meer PFAS dan wenselijk is. Vooral in de provincies Noord- en Zuid-Holland is het niveau opvallend hoog. Dus goed moment om even te bellen met huisarts Alja Sluiter.
0: Dag Alja, goedemiddag. Hallo?
5: Duncan, ja, goedemiddag.
0: Oh, ja, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Sorry Alja, ik had je schuifje nog niet openstaan. Ben je al lang huisarts, Alja, mag ik vragen?
5: Ja, zeker, al 20 jaar. Dat schiet al op, ja.
0: Ja, ja, maar ik kwam van de week en hoorde ik van een vriendje van mij. En die ging bij de huisarts naar binnen en zegt, zeg maar niks, ik weet precies waar je voor gekomen bent. Ik zei, nou, dat kan toch niet, ik heb nog niks gezegd. Nee. Hij zei, nou, u komt voor uw ogen. Hij zei, ja, hoe weet u dat? Hij zei, nou, u komt via het raam binnen. Ik denk, even een leuk grapje voor de mensen die van dokters houden. Speciaal voor Saskia en René, groot fan, las ik in de app. Ja. Die zeggen, als keur op de radio is, dan zet ik hem harder. Dankjewel daarvoor voor die aardige woorden. Wat is PFAS eigenlijk precies? Mag ik ze vragen al, ja?
5: Jazeker, dat is een eigen grote groep verzamelingen door ons gemaakt door mensen, chemische stoffen. Ja. Ze zijn eigenlijk heel handig omdat ze water en vet afstoten, maar ze zijn niet zo handig voor onze gezondheid, want we breken ze nauwelijks af. Dus dat is een beetje het probleem.
0: Ja, er zit een beetje van in het water, nog niet schrikbarend veel, heb ik begrepen.
5: Dat klopt. Ja. We kunnen gewoon wel drinkwater blijven drinken, alleen ja, je krijgt ook andere bronnen, krijg je ook nog binnen, via het eten en dat soort dingen. Dus ja, dat is wel toch wel iets zorgwekkender dan we denken. Maar dat drinkwater, dat zou wel kunnen, alleen we blijven de bron eigenlijk vervuilen. En dat willen we niet. En als je dat maar blijft vervuilen, ja, dan blijf je het ook wel binnenkrijgen. Ja.
0: Dus, nou, ik drink ongeveer 3 liter water per dag. Dus dat is best behoorlijk veel. Wat
5: dat
0: gebeurt er eigenlijk?
5: Veel.
0: Ja, toch? Ja, nee, maar ik ben een dorstig type.

0: Wat gebeurt er eigenlijk als ik te veel PFAS in mijn body krijg?
1: Ja, dat stapelt zich op, hè. En daardoor kan onder andere je afweersysteem kan minder goed gaan werken. Dus dat zien we, als je dat langdurig blootstelt. Dus dat bouw je op gedurende je hele leven. Ja. Ja.
0: Kan ik nog iets doen?
2: Naar de supermarkt, water kopen.
0: Ja, maar dat zit dan natuurlijk ook wel in flessen, hè?
2: En is dat pakken. Zo?
0: Ja, heel ja, gezond.
1: Ik kan zeker wat doen. Het advies is ook vanuit RIVM, eet gevarieerd, zodat je niet steeds hetzelfde binnenkrijgt. RIVM zegt ook van, ja, doe maar geen eieren van hobbykippen, want er zit relatief veel PFAS in.
0: Ja, klopt.
1: En kijk ook even naar lokale advies, hè, over zelfgevangen vis of eten uit een moestuin. En kraanwater koken helpt niet helemaal tegen PFAS. Dus wat je kunt doen is gevarieerd eten. Maar wat we eigenlijk als samenleving moeten doen is zorgen dat die vervuiling aan de bron, dat die stopt. Dus ja, daar zit eigenlijk de oplossing. Ja.
0: Zouden er pilletjes bedacht kunnen worden, vroeg ik me af, die dat PFAS in je lichaam afbreken?
1: Nee, dat hebben we nu nog niet. Ik denk dat het, dat hebben we nog niet. Nee, en dat denk ik ook niet dat het gaat komen. Ik denk dat we eigenlijk gewoon moeten stoppen met de vervuiling. Ja. Dat zou eigenlijk het handigste zijn. Ja. Ja,
0: je klinkt als een heel intelligente, rustige arts, moet ik zeggen. Helemaal niet iemand die zomaar eens even opstaat en zegt van zo, ik ga eens even de proces tegen de staat beginnen. Dat ga je toch doen, samen met je collega Steven van Rooijen. Die zal waarschijnlijk ook huisarts zijn. Een aanklacht tegen de staat, notabene, vanwege de gezondheid van jongeren. Wat is daar mis mee trouwens?
1: Ja, wij overwegen juridische stap. Er is nog geen aanklacht ingediend. Dus even een variatie erop. Ja, precies. Wij vinden eigenlijk, we zien ons als spreekkamer dat we heel veel kinderen al problemen hebben. Die je eigenlijk liever niet ziet. Nicotineverslaving. Kinderen van 8 en kinderen van 9 die al met feest onder hun kussen slapen. En dan even een hijsje moeten nemen om weer door te kunnen slapen. Overgewicht zien we. En allerlei andere dingen van ongezonde voeding. Ja, en omgeving. Dus dat moet anders. En als je dat nu ze aanleert en ook zorgt dat er een gezonde omgeving is. Dan wijlen wij niet langer met de kraan open als zorg. Dus dat is eigenlijk wat er de overheid vinden. Wij moeten kinderen beter beschermen.
0: Ja, dat vinden wij ook. Nou, ik hoop dat je daar die aanklacht doorzet.
1: Jazeker, dat gaan we doen.
0: Dat gaan we zeker
1: en ik
0: doen.
1: Kan heel veel doen als huisarts, maar ik kan geen gezonde samenleving op recept uitschrijven. Dus,
0: ik snap ook al, ja. Nou, ik weet niet of jij tot slot even verstand hebt, maar ook ervaring hebt met kaarsen. Want oud Ajax doel. Oh, heb jij verstand van? Heb jij ervaring met kaarsen? Vertel eens even, Anja. O jee. Dat hoeft niet, hoor. Nou, maar je lacht erom. Maar het is niet gezond, hè? Nee, want mijn zusje, die is een tijdje alleen. En die heeft af en toe, dat ze dus haar benen, dat met een kaars doet. En die heeft van de week heeft ze er geslachtsziekte van gekregen.
1: Ja, die heb ik nog nooit gehoord. Ik heb wel andere dingen gehoord.
0: Nee, maar serieus, ik maak helemaal geen grap. Weet je hoe dat kan?
1: Ik ben benieuwd.
0: Het was een druipkaars. Maar goed, daar gaat het nu even niet om, Alja.
1: Ik zal nog heel even één ding vertellen. En dan ga ik over die boeman.
0: Ja.
1: Ik heb een keer ik werkte ook als eerste hulparts ooit. Op een eerste hulp, daar vind je de meest gekke dingen.
0: Ja.
1: Maar er is een keer iemand gestruikeld in de douche, mind you, over een kaars. En die zat zomaar ergens in. Dus dat is heel grappig.
0: Oh,
1: over een
0: kaars. Maar de schrik je net in je keel, schiet zo'n ding.
1: Nee, dat ging in andere lichaamsdelen. Maar,
0: Je wilt niet specifiek zijn, begrijp ik?
1: Nou ja.
0: Doen ze bij VI wel, hoor. Even naar de Ajax-doelman, André Onana.
1: Ja,
0: die deelde dat hij allemaal brandende kaarsen op zijn rug had.
1: Ja, ik zag het plaatje en ik dacht, dus net alsof iemand een bijzonder ambitieus verjaarsfeest heeft georganiseerd op zijn rug.
0: Ja,
1: ja, heel interessant.
0: Het heet therapy. Ja. Wat is dat precies?
1: Ja. Ja, wat je dan doet is dat je de huid eigenlijk vacuüm zuigt. En dan zuigt die huid zuigt omhoog.
0: Oh.
1: En dan is het idee dat je afvalstoffen beter afgevoerd worden.
0: Oh.
1: Maar bewijs is daar nog heel zwak voor. Sommige mensen zeggen ik heb er heel veel pijnverlichting van. Maar het wetenschappelijke evidence is of bewijs is er niet.
0: Nee, dus pas op mensen.
1: Ja, pas op.
0: Pas op en, met die kaarsen. Niet doen.
1: Ja, zeker niet.
0: Ik vond het heerlijk met jou. Ik hoop dat we je vaker mogen bellen al, ja?
1: Zeker. Heel veel succes en ik luister graag weer even verder.
0: Dankjewel. Fijne dag.
1: Hey, doei.
0: Hoi.

0: zo apengek op je. Ik zou je wel elke dag kusjes willen geven. Op plekken waarvan je zegt, nou, dat deed mijn ex nooit. Jeetje. Nou, dan hou je van iemand, hè?
1: Dankjewel voor dit aanbod.
0: Nee, dank niet aan jou, schat.
1: Oh.
0: Met waar ik van hou. Nou, fijne wedstrijd daar.
1: Ja.
0: Het is over een minuut of 12 is het tijd voor de top 5 over 5. En ja, die gaat natuurlijk ergens over. Want het gaat over een dame van 25 jaar uit Amerika die een klacht heeft ingediend tegen luchtvaartmaatschappij United Airlines, omdat een man naast haar zat te masturberen, nota bene. Nou, dat is hier doorgaans redelijk gebruikelijk bij de NPO, maar in een vliegtuig doe je dat toch niet?
1: Nee, is hartstikke gek.
0: Kan absoluut niet.
1: Nee, maar misschien was hij wel de enige die daar last van had en zat ze in een heel hitsig vliegtuig
0: kan.
1: Met andere mensen. Hè? Dat
0: ja.
1: Is maar. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit?
0: Ja, nou. En speciaal voor Saskia en René, die grondfan zijn. Ik vind het ontzettend leuk.
1: Dat is Saskia en René.
0: Oh, dat zijn twee mensen die los van elkaar geappt hadden hoe leuk ze het vinden dat ik hier sta in de vervanging.
1: Oh.
0: Dat vind ik altijd ontzettend leuk, ja. Hoor. Dus als je even je adres stuurt, dan stuur je even een bloemetje.
1: Hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit? Thea stuurde al een appje. Je mag er je landingsgestel laten zien.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, hoe heet het ook alweer als je seks hebt op de wc in een vliegtuig?
1: Mile High Club.
0: Mile High. Heb je dat wel eens gedaan?
1: Nee.
0: Nee.
1: Staat ook iets voor jou op papier.
0: Wilco, dankjewel voor het insturen. Ja, hoe heet het als je in een beetje hitsig vliegtuig zit? Nou, als niet alleen het vliegtuig omhoog gaat. Ik heb wel leuk gevonden, hoor. Ja, jij hebt dan wat leuks, Luc?
2: Zeker, van Marco. Hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit? In de cabine hangt er altijd een opgewonden sfeer.
0: Oh, je trekt ook een heel gezicht, een raar gezicht van. Op weg naar het woordenboek. Wat is dat, opgewonden? Als je nou mee wil doen als luisteraar, Duk, wat doe je dan?
1: Nou, pak je telefoon, ga je naar de NPO Luisterapp en geef je antwoord op de vraag, hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit?
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
8: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
16: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
17: gigaveel.
16: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
18: Nou, niet helemaal gratis, maar ik ben er nog een heel uur.
19: Hè, gezellig!
18: Zo is dat ook, mensen. 5 uur in Nederland. Tijd voor het nieuws van de NOS. Joris Stubenitski, goedemiddag.
20: Hey Eddie, goedemiddag. Meerdere relschoppers mogen morgen niet naar het centrum van Opheusden komen. Het gaat om actievoerders tegen de komst van een asielopvang in het Gelderse dorp. Vorige week staken ze tijdens een raadsvergadering zwaar vuurwerk af en vernielden ze het gemeentehuis. Op sociale media wordt opgeroepen om morgen weer te demonstreren. Opheusden wil met die gebiedsverboden nieuwe rellen voorkomen. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, komt voorlopig vrij. Hij reed 130 op een 80-weg en reed 3 kinderen en een schooldirecteur dood. De man zit al 3 maanden vast en de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak laat nog op zich wachten. En dat mag de man dus in vrijheid afwachten, besloot de rechter. Besluit hakt erin bij de nabestaanden.
21: Ja, als je je kind verliest en je moet dan in een rechtszaal aanhoren dat de verdachte van dat incident in vrijheid het proces mag afwachten, dat is onverteerbaar. Daar hoor je de heftige emoties bij. Ik zat zelf ook bij de zitting. Je voelde het eigenlijk niet zo aankomen tot vlak voor het moment dat de rechtbank dat uitsprak. Dus de verrassing was enorm eigenlijk.
20: De verdachte moet zich wel aan een aantal regels houden. Zo mag hij niet autorijden en wordt hij gecontroleerd op drugsgebruik. De Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig aanblijven. Bij regionale verkiezingen heeft zijn partij, het CDU, flink verloren, maar de leden van de partij steunen Merz nog wel. Wel geven ze hem een duidelijke waarschuwing mee. Merz moet zijn hervormingsplannen beter aan de Duitsers uitleggen. En Nederland gaat weer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO vanmiddag bekendgemaakt. Eerder trok omroep Avrotros zich terug als organiserende omroep vanwege deelname van Israël. De NPO kiest nu voor een nieuwe aanpak, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
22: Nou, de NPO wil de taken gaan splitsen. Net als vorig jaar gaat de NOS verslag doen van het Songfestival. Die gaat ook uitzenden. Nou, daarnaast moet er ook nog een kandidaat worden gevonden. Een Nederlandse inzending dus, die naar Bulgarije gaat. Nou, daarvoor wil de NPO een onafhankelijke commissie instellen. En dat moet allemaal heel snel gebeuren. Want voor het eind van het jaar moet dit allemaal duidelijk zijn.
20: Avrotros laat in een reactie weten nog steeds niet mee te doen met de andere omroepen.
23: Nou, daar gaan ze niet hoeven zeggen. Want dat kan natuurlijk ook niet.
20: Nee.
23: Als je eerst zegt dat je niet meedoet en dan gaat een andere doet, ga je wel meedoen.
20: Dat zou een beetje krom zijn natuurlijk.
23: Nee, dat kan absoluut niet. Hoe is het met weer?
20: Nou, vanavond trekken er wel wat buien over het land, vooral in de noordelijke helft. Vannacht wordt het weer droog. Morgen wat zon en maximaal 20 graden.
23: Dankjewel weer.
20: Graag gedaan.
23: Dat gaan wij vragen nu aan Annemiek, hoe de situatie is op de weg. Goed, Annemiek, goedemiddag.
24: Goedemiddag. Ja, de avondspits is in volle gang en het is behoorlijk druk. En dat heeft met name te maken met de ongelukken. Wel goed nieuws over het ongeluk op de A2 richting Den Bosch, want het ging mis voor Culemborg, maar de weg is weer vrij. De vertraging van 50 minuten kan u oplossen. Verder nog oponthoud op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 3 rijstroken. Stroken zijn dicht. Dan naar de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. Want voor Zeeburg zijn ze aan het bergen en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En tot slot de N34. Die is in beide richtingen dicht tussen Gramsbergen en Afrit Klooster door een ongeluk.
23: En hoe is het bij... Bij Os?
24: Ja? Ja, ook behoorlijk druk. Toch. Ja, veel dagelijkse files.
23: Toch,
24: dus, ja,
23: mensen moeten daar rekening
24: gewoon lekker luisteren naar jou.
23: Lekker luisteren, sowieso. Goed idee.
24: Tot
23: straks weer.
25: Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
27: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
28: Ja.
27: En nu?
28: Domeinnamen kopen.
27: Voor je bedrijf?
28: Ja.
27: Welk bedrijf?
28: Ja, dat weet ik nog niet.
27: Welke domeinen dan?
28: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
27: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
28: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
29: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
30: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: ook zo'n hoge stem. Die had ook zo'n hit met Dancing. Ik weet niet of je dat nog weet. Jaren geleden. He Like Dancing. Het ging ongeveer zo. You make me feel like dancing. Ja, hè? I wanna dance the night away. Ja. You make me feel. Nog op gedanst op en disco sokken.
1: Oh ja.
0: Jazeker.
1: Die heb je aan, aan disco. Toch, vandaag?
0: Dat zegt nee, die heb ik niet aan. Vandaag geen sokken aan trouwens. Ik ben iedereen een. Voor de zoveelste keer gaan Duncan's gezellige baas lekker op en neer.
1: Ja.
0: Oh. Ja.
1: Het kost wat.
0: Prachtpresentjes kost, maar dan heb je natuurlijk ook wat. Ja, het is vandaag natuurlijk de sterfdag van André Hazes.
1: Het is ook Wereldbiedag.
0: Wereldbiedag natuurlijk. Ja. Het is gebarentaaldag vandaag.
1: Is dat zo?
0: Hey, zo, even naar mij.
1: Ja, ik hoor het inderdaad. Ja,
0: nou, die hoort het natuurlijk niet.
1: Oh,
0: zeg
1: nee,
0: maar, hè?
1: Ja.
0: Lieve vrienden, wij gaan de top 5 over 5 doen. Dat is niet zomaar.
1: Nee, daarvoor moeten we naar Amerika. Daar heeft een 25-jarige vrouw een klacht ingediend tegen luchtvaartmaatschappij United Airlines. Let op, tijdens de vlucht moest ze naast een masturberende man zitten.
0: Oh.
1: Nou, ze mocht van dat personeel even ergens anders staan. Maar ja, voor de landing moest ze gewoon weer naast die man gaan zitten. Dat is natuurlijk heel apart. Maar misschien was zij de enige die niet opgewonden was in het vliegtuig.
0: Dat zou zomaar kunnen, hoor. Dat zomaar kunnen. Nou, doet me helemaal niks natuurlijk. Daarom, vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Ja, top 5 over 5.
4: De top 5 over 5.
0: Ja. We beginnen natuurlijk.
2: Nummer 5.
0: Op nummer 5. Hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit? Dankjewel, Mechtelt en Wilbert. Leuke combinatie. Iedereen bereikt er tegelijkertijd zijn hoogtepunt.
3: Nummer 4.
1: Rodi staat op 4. Hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit? Als de stewardess haar landingsbaan aan je laat zien.
2: Nummer 3.
0: Waar droom jij van? Heb jij ook een leuke landingsbaan, Leur?
5: Zeker.
0: Mm-hmm.
5: Je hebt hem maar niet gezien.
0: Hè? Oh, ik heb hem gezien ooit, ja.
5: Nummer 3. Ik ga weer over tot het top 5 over 5. Hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit? Nummer 3 van Gerard. Je hoort van alles over de intercom.
3: Nummer 2.
0: Vind je het erg als ik in je intercom? Duncan?
1: René en Patrick staan op 2. Hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit? Nou, de piloot zit alleen maar aan zijn stuurknuppel.
3: Ah, nummer 1.
0: Wat een viezigheid allemaal weer. Het is allemaal wel erg seksueel, vind ik. Het stoort
1: mij
0: een beetje.
1: Niks voor jou ook, hè?
0: Niks voor mij ook, nee. Hoe weet je dat je in een geil vliegtuig zit? Nou, nummer 1 komt van Erwin, Marielle, Bart en nog heel veel meer mensen. Als je op een

0: Dance in the Revolution. En I would die for you. Mensen horen zeggen, I would die for you.
1: Lekker, hè?
0: Ze zijn niet helemaal goed bij hun hoofd meer, dit schat. Ja, leuk, mijn geboortejaar. Ik ga het nooit snel vergeten, hoor. En deze.

0: Gewoon een gezellig belletje.
1: Ja, natuurlijk. Maar er is toch tijd voor een gezellig belletje. En aan wie denk je dan? Nou, dan denk ik altijd aan Marja Middeldorp. Ik had een leuke gesprek hebben gehad met haar in het verleden. En dat nu gaat het over de Nederlandse ziekenhuizen, mensen. Want, wat las ik nou, pardoes in de krant... dat heel veel, zelfs wel honderden, uniformen worden weggegooid, Duncan.
2: Ja, dat is minder gezellig, maar dat komt door één simpele boosdoener. Een vergeten pen in een broek of jaszak. En één pen die kan zelfs een hele wasmachine vol kleding verpesten. En is daar niet iets op te vinden.
1: En dat gaat het dan alleen over pennen? Want ik heb ook wel eens een potlood in mijn broek, maar daar heb ik nooit vlekken van.
2: Nee, dus nou, ik weet niet hoe het met jou gaat. Vlekken van, denk ik.
1: Dat, nou, jij kent ze, hè? Ja. We gaan praten met Marja Middeldorp. Dag Marja, goedemiddag.
3: Hallo.
4: Hi.
1: Goedemiddag. Nu we het toch over poetsen gaan hebben, kun je mijn geheugen een beetje oppoetsen, Marja? Hebben wij niet ooit gesproken in het verleden met elkaar op de radio?
3: Nou, ik weet het niet hoe het bij jou is, maar dat is bijna iedere maand.
1: Ja, dat wou ik net zeggen.
2: Is nou.
1: Dat is bijna iedere maand.
3: Begin je al een beetje aan dementie of zo?
1: Ja. Ik zeg, laat zeggen de dokter. Weet u wat ik heb? Ze zegt, nee, dat moet ik vergeten. Maar luister eens, ging het toen over eten en drinken ook en zo?
3: Of ik ging eten en drinken?
1: Nee, of hebben we het altijd over schoonmaakdingetjes gehad?
3: Ja, we hebben het meestal over schoonmaak.
1: Oh,
3: ja.
1: Daar gaan we het nu ook over hebben. Want ja, honderden uniformen worden dus weggeflikkerd.
3: Ja.
1: Zeg, nou heb ik een pen heb ik in mijn pak zitten. En verdekken me, zegt hij, loopt leeg. Ook dat nog. Ja, hoe krijg ik dat eruit?
3: Niet.
1: Oh, dankjewel
3: heel
1: voor het bellen.
3: Heel kort en simpel antwoord. Joe, dag. Nou.
1: Nee, maar serieus.
3: Ja, Joe, een antwoord. Nee, maar ik ga het je vertellen.
1: Graag.
3: Maar je hebt, diner heb je alvast in je broekzak zitten.
1: Nou, lekker hoor.
3: Nou, klaar. Waarom? We schrijven nu allemaal met een ballpoint, hè? Want dat droogt snel. Blauwe inkt. Maar de blauwe inkt die we nu gebruiken in die balpen... ballpoint, hè, die is op oliebasis gemaakt. En waarom? Omdat hij dan snel droogt.
2: Schrijf het even
3: want,
2: op.
3: Want vroeger, ik nog, schreef ik met zo'n kroontjespen.
1: Ja,
3: weet
1: lang
3: je wel,
1: geleden, hè?
3: Kortje. Lang geleden.
1: Ja, lang
3: maar goed,
1: geleden.
3: We hebben nog steeds veel pennen, hè? Dus hoho. Maar die is gemaakt, die inkt is gemaakt op waterbasis. Dus die vlekken krijg je er wel uit.
1: Ja.
3: Maar die ballpoint en natuurlijk ook die stift, hè, die erbij werd genoemd... ja, die is veelal op acrylbasis gemaakt.
1: Het probleem. Ja.
3: Die krijg je niet dus uit.
1: Naar de oplossing,
3: en,
1: Marja.
3: Nou, de oplossing... die weet ik dan ook wel. Laat ook de heren dokter, want het heeft ook te maken met je eigen verantwoordelijkheid.
1: Laat niet zo slingeren.
3: Een borg? Nee, laat ze gewoon een borg betalen voor het uniform wat ze dragen. He? Komt daar dan een vlek op? Nou ja, jammer van je borg. Die ben je dan kwijt. Dus als mensen er iets voor moeten betalen, dus die borg... dan zullen ze beter opletten
1: of
3: ze die pen eruit houden.
1: Ja.
3: Dan passen ze wel op.
1: Ja.
3: Maar ik heb nog een oplossing.
1: Oh.
3: En die is nog handiger.
1: Biotest.
3: Die is echt handig. Nee, dat is... je hebt van die elastische halskettingen.
1: Oh ja.
3: Weet je wel?
1: Nee.
3: Nou, ken je die niet? Kon je met als je ging zeilen, had je dat ding om je nek hangen...
1: Dan
3: viel niet alles in het water.
1: Oh ja.
3: Nou, je hebt dus elastieke hals... kettingen met een rubber ringetje eraan.
1: Oh, die ken ik.
3: En daar kan je dus je pen in stoppen.
1: Ja.
3: Dus als je dan bij een patiënt aan het bed bent, hupsakee, je pakt eventjes dat elastische halskettingding en je schrijft iets op en het hangt gewoon weer op je borst, op je blouse, maar niet op je schort.
2: Ja, maar dit is allemaal preventie, Marja. Dus het gaat er echt niet uit als het al is gebeurd.
1: Nee, gaat er niet uit. Dat zei Marja al. Lukt niet.
3: Nee, ik zei meteen nee.
1: Nee. Als een vrouw nee zegt, moet je het toch herkennen, Duncan? Ja. Dan wil ze dat absoluut niet. Even gauw iets anders nog, Marja, want ik begin met te vervelen. Zegt, de herfst zit er dus aan te komen. Heb je, heb je nog een leuke tip voor mensen die een herfstdip hebben?
3: Een herfstdip. Nou,
1: ja, je zegt maar een beetje down. Een beetje.
3: Ja, god, ik word altijd blij in de herfst, dus een ander verhaal. Maar ik. Nou, ik ga altijd lekker naar buiten nu.
1: Ja?
3: En ik ga overal in het
1: bos,
3: kastanjes. Kastanjes en eikels.
1: Ja, ik mag graag in een bos komen hoor. Dat is mijn hobby om dan in een bos komen, dat is mijn hobby.
3: Nou, geweldig. De mijne ook. Maar in ieder geval, ik raap van alles op. Ik heb een leuke schaal waar je anders je fruit oplegt.
1: Ja, je fruit.
3: Daar doe ik allemaal kastanjes. En die zit ik op met herfstbladeren, eikels.
1: Ja, nou, daar werken er genoeg in.
3: En dat ruikt. Nou, luister je of niet?
1: Ja, natuurlijk, schat. Ik hang toch aan je lippen.
3: Dat staat reuze gezellig. Ja. En dat brengt meteen ook die herfstsfeer in huis.
1: Ja, natuurlijk.
3: Wat in de herfst ook belangrijk is.
1: Ook belangrijk.
3: Is dat je wel echt iedere dag eventjes je ramen openzet.
1: Ja.
3: Want met de woningen van nu, die zijn zo goed geïsoleerd. En we hebben keukens in de kamer, bijna naast de bank.
1: Zeker, open doen. Raampje open, deurtje open. Ook s'nachts zomaar, want een vriendje van mij die heeft bronchitis. En toen zei de dokter, u heeft een prachtige benedenwoning, zet een raampje open s'nachts en ook de deur op een kier.
2: Huh?
1: En toen heeft hij dat 2 weken gedaan, is hij teruggegaan naar de dokter. En zei de dokter, bent u de bronchitis kwijt? Nee, dat niet, maar wel mijn telefoon, mijn videorecorder. Het is allemaal weg. Maar goed, wil je nog meer schoonmaaktips? Dan kun je kijken op www.schoonmakenirene.nl.
2: Nou, dat is
3: Hallo. Schoonmaken met Marja.nl.
1: Oh, ik dacht, ik zit aan Irene Moors te denken. Nee. Schoonmaken met Marja.nl. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp. Nou, ik vond het een enig gesprek. Luister het maar eens terug, Marja.
3: Nou, doen we.
1: Gaan we doen.
3: Mogen niet meer schrijven met inkt, hè?
1: Nee, niet meer doen, mensen, want er wordt een borg voor betaald. Dankjewel, Marja.
3: Ja. Hoi.
0: Er is maar één NPO Radio 2. NPO Radio.

0: had ik maar iemand die dit tegen mij zei. Shanna Spyro.
1: Spyro.
0: Heet Spyro?
1: Spyro.
0: Heet je Spyro, weet jij dat?
1: Shanna Spyro, omdat ik wel onder...
0: Laat maar zitten. Doe het weerbericht maar, dat staat al in je tekst.
1: Ik heb wel een weerbericht. Vanavond trekken er wat buien over het land, vooral in de noordelijke helft. Morgen wat zon en maximaal 20 graden dan. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Annemiek, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het is behoorlijk druk onderweg, 500 kilometer file. Veel lange dagelijkse files, zoals op de A2 richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Beest staat 19 kilometer file met 40 minuten vertraging. Op de A4 richting Rotterdam doe je er tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg 3 kwartier langer over. Op de A27 richting Gorkum heb je vanaf Utrecht-Noord een half uur vertraging. En de N34 die is in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk. Dat is tussen Gamsberg en Afrit Klooster gebeurd. En daardoor loopt het ook vast richting Hardenberg. Voor Hardenberg-Oost heb je nu een half uur extra reistijd.
0: Hou jij van een leuk spelletje, Annemieke?
2: Jazeker.
0: We gaan zo meteen naar de Kudde ook doen.
2: Oh, fantastisch.
0: Ja, dat vind, vind je het leuk? Ja,
2: van karaoke.
0: Ja, nou ja, ik zou zeggen, zet hem lekker hard, want we gaan het zo meteen doen.
2: Yes, dan horen jullie me meezingen, hoor.
0: Ja, dan zet de schuif op, hoor. Maar we gaan het nu eerst even met Joeri doen. Dankjewel, hoor.
2: Doei.
0: Uiteraard heb ik dan over het nieuws van de NOS. Van Joeri Stubenitski.
3: Goedemiddag, Eddie.
0: Goedemiddag, hoorde je al.
3: Een Russische militaire helikopter heeft vanochtend 42 seconden in het luchtruim van Polen gevlogen. Het gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. Die helikopter vloog enkele honderden meters Polen in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. De afgelopen maanden is er in de Gazastrook meer geweld tegen vrouwen en meisjes. Volgens de VN zijn er meer gedwongen huwelijken, bijvoorbeeld van meisjes tussen de 12 en 17 jaar. En ook zijn er meer meldingen over verkrachtingen en huiselijk geweld. Het Colosseum in Rome is vandaag dichtgebleven uit respect voor een arbeider die gisternacht bij een ongeluk om het leven kwam. Hij viel 10 meter naar beneden. De man was toen bezig met een lichtinstallatie in het Colosseum. Meer dan 60 partijen zeggen bij de curator dat ze interesse hebben in de failliete fietsenmaker Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral interesse hebben in de inboedel en de voorraad. En slecht nieuws voor fans van 24 Kitchen.
0: Ach.
3: Want volgend jaar stopt de kookzender met de lineaire tv-uitzendingen.
0: Ah, verdikke, maar de oprichter is toch een dingetje?
3: Ja, Rudolf van Veen is een van de medeoprichters inderdaad.
0: Ah, verdikke, maar gaat hij ook weg?
3: Ja, volgens mij is hij al gestopt. Er worden nog wel wat programma's van hem herhaald.
0: Ja, Sink om de Schip natuurlijk verlaten.
3: Ja, nou ja, dit kom je tijdens het zappen niet meer tegen.
4: Wat eten we vandaag? Gefrituurde kipvleugels met hoisinsaus en rijstnoedels. Laten we lekker gaan frituren, bakken en koken. Vandaag echt molto simpel. Je kan hem op heel veel verschillende manieren batteren. Het is echt keukenmagie.
3: Ja. De kookprogramma's verdwijnen niet helemaal van tv, want 24 Kitchen verhuist naar Disney+. Maar hoe het er daar precies gaat uitzien, dat weten we nog niet.
0: Nou, wel goed nieuws. Uiteindelijk wil je toch aan iemand vragen van... Wat zullen we eten? Ik heb geen idee. Wie kan dat weten? Dat was dus Rudolf van Veen. Ach, ik heb wel eens in de studio gehad. Grote taart bij zich en zo. Zei hij nog, dit is mevrouw. Ik zei, nou, dat vind ik, daar praat je niet over je vrouw. Dat vind ik niet kunnen. Nee, hij had een echte vrouw bij zich. Hele leuke vrouw trouwens. Ik had liever toch gehad dat hij een taartje bij zich had gehad. Goed, voor ik ga zeveren, dat was het.
1: We gaan niet naar een grap.
0: Ga je een grapje maken?
1: Nee, ik dacht dat jij een grap
0: zou voor het eerst zijn. Zeg, ben jij goed in karaoke?
3: Karaoke wel.
0: Karaoke, zullen we dat doen?
3: Ja, leuk.
0: Oh, de karaoke mensen, ja! Zin in, hoor! Oh, wat heerlijk. Gaat hij even leuk mee zingen in de zaal, hoor.

0: De karaoke!
1: Ah, Gijs Hakkert heeft het ooit bedacht. Nou, die heeft een aantal goede dingen gedaan. Dit was er één. En voor de rest noem ik... Goed, we gaan de karaoke in ieder geval doen. Dat gaan we, maar jij mag niet lachen natuurlijk, hè. Dus, hoe werkt het ook weer eigenlijk, Dunkie?
2: Wat weet je dan niet meer? Ik vertel het je even. Ja. Jij zingt heel vaak mee met de liedjes, maar dat horen de mensen niet zo goed. Wij halen dan de muziek weg en dan krijg je a cappella de keurbaas. Ja. En dan is het ineens, ja, dan lijkt het nergens meer op. Maar dan is wel de vraag, wat probeert Eddie Keur vandaag hier te zingen?
1: Even laten horen?
2: Ja, graag.
1: Oh.
3: Kan echt niet dit.
1: And another one bite. And another one bite.
3: Dat was het?
1: Another one bite. The rest, ja. Oeh, ja.
3: Vreselijk.
1: Shoot that bitch. Kom maar. Nou, moeilijker zijn ze er niet, hè? Nee. Het is wel een hele makkelijke dit.
2: Nou, dat weet ik niet. Als je het weet, mag je doorsturen via de NPO Luister-app.
1: Zo makkelijk is het?
2: Ja, dat is wel.

0: De karaoke!
1: Ja, zeker. Heel veel mensen hebben een poging gedaan en uiteindelijk is Gerda er tussendoor gekomen uit Leiden. Dag Gerda, goedemiddag.
2: Hoi Jerry, ik ben Gerda.
3: Goedemiddag.
1: Uit Leiden, kun je ons vertellen wat er zo ontzettend leuk aan Leiden is, Gerda?
2: Oh, het is een heerlijke stad.
1: Ja, echt waar?
2: Veel krachtjes, een oude stad. Alles is heel veel, het is allemaal heel dichtbij. Dus,
1: wat leuk.
2: Het is gewoon een verschrikkelijk gezellige stad. Ja. En binnenkort hebben we 3 oktober.
1: Oh, wat is heel erg bijzonder.
2: Er is ook kermis en van alles nog wat te doen. Dus,
1: Oh, wat ontzettend leuk. En je zit nu nog op een kantoor, als ik het zo hoor aan de akoestiek.
2: Ja.
1: Klopt, hè? Ja, wat doe je voor leuks?
2: Ik ben programmeur.
1: Oh, wat voor programma's doe je? Wat programma's doe je?
2: Ik schrijf software voor onder andere dus wegenapparaten en dergelijke.
1: Zo. Want hebben we op je Facebook gekeken? Not just a pretty face, hoor ik al, Gerda. Nee.
4: Misschien wil je ook wel het programma van Eddie Keur programmeren. Dat kan hij ook al gebruiken.
1: Nee, zeker.
4: Ja.
2: Ja, maar Eddie doet het al zo verschrikkelijk goed zelf, joh.
1: Mm-hmm. Hoor je dat nou zo'n ander?
4: Zo jammer.
1: Dankjewel, Gerda. Ja, er zijn meer mensen die er zo over denken. Lieve Gerda, wij hadden een fragment laten horen. Dat gaan we ze nog een keer laten horen, nee toch?
4: Jawel, laten we
1: nog een keer laten horen.
4: Ja.
1: Kijk, oké.
4: Okay. Dit was het.
1: Oh. Zo van gisteravond zijn dit. Oh. And another one bite. And another one bite. One bite. The best. Ja. Oeh, ja. Shoot that bitch. Kan toch niet, jongen. Nou goed, het was niet razend moeilijk, denk ik, Gerda. Wist je het gelijk of moest je nog even puzzelen?
2: Ik wist vrij snel.
1: Ja? Wat veronderstel jij dat het antwoord is?
2: Another one bites the dust for Queen.
1: We gaan eens even checken. Oh. And another one bite. And another one bite. Jazeker! Ja! Gefeliciteerd, Gerda. Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk. Wat heeft Gerda allemaal gewonnen?
4: Nou, we hebben nog een Radio 2 sleutelhanger gevonden, een Radio 2 pen en een boek uit onze e-reader aanrader Library.
1: Wat praat je gek?
4: Dat moet zo. E-reader aanrader.
1: E-reader aanrader. Oké. Okay. Nou, voor Gerda klinkt dat natuurlijk als muziek in haar oren.
4: Ja, en als je Eddie Keur leuk vindt, dan kun je nog vragen om een zonnebril.
1: Ja.
2: Oh, geweldig.
1: Ja, zou je het leuk vinden? De Keur in de middag zonnebril.
2: Oh, jawel.
1: Ja, die gaan we lekker naar je opsturen. Kun je vrijdag ook weer lekker luisteren met de zonnebril op.
2: Hey, top.
1: Goed zo. Werk nog even lekker en alvast een fijne avond, hè?
2: Dankjewel.
1: Jojo, hoi.
3: NPO. NPO Radio 2.

0: DJ Paul Alstak.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, vrienden, want het is vandaag 22 jaar geleden dat André Hazes is overleden. We hebben daar een oproepje over gedaan natuurlijk. En de man had heel veel fans, van laag tot hoog opgeleid. Iedereen, man, vrouw, wat je ook was, van welke kleur je ook bent. Iedereen vond eigenlijk André Hazes wel oké. Okay. En zeker na zijn overlijden is er bijna niemand uitgestapt. Ze hebben allemaal gezegd, ja, Hazes blijft gewoon goed. Dus we hebben de lijn opengezet om eens even te kijken wie we aan de lijn kregen voor een André Hazes plaat. Nou, dan ben ik benieuwd wie dat is.
2: Nou, ik hoop Ronald, die zijn telefoon gaat opnemen.
0: Oh, is dat Ronald Kortekaas?
2: Oeh, dat moeten we achterkomen, dat denk ik niet.
0: Nou, Ronald, pak eens even die telefoon op. Ik zal ondertussen maar even iemand anders bellen. Ik denk dat hij naar de voicemail gaat.
2: Er kwam heel veel binnen. Ik leef mijn eigen leven, kwam binnen. Ik meen, het is vaker aangevraagd.
0: Vaak aangevraagd, hè?
2: Allemaal zullen een appje.
3: Ronald.
2: Daar is Ronald.
3: Steek na de toon de boodschap in.
0: Nee, niks ervan. Bel even iemand anders. Dus dat is allemaal live radio, mensen. Want er zijn ook programma's die hier natuurlijk, niet bij deze zender, maar bij andere zenders, programma's opnemen. Dan knip je dit eruit, hè? En dan doe je het net alsof het allemaal fantastisch gaat. Dat is helemaal niet zo. Maar dat doen wij wel. Wij zijn echt...
4: gezellig!
0: Ja, dat is wel gezellig, echt. Ik vind het echt gezellig. Ja, heb jij iemand aan de lijn al?
2: Nou, ik probeer nu Johan te bellen. En die vraagt weer een hele andere Hazes.
0: Eens even kijken of Johan opneemt. Dat zal Hazes wel. Dat zal niet Johan Derksen.
2: Dat zal Hazes wel. Ja. Nee, niet Johan.
0: Nee, die haat dit soort programma's. Hallo, Johan.
5: Hallo, Johan.
2: Niemand neemt op, Eddie.
0: Nou, dat zit gewoon een beetje tegen. Daar ga ik gewoon mee naar draaien, hoor. Want dat hebben de meeste mensen namelijk aangevraagd.
2: Meen je dat?
0: Goedendag.
3: Dit is de
0: Goedendag. Nog ziek ook nog.
2: Mooi, oh, Johan. Hallo.
0: Het gewoon past precies in de show. Nee, daar gaan we lekker ik mee in doen, want dat vind ik een leuke plaat ook. Ah, dat is toch enig. Zeg, ik lag te slapen. Oh, ja. In mijn eentje. Ik had de buitendeur open laten staan. Komt er een inbreker binnen.

0: dikke mijn als dat mislukt. Goed mensen, einde van de show. Gaan we van negatief naar positief.
1: Morgen is keur en weer.
0: Er zijn mensen die dat vreselijk vinden. Maar goed, dat is een minderheid hoor, gelukkig. Nou, maar ze moeten wel even wennen in het begin natuurlijk.
2: Zeker.
0: Dat is een druktemakertje, dus...
2: Moet nog steeds wennen.
0: Ja, oh. Ja, serieus.
3: Een druktemakertje,
0: serieus? Ja, maar toen had ik ook nog nachtwacht. Dan kun je dus jezelf ook van een andere kant leren kennen.
3: Ja, dat is wel waar. Want ik heb je ook van een hele andere kant gehoord in de nacht.
0: Zeker. Heel rustig, met mooie romantische plaatjes, met mooie gesprekken.
3: En zou je niet bij wijze van een experiment dat ook eens een keer een klein beetje willen invoegen in de middag? Of denk je, nee?
0: Nee, ik denk dat mensen tussen 4 en 6 als in de auto zitten. Gastel. Dat ze wel een beetje gewoon tumult willen.
3: Ja.
0: Er zijn zatzenders die een beetje leidzame radio maken. Die noemen wij niet. Die lachen wij, al die zenders min 1 lachen wij hard uit. Zo is het ook. Dus, goed verstaander heeft een groot publiek, moet ik over het algemeen zeggen. Zeg, Emily de Wild, die is nog steeds lekker in Italië. Ik heb haar pok, heb ik die, hè? Moet nog eens even kijken. Zelfs op een sticker is ze leuk.
3: Ja, dat is een mooie mok, hè?
0: Ja, het is een mooie mok met een sticker. In België weet je hoe ze daar een sticker noemen? Dat is geen grap, hè?
3: Nee, geen idee.
0: Een zelfklever.
3: Een zelfklever.
0: Ja,
3: prachtig. Ja. De Vlaamse taal.
0: Ja, mooie taal.
3: Zometeen. Het oor wil ook wat.
0: Graag.
3: Ik heb een prachtige plaat uit de jaren 80... waar ik 80 seconden over ga praten. Ga ik me niet laten horen.
0: Oh.
3: Van Dream Academy. En ik ga ook wel een pittig onderwerp aansnijden... want deze week is omgedoopt tot de Week tegen Pesten. En vanavond komt er een documentaire op televisie... Die heet Eindeloos Gepest en dat gaat over een heel intens en bijzonder verhaal. We hebben de regisseur aan de lijn, dus ik ga wat fragmentjes laten
0: NPO
3: horen.
0: NPO 2.
3: Op NPO 2 wordt het uitgezonden, ja. Je bent op de hoogte.
0: Ik ga kijken, ik ben vroeger namelijk ook gepest.
3: Dit is zwaar. Pittig op, maar ook wel, voor mij was het, ik heb hem vanmiddag mogen zien al, echt een soort... momentje van dat je denkt, ik moet het hier niet bij laten zitten. Ik wil nooit van mijn leven die bystander zijn die zeg maar dit laat gebeuren. Dus dat was het wat het met mij deed. Van, nou, in ieder geval een soort activatie zit erin.
0: Ja, heel goed.
3: Straks daar meer over. Het is natuurlijk ook vooral heel veel lekkere muziek. Ik weet niet of je zin hebt om nog een plaatje te raden.
0: Nou, weet je wat, doe er gewoon eens even één. Eentje, dat vind ik wel kunnen. Allemaal horen.
3: Ja, misschien dan wel de eerste die ik zal
0: horen.
3: Ja, oké.
0: Ach ja,
3: oh, je
0: met saxofoon. Friend of mine, met die saxofoon. Kom eens op.
3: Ja, wat goed.
0: Ja, als het oud is, weet ik het wel. Nee, van de hits werkt niks af.
3: Goed, man.
0: Goed, Kras en Kruistum.
3: Dank hoor.
0: Van Emily de Wild. Maak er iets moois van. Je hebt een fantastisch gezelschap, dus het komt helemaal goed.
3: Zo is het.
0: Yo!

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ster. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
17: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Goedenavond allemaal. Het is woensdag 6 uur. Dit is NPO Radio 2. Wat leuk dat je er bent. Het NOS-journaal krijg je van Juri Stubenitski. Goedenavond.
21: Goedenavond Klaas. Nabestaanden van het ongeluk in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen zijn kwaad. De 20-jarige verdachte kon morgen onder voorwaarden vrij. Hij reed in juni in op een groep scholieren. 3 leerlingen en de directeur kwamen om het leven. De man reed 130 op een 80 kilometer weg. Verslaggever Onno Beukers vertelt meer over de voorwaarden van de vrijlating.
22: Hij mag geen strafbare feiten plegen. Hij moet op oproepen van de politie moet hij opvolgen. Hij moet ook meewerken aan de reclassering. En hij heeft een rijverbod voor ieder voertuig.
21: Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van een strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Nederland keert terug op het Eurovisie Songfestival. Volgend jaar stuurt de NPO samen met een team van omroepen de Nederlandse inzending naar Bulgarije. De organisatie van het Songfestival gaat volgens de NPO meer inzetten op verbinding.
0: In een wereld waar veel speelt, waar veel brandhaarden zijn, waar veel ook de meningen over verschillen, waar polarisatie is, dat kun je ook onderdeel maken juist van een festival waar verbinding over de as van de muziek de hoofdmoot is.
21: Wie Nederland in mei vertegenwoordigt op het Songfestival weten we nog niet. Waarschijnlijk wordt dat eind dit jaar bekend. De kerncentrale in Borselen kan langer open blijven. De centrale in Zeeland zou sluiten in 2033... maar de overheid wil juist extra investeren in kernenergie. De provincie en enkele Zeeuwse gemeentes wilden van hun aandelen af omdat ze de energiemarkt te grillig vinden. En daarom koopt het Rijk hun aandelen nu voor 115 miljoen euro.
1: Dit zijn natuurlijk enorme bedragen, nou ja, die ik in ieder geval niet vaak voorbij zie komen. Dus nou, dat is heel veel geld die ten goede kan komen aan de Zeeuwse samenleving.
21: De kerncentrale in Borselen stamt uit 1973.
20: Zou je kunnen zeggen dat dat dan een vestzak-broekzak verhaal is als het gaat om overheidsgelden?
21: Dat hangt een beetje ervan af volgens mij hoe alle belastingstromen en ja, zo...
20: Het is allemaal overheidsgeld.
21: Het blijft in principe van de overheid, ja. Ja, dus op die manier wel. En schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Daar zijn ook luisterboeken van.
2: Robin wordt wakker. Buiten is het al licht. De vogels zingen alsof ze gekieteld worden. Er is iets fijns vandaag. Maar wat ook weer. Oh ja, hij heeft in bed geplast.
21: Ook het boek Het Zakmes was een groot succes, werd ook verfilmd. Kuiper schreef ook boeken voor volwassenen, musicals, gedichten en liedjes. Sjoerd Kuiper was 74 jaar.
20: Ja.
21: Het weer, vanavond trekken er wat buien over het land, vooral in de noordelijke helft. Morgen wat zon en maximaal 20 graden.
20: Dankjewel, Joeri, tot zometeen. Hoe is het op de weg? Dat weet Annemieke Bosgaard. Ze zit bij de ANWB. Goedenavond.
23: Goedenavond, Klaas. Ja, het aantal files neemt gelukkig af. Er zijn weinig bijzonderheden, wel vooral veel lange dagelijkse files nog. Zoals op de A2 richting Utrecht. Vanaf afrit Sint-Michels-Gestel ben je een kwartier langer onderweg. Op de A4 richting Den Haag doe je er tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoflied een kwartier langer over. Op de A15 richting Rotterdam heb je tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. En tot slot de A27 richting Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord staat er 14 kilometer. Kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
20: Dankjewel.
24: Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe

0: stel je voor. Je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Rij veilig, met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Het oor wil ook wat.

0: zelf vooraan staan. En eigenlijk zou Bruce dit duet samen zingen met hem, maar die was op huwelijksreis. En zo kwam Jackson Browne in de picture met You're a Friend of Mine. Goedenavond allemaal.
1: Dit is het oor met Klaas, die echt alles kan.
2: Klaas van Kruistem.
3: Het oor wil ook wat.
2: NPO Radio 2.
0: Een nieuwe editie van het oor wil ook wat. Op deze dag vol nieuws, ook over het Nederlands elftal. Misschien heb je het gemist hoor, het zou kunnen natuurlijk. Maar Virgil van Dijk heeft aangegeven dat hij na 1 seconde al door wilde als international tijdens een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi. De eerste trainingen zijn ondertussen geweest en ook gegeven door de Spanjaard. En morgenavond speelt Nederland in de Nations League tegen Duitsland. Dat is toch echt wel zo'n klassieketje. Nou, weet je dat ook weer. Straks dan besteed ik aandacht aan een ronduit intens maar raak verhaal. Een documentaire in het kader van De Week tegen Pesten. Het verhaal van Rien is vanavond te zien op tv. Waar dat over gaat, ga ik je zo meteen uit de doeken doen. Maar het is intens, dat vertel ik jou vast wel. Yeah, yeah, yeah. Maar natuurlijk vooral muziek op deze avond voor je lieftallige oortjes. Denk zometeen aan

Somber, My Body Isn't Ready op NPO Radio 2. Ik heb er eentje voor jou die elk jaar wel in de top 2000 staat. En ja, je kan rustig zeggen, dit is wel een meesterwerk van Paoli Nutini. The ride, over love. Gaat wel een lampje branden, denk ik. Maar van datzelfde album komen nog veel meer parels, zoals deze, Scream. Overweldigd door een vrouw schrijft Paolo Nutini over hoe ze de bas is, de beat, het ritme. Ja, eigenlijk de hele band, maar in de tekst komt ook voor zijn rock, zijn bee, zijn tequila, zijn trip. Nou ja, het zijn zijn woorden, wat het ook mag betekenen. Hij schreeuwt het in ieder geval uit. Oh, halleluja! Maar dan wel op zo'n Paolo Nutini's natuurlijk, een beetje ingetogen. Funk, my

Dit is wel echt klassiek, zeg. Baarden, zonnebrillen. Inderdaad, in de videoclip ook mooie auto's en mooie vrouwen. En natuurlijk gitaren. Bij elkaar krijg je dan ZZ Top en Give Me All Your Loving. Beter gezegd, Give Me All Your Loving. Heerlijk dit. Een appje van Tessa over die plaat die ik daarvoor draaide van Paolo Nutini. Ze zegt, yes, heerlijk om eens een wat onbekendere Paolo Nutini te horen. Ik doe dat graag, want die man die heeft een enorme oeuvre. Stopt er ook af en toe wel weer jaren mee. Komt dan in één keer weer met nieuw materiaal. En het lijkt erop, als hij dan genoeg verdiend heeft, dat hij denkt, joe, tot over een paar jaar. Dat gevoel krijg ik er altijd bij. En een appje kreeg ik binnen van Chantal, die zegt, Klaasje. Klaasje, goeie avond. Noemen mensen jou wel eens Klaasje? Nou, zo niet dan bij deze. Een rhythm van Natasha vind ik zo mooi. Kan ik eigenlijk elke dag wel horen. Kun jij hem niet even draaien? Doe je eigenlijk iedereen een plezier mee. Mijn dank is groot. Nou, Chantaltje, Klaasje gaat hem voor je draaien, hoor. Hier, bij deze.

0: Vliegvlieg noemen. Maar ze heeft het wel heel lang gedaan met deze hit. Natasha Bedingfield, Unwritten, speciaal voor Chantal. Dankjewel. Groetjes van Klaasje. Het is 7:07. Je luistert naar NPO Radio 2. Je krijgt een update van het nieuws van Juri Stubinitsky. Goedenavond.
1: Goedenavond, Klaas. De marechaussee onderzoekt een ongeluk op Aruba, waarbij een vrouw van 23 uit Rotterdam is omgekomen. Er was ook een marinier bij betrokken. De vrouw had een open terreinwagen gehuurd. Volgens correspondent Dick Draaier zijn er op de Caribische eilanden vaker ongelukken met toeristen.
2: Vorig jaar werd ik op een T-kruising door een toerist van rechts aangereden, die bij het uitstappen riep naar mij: ik kom van rechts. Maar ja, op Curaçao heb je helaas geen voorrang in dit geval. Rechtdoorgaand verkeer heeft altijd voorrang.
1: Veel regels zijn daar anders. Op de weg is er ook minder handhaving. Zo wordt er niet altijd op snelheid gecontroleerd. Defensie mag doorgaan met het bouwen van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe zijn tegen, maar de Raad van State zegt dat het besluit voor de bouw van het radarstation goed is onderbouwd en mensen geen gezondheidsrisico's lopen. Meerdere relschoppers mogen morgen niet naar het centrum van Opheusden komen. Dan is er mogelijk een nieuw protest. Het gaat om mensen die vorige week vuurwerk afstaken en het gemeentehuis vernielden bij een protest tegen een AZC. En in een dag tijd hebben meer dan 250.000 mensen zich voor Hives aangemeld. Dat werd gisteren na 13 jaar weer tot leven gewekt. De nieuwe eigenaar, Mediahuis, zegt dat mensen gedoseerd worden toegelaten.
0: Heeft dit nu echt een nieuw leven, denk je?
1: Nou ja, op het hoogtepunt hadden ze 10 miljoen accounts. Ja. Dus dit is natuurlijk een fractie ervan. Ja. Maar het is wel leuk om te zien.
0: Nou ja, vanuit het frame dat je zeg maar, het op eigen bodem hebt en dat je even niet afhankelijk bent van de big tech, dat zou volgens mij het verkoopargument moeten zijn. Ik twijfel nog een beetje om back to the future te gaan.
1: Tot al je gegevens weer worden doorverkocht.
0: Ja, ja precies. Ja.
1: Ja. Altijd even afwachten. Het weer dan vanavond vooral. In het noorden af en toe regen. Vannacht droog en een graad of 10. Morgen zonnig bij 17 tot 20 graden.
0: Juri, dankjewel. Verkeersinformatie krijgen we van Annemieke Bos. Gaat bij de ANWB. Hallo.
3: Hallo, ja, je hebt nu nog onder andere vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Vianen en Beest staat 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A2 richting Maastricht is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide. Daardoor ben je 40 minuten langer onderweg. En tot slot de A15, Gorkum richting Rotterdam. Vanaf Sliedrecht-Oost doe je er een kwartier langer over.
0: Dankjewel. Straks spreek ik met regisseur Martijn Willemen over de KRO-NCV-documentaire Eindeloos Gepest. Het is een moeilijk onderwerp, maar belangrijk om te bespreken. Maar eerst een mooie

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Pinky Swear van Davina Michel.

0: Davine, Michel en Pinky Swear op NPO Radio 2. Het is tijd voor een gesprek over een bijzonder onderwerp. Ik wil ook even een disclaimer geven vooraf. Het volgende verhaal gaat namelijk over langdurig pesten en zelfdoding. Deze week wordt omgedoopt tot de Week tegen Pesten, en daarom wordt door Caro en CV vanavond stilgestaan bij het verhaal van de 24-jarige Rien.
1: Nobody said it was easy. Het was voor hem een nummer met een dubbele lading.
2: Hier is Rien's plek. Dat is echt een sfeermakertje.
1: Dat begon eigenlijk allemaal al in groep 3.
3: De basisschool. Dat gepest.
1: Alle jongen.
0: Deze week wordt omgedoopt tot de Week tegen Pesten, en daarom wordt door Caro en CV vanavond stilgestaan bij het verhaal van de 24-jarige Rien.
1: Nobody said it was easy. Dat is voor hem een nummer met een dubbele lading.
2: Hier is Rien's plek. Dat is echt een sfeermakertje.
1: Dat begon eigenlijk allemaal al in groep 3.
3: De basisschool. Dat gepest.
1: Alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd, behalve Rien.
4: Hij had altijd

0: telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je bent de regisseur van deze documentaire. Ik heb hem vanmiddag mogen zien. En aan de hand van een aantal fragmenten wil ik even met je door dit verhaal heen lopen. Maar ik dacht wel, joh, wat een verantwoordelijkheid om dit te maken, joh.
1: Ja, dat is het natuurlijk, zeker. Ja, en allereerst natuurlijk ook voor de ouders. Hè. Die zijn natuurlijk ontzettend moedig om dit verhaal te vertellen. En het ontzettend dapper van hen. En ja, dan wil je natuurlijk ook dat het verhaal zo wordt zoals zij het hebben ervaren. Dus dat is natuurlijk allereerst superbelangrijk. En daarnaast ja, de aandacht voor pesten die gewoon zo ontzettend hard nodig is, helaas.
0: Ja, ja. Ja, we volgen het verhaal van Rien. Hè. Hij groeit op in het oosten van Nederland. En ja, het wordt al vrij snel duidelijk dat hij vanaf groep 3 tot de tweede klas op de middelbare school structureel wordt gepest. Aan wat voor pestgedrag moeten we dan denken?
1: Nee, eigenlijk in wat je net in het fragment al een beetje hoorde. Het begint eigenlijk bij uitsluiten. Dus niet uitgenodigd worden voor een kinderfeestje. Hij kwam altijd terug met een volle broodtrommel. Dus hij werd in de pauze achterna gezeten en hij had geen tijd om een broodje op te eten. Zijn vader ontdekte op een gegeven moment blauwe plekken. Hij raakte dingen kwijt en op de voetbal raakte hij zijn voetbalschoenen kwijt. Of als hij de bal had, dan keerde de andere hem de rug toe. Dus dat hij de bal niet kwijt kon, dat soort dingen.
0: Ja joh, en het begint vanaf groep 3, dan ben je ongeveer 6 jaar.
1: Ja.
0: In de documentaire wordt er natuurlijk ook op gereageerd door zijn ouders.
2: Die verhalen zijn wel heel erg schrijnend, zeg maar. Vind ik zelf.
3: En dan denk je, waarom? Waarom moest Rien zo hard vechten? Waarom met hem, moest hem dat nou overkomen? En was zo'n lieve, aardige, vriendelijke jongen. Waarom?
0: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de hamvraag. Heb je daar een antwoord op, überhaupt?
1: Nee, ik heb daar geen antwoord op. Nee, naar mijn idee is het antwoord dat het gewoon niet zou moeten zijn.
0: Ja. Ja, die waarom-vraag is bijna niet relevant. Het moet gewoon niet zo zijn.
1: Maar,
0: wat is je opgevallen aan het verhaal van Rien en hoe die werd gepest?
1: Nou, vooral ook dat je het zo lang met je mee kan dragen. Dat is hetgeen wat mij betreft het meest opvalt. Hij is vroeger gepest, maar hij heeft daarna ook best nog wel een sociaal leven gekend. En toch heeft hij het zijn hele leven meegenomen.
0: Ja, het is een soort van naar binnen geslagen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja,
0: het begint met pesten, maar het gaat in de documentaire ook nadrukkelijk over het jezelf kunnen zijn. Ik wil daar ook even iets van laten horen uit de documentaire.
3: Ik heb nooit beseft dat hij al vanaf zijn 12e wist dat hij op jongens viel. Dat heb ik niet geweten. Ik dacht eigenlijk van, hij is erg vreselijk gepest. Nou ja, daar wordt iemand heel erg onzeker van. Je bent heel bang dat zich dat herhaalt. Dus vandaar dat je je terugtrekt, dat je niet zoveel uitgaat, dat je voorzichtig bent met je contacten. Dat dacht ik.
0: Ja, en dat missen is natuurlijk ook hartstikke heftig. Je hebt die documentaire gekeken, hè, met de nabestaanden van Rien. Want voor de helderheid, Rien is er niet meer. Wat vonden zij ervan?
1: Zij vinden het heel belangrijk dat dit gemaakt wordt. In de hoop dat het nooit meer gebeurt. En voor ons was het goed om te zien dat ze zich herkenden in hoe de documentaire nu verteld wordt. En dat het aansluit bij hun verhaal. Dus dat is ontzettend belangrijk. Dus dat was goed dat het goed is verlopen.
0: Ja, ja, en dan zit je natuurlijk bij de ouders van Rien. En die kijken je aan. Wat zeggen ze dan tegen jou?
1: Het was best lang stil. En daarna zei de vader, Gregor, zei van, jullie hebben het goed gemaakt. En dat was voor ons natuurlijk ontzettend fijn om te horen. Dat zij daar met al hun inzet achter stonden.
0: Ja. Het is een bijzondere documentaire die niet makkelijk is om te kijken. Maar misschien is dat ook wel juist goed, omdat het je met de neus op de feiten drukt. En ook op het feit dat wij als omstanders soms, in mijn geval bijvoorbeeld, nooit moeten wegkijken, maar actie moeten ondernemen. En als het jou overkomt of jou betreft, praat erover, deel erover. Hè? Martijn, we gaan hem vanavond bekijken om 10:30 op NPO 3. En natuurlijk ook op NPO Start. De documentaire heet Eindeloos Gepest. Wat mij ook trof is dat je muziek hebt gebruikt uit de playlist van Rien.
1: Ja.
0: En deze hoort daar ook bij. En ik moet er bijna huilen als ik hem draai, maar het is zo mooi. Dus ik wil hem toch hoopvol afsluiten met deze van Coldplay. Fijne avond, Martijn.
1: Yes, hey, bedankt. Fijne avond.

Coldplay, Everyday Life, bij NPO Radio 2. Als je nou naar aanleiding van het verhaal van net denkt... hé, eigenlijk ben ik ook zo iemand die gewoon moet praten... schroom niet en bel gewoon even 113. Ze zitten gewoon voor je klaar. Je kan gewoon met ze kletsen. Diepe zucht.

0: Single Eye Cherry en Save Tonight.
1: De After Dinner Hit.
0: Ja, ik heb nu een plaatje voor je. We hadden hem helemaal klaarstaan. We dachten van nou, ik kan me voorstellen dat je na een lekkere maaltijd wel zin hebt in een fijne uitbuikplaat van Michael Kiwanuka. Maar ja, het kan ook zijn dat je vanavond een beetje schrok van het nieuws over Kiwanuka. Hij heeft namelijk gemeld, 2 uur geleden, dat hij een paar maanden geleden is getroffen door een hersenbloeding en dat hij daarom zijn optredens dit voorjaar heeft afgezegd. Vrij ernstige hersenschade heeft hij opgelopen. Hij is nog aan het revalideren. Dus we hopen dat het helemaal goed komt. Maar ja, in dat kader denk ik is het ook wel heel fijn om dit pareltje van hem te draaien. Van zijn laatste album, Floating Parade.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Titanic.
3: Bonjour, ik ben Céline Dion.
2: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
4: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
2: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
5: I'm the queen of the show!
6: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
13: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
12: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
14: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
12: Erkens komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Michiel van der Velden, dankjewel. We gaan even kijken hoe het staat op de weg. En dat weet Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
16: Ja, er is een behoorlijke vertraging op de A2 richting Maastricht. Want voor knooppunt Leenderheide is een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 3 kwartier extra reistijd.
15: Dankjewel. Zometeen is het
16: tijd. Goedenavond. Ja, nog.
15: Dag. Doeg. Dag. Toedels. Ja, ben je weg? Oké. Wat ik wilde zeggen, zometeen het vervolg van de Tommel ook wat hier op NPO Radio 2. Ik heb zometeen wel wat leuks. Een track uit de jaren 80 voor je. Ja, dat kan er eentje zijn die je wel gaat verrassen. En wat gewoon heel mooi is zometeen, is Ben Howard.
17: Ster. Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
18: Zoekt een relatie.
19: Perfectionistisch.
18: Mentaal kwetsbaar.
20: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
22: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
23: Pas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
24: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
25: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
26: Interessant. Wat verdien jij dan?
25: Zo open bedoelen ze vast niet.
27: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
28: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
27: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
28: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
29: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
30: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
29: Oh, en nu niet?
30: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
29: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
31: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
32: Het oor wil ook wat.

0: Burton. Keep your head up.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
3: Dat is wel een bijzondere plaat voor mij. Want bij sommige liedjes heb je toch... ja, dat je nog momenten weet dat je het gehoord hebt. Nou, in dit geval was ik bezig met een reisprogramma voor de televisie. En ik had net zo'n nieuwe reisluidspreker gekocht. Zo eentje die je dan op je telefoon kon aansluiten met Bluetooth. Was toen nog zo hip, zeg maar. En ik wist natuurlijk... ik ben een beetje een nerd natuurlijk met geluid. Dus ik wist, als je hem in een kast zet... dan krijg je extra laag. Dus ik heb dat ding in de kast gezet. En toevallig was deze plaat net uit van Ben Hout. Dus heb ik daar... het was in Cambodja. Echt in the middle of nowhere in een kast heb ik dit zitten beluisteren. Ik hou van muziek. Fijn dat je erbij bent bij het tweede deel van het Orwell ook wat. Zometeen gaan we even tijdreizen naar de jaren 80. In 80 seconden voor de 80's. En ik denk dat ik je ga verrassen. En ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar af en toe word ik 's nachts wakker. Vannacht bijvoorbeeld 6 verhaallijnen door elkaar heen gedroomd. En dan schrik je wakker en dan denk je... hoezo komt dat allemaal bij elkaar? Geen idee. Maar dit is wel een goed verhaal. Want ja, soms heb je ook dat je wakker wordt. En dat je een idee hebt dat je even moet noteren. En dat gebeurde dus ook bij Keith Richards. Zo creatief zal het nooit gaan worden bij mij. Hij wordt dus wakker, die pakt een tape recorder. Die speelt een korte riff met de tekst... I can get no satisfaction, of iets van die geest. Vervolgens valt hij weer in slaap en de recorder blijft gaan lopen... en het enige wat je nog hoort is dit. En de rest is geschiedenis, want Mick Jagger die gaat aan de slag met de tekst. De band die pakt de muziek op en het wordt een wereldhit natuurlijk. The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.

0: Shaddai, Shakira en Burna Boy. Ik blijf me toch verbazen over Shakira. Want die vrouw, ik weet niet wat ze doet. Yoga, pilates of een combinatie van alles. Maar nog steeds zo soepel. Echt jaloersmakend. Zelfs voor mij. Kun je nagaan. Oké, klaar voor?
1: 80 seconden voor de 80's.
0: Oké, een vraagje. Als jij dit hoort, wat denk je dan? Ik kan me voorstellen dat je dan roept, net alsof je meedoet aan de slimste mens. Oh, Sunshine van Dario G, die zomerhit, 1997. Nou, helaas, niks is wat het lijkt, want dit Afrikaans aandoende koortje is ten tijde van Sunshine al 12 jaar oud. Alhoewel, ja, je zou kunnen zeggen dat Hey Ya Mama, dat had in principe ook nog van K3 kunnen zijn of van iemand anders van nog eerder. Maar het komt uit in Life in a Northern Town, de debuutsingle van de Britse groep The Dream Academy uit 1985. Moet je even voorstellen, de zanger van The Dream Academy, Nick Laird Klaus, die komt balend thuis, want hij is zijn televisiebaantje kwijt. Kan me voorstellen. Hij pakt zijn gitaar en schrijft dit liedje over het beeld dat Life in a Northern Town oproept. Lege scheepswerven, de barre winter van 1963 en een grijze wereld die langzaam ten onder gaat. Vervolgens krijgt hij hulp van niemand minder dan Paul Simon en van de held van Pink Floyd, David Gilmour. De zanger die krijgt ook nog een hele mooie titel van hun, Life in a Northern Town. En hij krijgt ook dat uiteindelijke geluid. Lekker toch deze. Ja, nou goed, mijn buzzer zit er eigenlijk alweer op. Maar ja, het is ook wel een beetje klaar. In 1999... Nee, hoe zeg ik? Ik heb altijd met die cijfertjes dat ik ze omdraai. Maar in 1997 vond Dario G dat het Hey Mama koortje nog altijd heel lekker klinken. Hij heeft het dus gebruikt als sample en maakte er dus Sunshine van. Ja, ik vind dat eigenlijk heel erg leuk. Want de grap is dus dat het origineel eigenlijk uit veel eerder komt. Uit 1985. En hij is de moeite waard. Het heet dus The Dream Academy. En dit is Life in a Northern Town.

0: Het oor wil ook wat. Klaas van Kruisten. Er is maar één.
1: NPO Radio 2.
0: NPO Radio 2.

0: The Red Hot Chili Peppers en Other Side. NPO Radio 2 draaide ik daarvoor muziek uit de jaren 80. Dream Academy, live in een northern town. Mark, die stuurt nog een audio-appje.
1: Eigenlijk veel mooier nummer als je het mij vraagt. Dit is van Dream Factory. Nou, goedjes.
0: Nou, ik hoop dat het een leuke verrassing voor je was. Want zo was die ook bedoeld natuurlijk. Het is precies 7:30. Bij NPO Radio 2 is het tijd voor een update van het verkeer. En dat krijgen we van Erik Evengroen bij de ANWB. Goedenavond.
2: Hi Klaas, goedenavond. Ja, twee files nog. Als eerste de problemen bij Eindhoven op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar gebeurde namelijk een ongeluk met meerdere vrachtwagens tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide. Er staat 8 kilometer file en de vertraging is opgelopen tot bijna een uur. Twee rijstroken zijn dicht. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 9 uur duren voor die vrachtwagens geborgen zijn. En dan nog een korte file tussen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt het Hofvliet 5 kilometer met 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. Zometeen gaan wij een verzoekje draaien van jou. Ik zal zo meteen de appservice even officieel aankondigen. Maar ik heb eerst een liedje voor je van iemand die een megatalent was die we helaas al moeten missen. Ze was 18 jaar toen ze dit opnam. Amy Winehouse, nog voor Frank. En een liedje uit 1963 dat ze echt helemaal naar zichzelf toetrekt. Beetje soul, beetje reggae. 9 jaar bleef het op de plank liggen. Pas na haar dood kwam het dus uit. En daardoor is de titel misschien achteraf wel pijnlijk mooi of zo. Our Day Will Come. Amy Winehouse.

0: We zaten al even te fantaseren over hoe een feest kan zijn met Madness op het hoofdpodium Nightboat to Cairo.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, het is woensdag en wat blijkt? Dat is een goed moment om eens een verzoekje te draaien, vind ik tenminste wel. Dus als jij iets leuks hebt om de playlist mee aan te vullen of te complementeren, gooi hem even over de schutting. Het mag echt alles zijn. Dus denk je aan iets ouds, iets wat al een leven lang met je meegaat, of een kwart eeuw. Of iets wat, wat nieuw is, mag natuurlijk ook. Stuur het even door via de luisterapp en wie weet kan ik hem zometeen voor je draaien. Ik heb hier nog een klein muntje liggen. Dat was geen muntje. Geen muntje. Heb ik nog een muntje? Ja, daar ja. Kijk. Ik had even een muntje nodig voor Raccoon. Dit is namelijk Nickel voor Cuba.

0: NPO Radio 2 App Service.
1: Hallo Maarten.
2: Hey, hallo Klaas.
1: De afstand, gebaseerd op de legendarische Griekse boodschapper Philippides. Ik weet niet precies hoe je dit naam moet uitspreken, maar daar ga jij ook mee aan de slag met die afstand tussen het plaatsje Marathon naar Athene.
2: Ja, alleen ik loop niet in Griekenland. Ik ga naar Duitsland, naar Berlijn.
1: Kijk aan, de Marathon van Berlijn. 42 kilometer, 195 meter. Het is toch wel echt afpijgeren, of niet dan?
2: Het is eigenlijk gewoon een rotafstand, maar wel verslavend.
1: Ja, ja. Heb je hem vaker gelopen?
2: 22 marathons intussen.
1: Wat? Ja. Echt waar, joh? En, ja. En hoe is het met je blessures dan?
2: Geen. En geen. Ik heb wel eens een keer blessures gehad, maar ik ben topfit nu.
1: Is dit genetisch voordeel of zo? Hoe komt dit? Heb je enig idee?
2: Voor zover ik weet, heb ik geen Keniaanse roots, maar gewoon verstandig trainen.
1: Oké, ik vraag dit voor een vriend, maar waarom doe jij de warming-up, een cooling-down, of begin je gewoon?
2: Op het moment dat ik tempos ga doen, heb ik wel een warming-up. Bij een lange duurloop ga ik gelijk beginnen, maar bij tempos wel warming-up.
1: En wat voor tijd wil je gaan lopen?
2: Onder 3 uur.
1: Onder de 3 uur, dat is ook echt... Wow. Nou, jij moet dus flink aan de slag en je hebt een plaat aangevraagd. Nou ja, die is Duits, die snap ik. Qua tempo denk ik, nee, het moet iets sneller eigenlijk, officieel.
2: Ja, ik denk dat hij wel wat sneller mag. Maar het is wel een hele mooie plaat.
1: Ja, nou ja, dit is dan de prepfase, zullen we maar zeggen. Ik wens je heel veel succes dit weekend.
2: Ja, dankjewel.
1: En deze is dus voor jou, House am See.
2: Ja.
3: Ben ich geboren.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
3: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij Eyewish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
6: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
10: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneed was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
9: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. En je woensdagavond is niet compleet zonder gedoe op de weg. Erik Evengroen bij de AWB.
12: Ja, gaan we geen gewoonte van maken hoor. Maar in dit geval wel. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide. Er zijn daar meerdere vrachtwagens bij betrokken. Die worden op dit moment geborgen. 2 rijstokken zijn dicht en er staat 8 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging.
11: Erik, dankjewel.
12: Jo, mooi.
13: AI.
14: Iedereen praat erover.
13: Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Funix op NPO Radio 2 ervoor. Madonna en Into the Groove. Een hele goede avond. Gloednieuwe editie van Met Morad staat op je te wachten. En op woensdag zijn we hier altijd in een soort van, ja, nostalgische bui. Want wat is er fijner dan jezelf onderdompelen in de muziek van toen?
1: Rits, is de Weemoed Woensdag aangebroken?
0: Ja, ik heb 3 platen uit 1 jaar in een tijdcapsule gegooid. En je mag bepalen welk nummer we uiteindelijk helemaal gaan draaien hier op 2. Eerst even wat hintjes, kijken of je weet over welk jaar het gaat. Vanavond gaan we terug naar het jaar waarin de allereerste iPhone verschijnt. Het tweede proces tegen Willem Holleder van start gaat. En Maxima de Nederlandse identiteit omschreef met de iconische woorden:

0: de mogelijkheden.
1: Ja, optie nummer 1, jij bent zo. Het liedje is misschien een beetje weggezakt in je geheugen, maar Jij bent zo was hier in Nederland echt de allergrootste hit van dat jaar. 2007. Dan heb ik ook nog deze voor je. Ja, Ruby scoort niet heel hoog in de top 40. Maar het catchy zinnetje Ruby, Ruby, Ruby blijft toch hangen in de hoofden van heel veel mensen. En optie nummer 3. Is de debuutsingle van Mika en het is een grote flop als hij het uitbrengt. Na het succes van Grace Kelly waagt Mika in 2007 nog een poging met Relax, Take It Easy. En dan wordt het opeens wel een dikke nummer 1 hit. Maar de keuze is aan jou. Welk nummer brengt jou het meest terug naar 2007? En waarom? Dat is wat ik van je wil horen. Je mag me appen via de NPO Luister-app. Dus welke plaat, dus Jij bent zo, of Ruby, of Relax, Take It Easy, ademt voor jou 2007? App me via de NPO Luister-app en berichtje inspreken kan ook. Net zo makkelijk hoor ik meteen de stem achter degene die me appt. Onderweg Bente met de topsong Parachutes.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Parachute van Bente. NPO Radio 2

de topsong van deze week. Bente en Parachute op NPO Radio 2. Soms moet je een liedje even op de plank leggen om hem te laten rijpen. Een beetje zoals een dure Franse wijn of een goede Schotse whisky. Want met tijd en een beetje fine-tunen kan een prima plaat veranderen in een grote wereldhit. Zo werken de Fine Young Cannibals aan het einde van de jaren 80 aan het liedje She's My Baby. Maar eigenlijk is geen enkel bandlid tevreden over het liedje. En dus laten de mannen het liggen. Als zanger Roland Gift het nummer een tijdje later weer tevoorschijn haalt, weet hij wat er mis is. Zijn lage gebrom vervangt hij door een hoge falsetto stem. De titel wordt aangepast naar She Drives Me Crazy. En daarmee is het bingo. Je hoort hem nu.

0: Claudia, goedenavond.
1: Goedenavond, Mora.
0: Hoe was jij je woensdagavond aan het invullen?
1: Omdat ik vrij moe ben, was ik me eigenlijk al klaar aan het maken voor het slapen gaan. En ondertussen lekker Radio 2 aan het luisteren.
0: Je bent toch niet ziek aan het worden, hè?
1: Nee. Ik heb een hele verhuizing achter de rug. En ik heb komende week dan ook een weekje vrijgenomen.
0: Gewoon, maar is wel nodig, hè, na een verhuizing?
1: Ja, daarom. Dus ik ga wel een paar leuke dingen doen, maar ook dan genoeg rust nemen, zeg maar.
0: Okay. Heel goed, heel goed.
1: Ik ga onder andere naar de Backstreet Boys in Düsseldorf.
0: Oh, nee joh! Oh, wat goed! Ja. Want ik weet dat de Backstreet Boys, die hebben natuurlijk een hele show in Las Vegas in de sfeer. Wat me ook fantastisch lijkt om te zien. Maar ze komen dus ook dichtbij.
1: Ik heb dat via Facebook wel gevolgd. Ja. Dat is mij te veel prikkels, als ik heel eerlijk ben. Maar als je het aan kunt, lijkt het me fantastisch, ja.
0: Wat is je favoriete plaat van de Backstreet Boys?
1: Anywhere For You.
0: Oh, mooi. Een ballad. Ja.
1: Ja, prachtig. Daar ben ik fan geworden. Dus dat is mijn favoriete liedje.
0: Oké, nou, uit 2007 hebben we in ieder geval geen Backstreet liedje geselecteerd. Nee. Wel drie andere, toch wel leuke platen. Jeroen van der Boom, jij bent zo. Kaiser Chiefs met Ruby en Mika met Relax, Take It Easy. Maar welke van deze drie is de allerbeste van het jaar 2007?
1: Nou, ik vind die van Jeroen van der Boom. En onder andere omdat je hem heel weinig meer hoort. En het is zo'n lekkere meezinger.
0: Oh, wat fijn. Dan ga ik je toch extra blij maken met dat plaatje van Jeroen van der Boom.
1: Ja, dankjewel.
0: Lekker genieten, Claudia.
1: Dankjewel. Komt helemaal goed, Moerad.
2: Weemoed woensdag.

0: Wheeler's Wheel Stuck in the Middle with You. Heb ik nu een liedje voor je dat in Amerika alle records verbreekt. Nog nooit stond een liedje zo lang bovenaan de Billboard Hot 100 als Choosing Texas van Ella Langley. Dat is nu al 23 weken om precies te zijn. En daarmee stoot ze de Queen of Christmas van de troon.
1: It's
0: ja, Mariah Carey inderdaad, die het record in handen had met All I Want for Christmas is You. Maar dat is dus nu verleden tijd. Dat geeft wel aan hoe goed dat liedje is, hè? Choosing Texas. Dat nummer ontstond tijdens een grote schrijfsessie waarbij een van de songwriters een bijzonder verhaal deelde.
2: We had written one song and she was telling me the story. She had a pet kangaroo and she was telling me the story about how she got pulled over once. She had a kangaroo in the passenger seat, dog in the back, and the kangaroo ended up getting her out of a ticket, but she's like, of course, I had Texas plates on too. And I went, well, she's from Texas, I can tell. And just from that phrase, it kind of all hit us and the melody fell right out of me. And I went, she's from Texas, I can tell by the way.
0: Ja, en 45 minuten later was dit liedje klaar.
3: Er is maar één.

0: allemaal nodig. Want, ladies and gentlemen, het is tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, as we speak worden de ballen door elkaar gehusteld in het apparaat achter mij. En dan trek ik de rode bal eruit. Anne, je hebt daar het lijstje voor je. Ik heb balletje 30. Wat staat er bij balletje 30?
2: Balletje 30 is de categorie kerst.
0: Hadden we het net over Mariah Carey met It Starts.
2: Past helemaal in het thema.
0: Oh, lekker. Nou, een lekker kerstplaatje. Het op zich, we gaan al langzaam richting die de winter toe, zeg maar.
2: Dus, ja, waarom niet?
0: Ja, als die midden in de zomer was gevallen, was het een beetje, toch?
2: Ja, ik ben wel zo iemand die stiekem dat altijd wel lekker vindt.
0: Ja, nee, helemaal goed. Je hebt ook helemaal gelijk. Wat is de allerbeste kerstplaat ooit? Kom maar door in de NPO-luister-app. Dan ga ik hem zo meteen voor je draaien. Berichtjes typen kan in die NPO-luister-app. Berichtjes in spreken is net even wat leuker, want dan hoor ik je stem. Amy McDonald.

0: bepaalt de muziek tenminste. Het balletje bepaalde de categorie. We zoeken de allerbeste kerstplaat ooit. Jij mag bepalen welke plaat dat wordt. Je mag me appen via de NPO Luister-app. Berichtjes typen mag. Berichtjes inspreken nog net even wat leuker. Maar laat het een plaatje zijn waar je ontzettend gelukkig van wordt. Dus de allerbeste kerstplaat ooit.
1: Ster. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
3: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
2: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
5: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
5: I'm the queen of the show!
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis. Pak hem.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
12: Echt lekker.
11: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
16: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
19: We trokken balletje 30, categorie die erbij hoort is kerst. Een kleine rondje langs de NPO-luister-app.
20: Yo, Murat. Mark voor jou uit de categorie rode ballen. Stop de Calvary van Jonah Louis.
21: Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly.
19: Oh, ik krijg gewoon zin om het hele uur gewoon te vullen met al jullie suggesties, zeg maar. Kijk, wat er nog meer is. Annemarie heeft het over Driving Home for Christmas natuurlijk. Ja.
22: Driving Home for Christmas.
19: Chalina, ook in de app, beste kerstplaat ooit. Fairy Tale of New York van de Pogues met Maria Mena. Al jaren hier traditie om als eerste nummer de kerstboom te versieren.

0: Alles is liefde op NPO Radio 2. Goedenavond, Gerard.
1: Hey, Murat, hele goede avond.
0: wat is jullie traditie precies met kerst?
1: Eigenlijk vanaf tweede kerstdag gaat de top 2000 al op. En ja, dan gaan we eigenlijk een soort bouwdoos van een tiny house bouwen. Een soort bouwpakket, daar kan je boekensteunen van maken. En kaarsje aan en gezelligheid.
0: Jo, een bouwpakket en een huisje. Dus zijn dat die dingen met lichtjes erin en zo? Of?
1: Nee, je kan van een tram kopen of van auto's. Dat zijn van die kleine bouwplaatjes, soort puzzels eigenlijk. Alleen 3D.
0: Oké. Nou ja, daarmee vul je dan de hele week tot aan 31 december.
1: Ja, af en toe even tussendoor naar toch 2000 een kaartje krijgen natuurlijk. Hè.
0: Ja, maar zover is het nog niet. Zover is het nog niet.
1: We zitten op te schieten.
0: Ja, eerlijk, ik moet toegeven dat dat gevoel wel een beetje begint eraan te komen.
1: Ja, zeker.
0: En dan trekken we ook nog dat balletje van, oké, wat is de allerbeste kerstplaat ooit?
1: Ja, ik vind het wel knap dat je dat richting Dierendag dat balletje gaat trekken.
0: Nou, wacht even. Jij bent degene die de associatie met Dierendag legt, hè?
1: Ja, het is bijna oktober, Dierendag. En dan denk je natuurlijk aan de Nederlandse grootste hit, kersthit Flappy.
0: Zal ik hem dan maar gewoon instarten?
1: Lijkt me een goed idee.

Het was kerstochtend 1961. Ik weet het nog zo goed. Mijn konijnenhok was leeg en moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen. En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg. Zij wist ook niet waar Flappy uit kon hangen. Ze zou het papa vragen, maar omdat hij bezig was in dat fietsenschuurtje, moest ik maar een uurtje goed naar Flappy zoeken. Hij liep vast wel ergens op het gras. Maar ik had het hok toch goed dicht gedaan, zoals ik dat elke avond deed.

ik nu weet. Het was eerste kerstdag 1961. Wij naar Flappy zoeken vader. Die zocht gewoon mee bij de bomen en het water. Maar niet in dat fietsenschuurtje, want daar kon die toch niet zitten. En ik schudde nee. We zochten samen, samen tot de koffie. De familie aan de koffie. Maar ik hoefde niet, ik dacht aan Flappy. En dat het 's nachts zo koud kon vriezen. Mijn hoofdje stil gebogen, dikke tranen van verdriet. Want ik had het hok toch goed dicht gedaan. Zoals ik dat elke avond deed. Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor het hok gestaan alsof ik wist wat ik nu weet.

gegeten, maar dat deed me niet zoveel. Ik dacht aan Flappy, mijn eigen kleine Flappy. Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel. Toen na de soep het hoofdgerecht moest komen, sprak mijn vader uiterst grappig: kijk Joep, daar is Flappy dan.

één keer scheldend bovenaan de trap gestaan en geschreeuwd, Flappy was van mij. Nog heel lang voor het raam gestaan, maar het hok stond er maar verlaten bij. Het was tweede kerstdag 1961, moeder weet dat nog zo goed. Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg.

Gracie Abrams, That's So True. En daarvoor de allerbeste kerstplaat ooit. In ieder geval volgens onder andere Gerard, maar ook Annelies in de NPO Luister-app Flappy. De beste muziek maak je niet alleen, maar samen met iemand. Zo kun je elkaar namelijk naar een hoger niveau tillen. Je kan elkaar ook blijven uitdagen dan. De muziekgeschiedenis kent heel veel fantastische duo's. Denk bijvoorbeeld aan Hall & Oates of Simon & Garfunkel. Maar het meest legendarische duo is misschien wel Paul McCartney en John Lennon. In de jaren 60 werken ze aan het liedje Come Together. Alleen klinkt dat nummer in het begin nog heel anders dan hoe wij hem nu kennen. Moet je luisteren. Het begint zo. Here come on, flat top, he got moving up slowly, he got juju, I'm all he want, holy rolling, he got. I'm saying, wait a minute, that's Chuck Berry's song. The opening line is, here come all flat top. I said, but we got to do something to get away from that. So I just suggested that we slowed it down, so instead of the, we go, it go, ja, en zo maken Paul en John samen een meesterwerk van Come Together.

0: Cincinnati en Would I Lie to You. En dan heb ik nu je hulp nodig, want welke plaat is vandaag?
1: Morat's Most Wanted.
0: Elke avond de twee platen die ik voor je meeneem die een connectie met elkaar hebben. Elke dag is er een ander linkje tussen de liedjes. En vanavond is de rode draak Joke. Oftewel een grapje. Want er zijn muzikanten die dat woord zowel in liedjes als ook de bandnamen hebben verwerkt.

0: eerste stem is al meteen binnen, zie ik. Oké, die gaat naar, kijken, de Joker. Oké, je kan vanaf nu dus stemmen. Inderdaad, de keuze is aan jou. Welke plaat vind jij het leukst? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. Die is dus al verschenen in de NPO Luister-app. Klik daar op Radio 2 en dan op berichtje. En dan verschijnt de poll vanzelf in je beeldscherm. Hoef je alleen nog maar op of Steve Miller Band te klikken of Killing Joke.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Note to Self van Douwe Bob. I can still

Eminem, Dido, Stan op NPO Radio 2. Het is bijna zover. De uitslag van Morad's Most Wanted. Je hebt niet heel veel tijd meer om te stemmen. We hebben twee platen die een bepaalde connectie hebben, namelijk Joke, Grap. We hebben de Steve Miller Band met de Joker. Dat tegenovergezet, Killing Joke, Love Like Blood. Eén van de twee tracks heeft 61% van de stemmen. Als je nog niet hebt gestemd, dan kun je dat nu doen via de NPO Luister-app. Klik daar op Radio 2 en dan bericht. En de poll verschijnt als vanzelf in je beeldscherm.

0: Love Like Blood. Wat gebeurt er in de stembox, Anne?
1: Ja, er waren vandaag best wel veel mensen met keuzestress. Het zijn natuurlijk ook allebei hele goede platen. Suzanne zegt bijvoorbeeld: ik wil heel hard meezingen met Steve Miller Band. Maar als dat hem toch niet wordt, dan dein ik lekker mee met Killing Joke. En Herman zegt: een lastige dit keer. Ik heb nu voor Killing Joke gestemd. Maar op een ander moment had dat zomaar Steve Miller kunnen zijn.
0: Mm.
1: En als we dan kijken naar de poll, dan zien we dat 57% van de mensen heeft gestemd voor Killing Joke met Love Like Blood.

0: dit is dus waar de mensen blij van werden. Killing Joke, Love Like Blood. En dit valt dan zeg maar onder de New Wave. Maar Tim, ik moet even proberen te begrijpen wat dat hele New Wave...
1: Ja, nou ja, dat hangt er wel een beetje tegenaan. Normaal is New Wave meer op synthesizers gericht en zo. En Depeche Mode moet je dan denken, bijvoorbeeld, of The Cure.
0: Juist.
1: Dat is wat meer New Wave en ik ben er dol op. Sterker nog, we gaan straks New Wave Wednesday.
0: Het is woensdag. Ja, daarom. Oké, maar jij werd ook blij, denk ik, dan van deze Killing Joke.
1: Wel. Heerlijk.
0: Ja, okay. Ja. Maar dan zet ik wel even drie andere platen tegenover als ik niet tegenkom.
2: Alright. Tim's finale. Oordeel.
0: Ah, oprecht de kenner hoor, nu tegenover mij. Dus of Killing Joke.
1: Ja.
0: Of.
1: Joy Division! Ja, nee, die gaat altijd op nummer 1 bij mij.
0: Okay, bom.
1: Ja,
0: Joy Division als winnaar tot nu toe.
1: Nou,
0: maar
1: dat wordt
0: als
1: lastig.
0: Ja. Misschien voel je wel een beetje aankomen. Of Joy Division of...
1: Seashell Sanctuary van de culte, hè? God. Hey, ik ga nog steeds voor die fantastische, briljante Joy Division.
0: Ah, maar dan ga ik het je nu wel echt even heel erg moeilijk maken. Want Joy Division of...
1: Nou dan, ja, omdat Depeche Mode heeft meer materiaal, logisch. Dus dan ga ik toch voor Depeche Mode, maar met pijn in mijn hart.
0: Depeche Mode als grote winnaar. En zometeen meer New Wave in het avondslot.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
5: Okay.
4: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel.
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Titanic.
16: Bonjour, ik ben Céline Dion.
15: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
16: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
15: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op Titanic.nl.
16: I'm the queen of the show.
3: Dit is NPO Radio 2.
17: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland in Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
17: Het weer nog. Vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De balzaal bruist. De slotgracht kolkt. Je voelt het aan alles. Het grote feest, het Tim's avondslot, staat op het punt van beginnen. Treed binnen, je bent van harte welkom. De poortwachters van vanavond die hopen dat je na bedtijd nog even bij ze blijft, want anders kunnen ze de slaap niet vatten. Dit is. Hoor je zo meteen.
9: Ster. Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
18: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
9: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
19: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
20: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: Heel vet op deze winst horen. Liana de la Havas, Is Your Love Big Enough? Daarvoor Golden Earring. Even kijken, heb ik een appje van Gert van de Velde, van altijdhits.nl? Dat is een internetradiostation. Even kijken.
1: Hey Tim, goedenavond met je grote radiovriend met Gert. Hey, lekker deze Golden Earring. I can sleep without you.
0: Ja,
1: goed show, man.
0: Dankjewel.
2: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goeieavond. Zeg ik ook tegen de griffieren van het avondslot. Griffier, goeieavond.
3: Goeieavond.
0: Speciaal nieuws dat vandaag is opgevallen, vond ik tenminste. Een Pokémon-kaart heeft bij een veiling in Texas, hou je vast, 5 miljoen dollar opgeleverd. En dat is zo'n 4,3 miljoen euro. Ik vind het zo vreselijk veel geld. Ik heb die raars trouwens nooit helemaal meegekregen. Ik ben van een generatie Flippo's.
3: Flippo's, ja. Waren ook leuk, ja.
0: Van die ronde dingetjes die echt heel vettig waren. En altijd naar chips bleven ruiken. Ja, en die moesten een mapje stoppen. Heb ik wat gemist,
3: ja? Ik heb wel wat gemist. Ja. Het was wel echt een dingetje. Ik ben 8 jaar jonger dan jij. Ja. En ik heb die Pokémon-hype meegemaakt. Ik had flink moeten sparen voor 5 miljoen dollar, maar ik weet zeker dat ik hem had willen hebben.
0: Ja, nou ja, ik vond bij Pokémon moest ik altijd denken aan gewoon frisdrank of zo. Gewoon die kleur. Altijd heel fel. Ja, en ik werd er zo agressief van, zo opgefokt.
3: Top, natuurlijk.
0: Ja, nee, zeker waar. Ik ben van hier. Dit was hem toch, hè? Ja. Maar goed. 5 miljoen dollar dus voor een Pokémon kaart. Dit is een speciale kaart. Maar stel voor, je had hem.
3: Eigenlijk zou dat. Het zou helemaal niet goed gaan. Die zit binnen no time in een wasmachine of zo.
0: Oh, dan
3: ruikt hij naar robijntje.
0: Ja. Oh, ben je echt zo slecht daarin? In het behouden van speciale dingen? Ja?
3: Ik kan daar niet mee omgaan. Dus maar beter dat ik die niet heb.
0: Een vriend van mij die heeft ooit een keer een kaartje gekocht voor een festival. Dat festival heet Glastonbury. Dat vindt altijd in Glastonbury natuurlijk plaats.
3: Spreek je dat mooi uit, toch?
0: Dank je. Ja, er is helaas nog iemand. En dat gaat volledig automatisch. Glastonbury. En dat festival dat is 1 keer in de zoveel tijd. Dat is ook niet ieder jaar. Dus dat is echt wel een heel groot ding. En dat is eigenlijk het allergrootste festival van de hele UK. Daar komt het beste van het beste komt daarop af. En die jongen die had een kaartje gekocht. Hier uit Nederland. En ja, weet je, het is super lastig om aan te komen. En op een gegeven moment, na een avondje stappen, hij moest het kaartje ook ophalen bij een postkantoor en zo. Super exclusief. En na een avondje stappen, hij gooit daarna zijn broek in de was. En met het kaartje erbij. Ja, helemaal verwast. En helemaal aan stukken gescheurd. Heeft hij aan elkaar moeten lijmen. En heeft hij proberen uit te leggen bij de poort, zeg maar. Bij de toegang van Glastonbury. En daar hebben ze gezegd, no, sir.
3: Oh, nee.
0: It's not valid.

Oh! Dus heb ik een keer een exclusieve plaat laten liggen in de trein. Gewoon, weet je, daar heb ik ook echt heel veel moeite voor moeten doen om terug te krijgen. Het is wel gelukt, maar het blijft pijnlijk inderdaad. Earth, Wind & Fire, of zoals Gert van der Velde van Altijd Hits Radio zou zeggen. EWF, dit is Fantasy op 2.

0: wave aan. Hè? Deze Lloyd Cole en de Commotions en Rattlesnakes. En straks even na 11 uur dan duiken we weer de kerkers in voor New Wave Woensdag. En deze keer een wat actuele New Wave track. Laat je maar verrassen, wordt echt heel gaaf. En dan straks het sociaal experiment Tim's karaktertrak. Hey, Tim's karaktertrak waarin... Deed ik nou een Limburgenaar?
1: Ja.
0: Dat is niet oké. Dat is echt...
1: Maar jij mag dat, want jij bent een Limburger.
0: Nee, maar dan mag dat ook niet. Dat is echt niet oké gewoon. Dus bij deze excuses
1: daarvoor. Sorry.
0: Nee, Tim's karaktertrek. Waarbij ik dus een liedje uitzoek dat gewoon heel erg bij jou past. We hebben een gesprekje op de radio. En dan denk ik op een gegeven ogenblik... Oké, dit liedje past echt bij jou. Dit liedje vertelt iets over jou. En dan draai ik dat dan. En dan, dan hoop ik dat je het leuk vindt. En omdat je dit sociale experiment hebt ondergaan... krijg je ook nog eens een keer de veelbegeerde Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. En dat is een item van NPO Radio 2. Dat heeft verder helemaal niemand, behalve iedereen die dus aan het spelletje heeft meegedaan. Lijkt het je leuk? Schrijf je dan nu in. Doe dat met de NPO Luister-app. Gisteren hadden we Esmee.
1: Nee, Lucille.
0: Gisteren hadden we Lucille.
1: Lucille heeft een zus, een drielingzus eigenlijk.
0: Oh, die gaan we allemaal, Esmee. Die gaan we allemaal af.
1: Ja, want straks hebben we Esmee.
0: Oh, serieus, hebben we echt een zus straks ook? Oh, wat leuk. Oh, dan ben ik heel benieuwd. Nou goed, dat allemaal

avond stond het meest begonnenste programma van de Nederlandse radio. Met daarin de vraag, wat lustte je vroeger echt niet, maar nu wel? Ik had dat bijvoorbeeld met spruitjes. Met geen mogelijkheid kon ik ze eten. Tot ik meer en meer de genuchterheid van het bittere, dat ging omarmen. Dat vond ik lekker, bitterheid. Misschien wel met bier te maken, zou kunnen. Maar daarna vond ik spruitjes ook gewoon super lekker. Maar dat heb ik dus ook, gek genoeg, met War on Drugs. Dat vond ik helemaal niks in het begin. Te langdradig, leeg geen einde aan te komen aan die liedjes. Tot het moment dat ik ze live zag en echt alles veranderde. Die geweldige waterval van synthesizers en gitaren die over je heen wordt gestort. Ik ben verliefd op de nieuwe van The War on Drugs.

0: Ike en Tina Turner, Proud Mary. Dus zometeen gaan we spelen weer het sociaal experiment, de karaktertrek. Vandaag hebben wij Esme, dat is dan weer de zus van Lucille. Die deed gisteren mee, ze is van een drieling. Ja? Rivier, moet ik nog meer weten?
1: Ja, ik heb haar natuurlijk even toch vergeleken met Lucille. Oh, ze lijken op elkaar, maar ze hebben ook één groot verschil.
2: Tim's karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Zeg Esme, wat is eigenlijk het grootste verschil dan tussen jou en Lucille? Wat heb jij dat zij niet heeft?
3: Ja, hallo Tim.
0: Hi. Ja, met de deur in huis meteen, hè? Bam. Ja,
3: ja tuurlijk. Maar ik ben vaak wat realistischer. Een beetje van, kom op doorgaan en niet erin blijven hangen. Uh-huh. Lucille is echt gewoon een gevoelsmens. Maar dan merk ik ken haar natuurlijk hartstikke lang. Dus ja... Dat is gewoon hoe zij is.
0: Ja, maar heb je een specifiek voorbeeld waarvan je dacht... ja, oké, die kunt er nu aan blijven hangen, lieve Lucille... maar het is beter om even door te pakken. Ja, nee, dat is met de billen bloot op de radio nu, hè? Dus je moet alles vertellen. Anders kan ik geen liedje uitzoeken.
3: Ja, zoals dingen van vroeger. We hebben natuurlijk ook samen op school gezeten.
0: Ja.
3: En dan heb je ook wat mindere periodes met bijvoorbeeld pesten en zo. En ik heb zoiets van, ja, ik heb het lekker achter me gelaten. Maar soms kan Lucio dan nog wel zoiets van, kan je dat wel zo voor me zien? Dus zoiets, ja.
0: Maar help je dan ook een klein beetje? Of zeg je alleen maar van, nou joh, hou op, vroeger is vroeger. Of help je ook een beetje?
3: Nee, ik zeg gewoon, laat het gewoon achter zien.
0: Oh, oké, okay, goed. Nou, kan ook. Ja. Zeg, je bent heel erg praktisch, Esme, dat is duidelijk. Jouw zus, Lucille, zei gisteren dat ze in groepen soms wat stil is, hè? Maar dat ze dan wel verrassend direct uit de hoek kan komen als ze mensen beter kent. Hoe zit dat bij jou?
3: Ja, eigenlijk wel hetzelfde.
0: Oké.
3: Okay. Zij is wel eerder dat ze dan wat losser komt. En ik ben echt wat vaker dat ik moet je gewoon wat vaker tegenkomen en dan komt het wel goed.
0: Ja, maar ik heb wel het idee als ik zo met jou praat, je zit een beetje lekker laag, laid back in je stem, dat je ook, misschien heb ik het fout, hè? Dus ja. Af en toe een beetje venijnig uit de hoek kan komen, of een beetje prikkelend.
3: Ja, dat kun je wel, kun je wel zeggen.
0: Ja, dan komt je direct en weet je wel, af en toe dat je denkt van, oh jeetje, Esme. Ja.
3: Soms zeg je wel wat en dan denk je van, oh jee, wat heb ik nou gezegd?
0: Ja, precies. Maar zeg je daarna sorry of heb je het er gewoon niet meer over?
3: Nee, we hebben het er gewoon niet meer over.
0: Dat dacht ik wel, ja precies. Oké, okay, helder. Ik denk dat ik hem al heb, Esme. Ja, het ging wat sneller dan bij je zus. Was je ook eerder dan je zus?
3: Nee, ik kwam als tweede.
0: Ik kwam als tweede, goed.
3: Ja.
0: We gaan draaien. Jouw karaktertrek. Ik wilde hem al bijna verklappen, maar dat zou flauw zijn. Dit, beste Esme, is volgens mij jouw karaktertrek.

0: less conversation, the more action, please. Van Elvis en Junkie XL. Hey Esmee, hallo.
1: Hallo.
0: Wat vond je ervan? Snap je hem?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Oké, okay, ja. We krijgen namelijk een heel leuk appje binnen van Ina, je moeder. Ja. Ze zegt, ik luister trots mee. En ja. Dit klopt 100%. Zal ik dan wel eventjes uitleggen waarom we dit nummer hebben gekozen? Wat denk je zelf? Wat vind je er zelf van? Dat moet je altijd eerst even vragen.
1: Ja, het is, ik heb ook inderdaad zeg maar dat realistische en weer door. Ja. Dat hoor je ook terug in dit nummer.
0: Ja.
1: En ook, ja, zoals zo van, praat maar lekker minder en verder gaan.
0: Ja, je hebt eigenlijk precies eigenlijk al uitgelegd waarom we dit hebben gekozen. Je bent nuchter, praktisch ingesteld. Liever kijken naar wat je eraan kunt doen en doorgaan met je leven. In plaats van eindeloos ergens in blijven hangen. Hè? Little is conversation. Ja. Precies om dat principe. Niet lullen, maar poetsen. Kom je uit Rotterdam toevallig ook?
1: Nee.
0: Oh, dat niet. Okay. Je bent verder iemand die erg ad rem is en scherp uit de hoek kan komen. Ja, en de tekst van het liedje is natuurlijk ook gewoon lekker ad rem. Laten we eerlijk zijn. A little less conversation. A little more action, please. Dus gefeliciteerd. Dit is het liedje wat je de rest van je leven met je meedraagt. Beste Esmee.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau.
1: Leuk.
0: Leuk toch? Ja.
2: Tim's character track.
0: Is er nog een familielid van jou die we kunnen vragen hiervoor voor dit spel? Of hebben we ze... Oh, je hebt nog een zus natuurlijk.
1: Nee, een broer.
0: Of een broer.
1: Maar die zegt gewoon, nee, dat ga ik echt niet doen.
0: Aha, moet jij

there ain't no more morning dew at all. I wouldn't walk you

0: Long John Baldry en Walk Me Out in the Morning Dew. Een geweldige intro. We hebben een tijd geleden de beste intro's aller tijden verkozen. En toen kon iedereen wat insturen. En dit nummer hebben we ook ingestuurd gekregen, weet ik nog heel goed. Ja? En die is niet in de top 10 geëindigd, dat niet. Maar stond er wel in, als in de inzendingen en zo. Leuk is dat. Moeten we eigenlijk nog eens een keer iets mee doen, vind ik weer, met die intro's. Of...
1: Ja, je hebt natuurlijk ook outro's.
0: Dat is toch ook echt ongelooflijk leuk.
1: Heb je een voorbeeld?
0: Ja, ik heb Everything But You... Everything About You, van, hoe heet ze nou toch ook alweer? Wat heb je me nu echt, hoor? Hoe heet ze nou toch ook alweer?
1: Weet je wat Tim bedoelt? Stuur het even in met de NPO Luister.
0: Ja, dat zou fijn zijn. En dan krijg je een ballon van me of een kleurplaat. Everything About You. Zo eindigt dat. Weet je niet meer? Nou, ik zit me heel glazig aan te kijken. Ugly Kid Joe, dat was het. Ah. Ja, jeetje. En dat was zo'n alternative rockplaat. En die clip die was ook heel vaak te zien op MTV, weet ik nog wel. Zo'n gekke opblaaspop die dan over een strand getrokken werd. Heel raar.
1: Heel exotisch.
0: Ja, was echt super exotisch. En dat eindigde dan zo. Daar komt-ie.

0: flauw. Nou, andere outro's. We gaan het nu nog niet doen, maar we gaan er binnenkort wel iets mee doen.
1: We gaan hier ooit wat mee doen. Dat is wel heel leuk.
0: Straks ga ik eventjes de kelder in, want dan is het tijd voor New Wave Woensdag. Oftewel de Vleermuizenplaat van deze week. En iemand is jarig vandaag. Wie dat is en waarom. Nou, waarom? Dat is op zich omdat hij geboren is natuurlijk. Maar welke plaat we gaan draaien van die persoon hoor je straks.
2: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Ster.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
9: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
10: Wil je met me trouwen?
9: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Dit is NPO Radio 2.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
18: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.

0: Beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbers.nl.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Hey Francis, ben je er klaar voor?
7: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
6: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
7: Ja, magisch.
8: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.

0: Samieu en Tonight. Daarvoor de man die vandaag 77 kaarsjes mag uitblazen. Rustig, Bruce, rustig. Bruce Springsteen en Blinded by the Light. De man die sowieso heel graag telt. Ik weet niet of het was opgevallen, maar tijdens concerten is het altijd 1, 2, 3, 4. Bij bijna ieder nummer. En daar is een keer een grapje gemaakt door Ben Stiller. En die heeft een soort van Sesamstraat sketch gemaakt. Die heet Counting with Bruce Springsteen. En dat gaat ongeveer zo.
1: Hey kids, it's time for Counting with Bruce Springsteen.
0: Mooi toch?
2: De duisternis is ingezet.
0: Ja.
2: En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
0: Iedere woensdag dan dansen de vleermuizen hier op tafel in het stroboscopisch licht. Dan draaien we muziek uit eind jaren 70, begin jaren 80. De jaren van de Koude Oorlog, de werkloosheid en ook van de decadentie. Alleen dat laatste laten we een beetje achter ons. En we kijken vooral door dat hele zwarte gat. Want toen werden er gewoon hele goede muziek gemaakt. Dat is gewoon zo. Maar vandaag even iets bijzonders in New Wave Woensdag. En dat komt door Martijn. Die stuurde ons een bericht en die zei... Hey Tim, zou je ook wat hedendaagse New Wave willen draaien in de vorm van Robert Smith en de Churches. En dat vond ik zo'n goed idee. Robert Smith, de man met het ontploft kapsel, de zanger van The Cure, die heeft de laatste jaren echt een hele bijzondere collabs gehad. Bijvoorbeeld dit jaar nog met Olivia Rodrigo. In 2020 met Gorillaz. En dus in 2021 met Churches. Dit is How Not to Drown.

van The Cure samen met Churches en How Not to Drown. Basti zegt lekker, de kennen het maar niet. Hey, het is inderdaad in 2021 uitgekomen. Het is geen grote hit geworden of zo, maar het is zo ontzettend fijn. Dankzij Martijn op de radio. Als jij ook nog een goed idee hebt voor New Wave Wednesday, drop het gewoon in de NPO Luister app.

0: Breakthrough, we hebben je Radio 2 en Tim Savondslot. En we altijd op zoek zijn naar muziek. Muziek die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Of waar je denkt, hé, waarom horen we dat eigenlijk gewoon niet meer? En die liedjes die gooien nog eens één keer de ether in de hoop dat ze beklijven. Dat iemand anders ze weer gaat oppikken. Dat het misschien wat vaker wordt gedraaid. Het grappige is, we hebben hier een nieuwe DJ bij NPO Radio 2. En haar naam is Jorien Renkema. Zat jarenlang bij 3FM. Ging vervolgens naar Q. Kan gebeuren. En vervolgens is ze weer terug op Ahonk. Bij NPO Radio 2. En daar ben ik echt ongelooflijk blij mee. En ik zat naar haar te luisteren. En we hebben een beetje dezelfde muzieksmaak als het gaat om alternatieve bandjes uit de 90s, de Zero's, de Tens. Dus ze draaiden een liedje wat ik eigenlijk vandaag wilde draaien. Maar ik dacht, ja, ik ga het niet van me af laten pakken. Nee, maar het wordt dus ook door Jorien weer opgepikt. Dus dat vond ik echt heel fijn. Een nummer dat je niet zo vaak meer op de radio hoort van een Britse band die ook niet zo heel erg hoog heeft gescoord verder in de hitlijsten. Een paar kleine bescheiden hitjes heeft gehad. Maar ik vind het wel heel erg lekker. Ik heb het over The Feeling.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: The Feeling Soon.

0: jaren 90 deed ik wel eens mee aan een playback show. Gewoon in het dorp. En iedereen deed Tour Limited na of DJ Bobo. Dat was één meisje. Ik zal dat nooit vergeten. Ik weet niet hoe ze heette, maar ik was echt gewoon betoverd. Zij deed Kate Bush na. En dansen als Kate Bush in zo'n wit jurkje en dan met Wuthering Heights.
1: Ik vind dat heel stoer.
0: Dat vind ik fantastisch.
1: Echt heel leuk.
0: Ja, gaaf, hè?
1: En wat deed jij dan?
0: Ja. ja. Ja, ik...
1: Ja, dat moet ik nou zeggen ook.
0: Mankenelis deed ik. Nee, ik deed niet Mankenelis. Nee, ik was... Ik heb ook gewonnen, dus wat kan mij het ook schelen ook. Ik was Paul McCartney natuurlijk.
1: Oh, natuurlijk was je Paul McCartney.
0: Hope of Deliverance, grote hit in 1993. En die speelde ik dan. Of ik deed alsof, want het was een playback show.
1: Wat goed.
0: Goed, hè? Ik won zelfs van Kate Bush.
1: Kijk.
0: Ik wil maar zeggen.
2: Oh nee, hij is wakker. Het verzoekiemonster.
0: Hij heeft vanavond de volledige Indische rijsttafel en een bananasplit toe. Maar voor het verzoekiemonster is het nooit genoeg. Als hij niet voor middernacht een lekker verzoekje heeft gekregen. Dus welk liedje zou je hem graag willen voeren? Laat weten wat je wil horen. Doe dat met de NPO Luisteren app. Oh, het is nog maar 20 minuten vandaag, 23 september. En dan keert hij nooit meer om. Dat is naar. Dus als je deze dag nog een beetje wil optuigen, er iets leuks van wil maken, het verzoekiemonster wil voeren met een goede plaat, laat het dan nu weten met de NPO Luisteren app. Een van de allerbeste platen van het afgelopen jaar. Dat mogen we nu al over nadenken. Ik bedoel, we lopen zo richting het einde van het jaar. Heel langzaam, heel langzaam. This Music May Contain Hope, die plaat van Joy. En daar staat... Van Ray bedoel ik, sorry. En daar staat deze op. Joy.

0: Ik heb eigenlijk wel zin in een soort van power ballad avond. 2 uur lang alleen maar power ballads. Moeten we met Rudolf doen, want die is helemaal gek van power ballads.
1: Rudolf?
0: Ja.
1: Van de ochtend?
0: Van de ochtend inderdaad, van NPO Radio 2. Ja. Die organiseert ze van die power ballad avonden, waarbij iedereen dus heel lekker dramatisch die nummers meezingt. Ja, gaaf, hè?
1: Ja, ja. Heerlijk.
0: Moet dit doen met gevieren, regel dat even. Of schrijf het op.
1: Ik denk niet dat ik hem nu moet bellen.
0: Maar... Nee, dat lijkt me nee, precies. Morgenochtend weer te horen vanaf 6 uur. Eens even kijken, wie gaat het verzoekje monster voeren? Dat is... Precies, Theo, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja. Theo, wat was je aan het doen als ik vragen mag? Of heb ik er niks mee te maken? Dan heb ik niks gezegd.
2: Nee, ik ben heel rustig. Ik ben klaar om te maken naar bed te gaan.
0: Hoe ziet jouw ritueel er eigenlijk uit? Heb je een soort bedritueel?
2: Een bedritueel? Nou, niet echt. Gewoon even lekker opfrissen, een beetje wassen. De katjes nog even aaien en dan lekker mijn nest toe.
0: Kijken, de katjes even. En die gaan nooit mee, de katjes, in bed?
2: Soms, als ze zin hebben.
0: Ja, precies. En dat hebben ze volgens mij, of niet?
2: Nou, niet altijd.
0: Goed. Theo, wat zou je graag willen horen?
2: Ik zou graag willen horen van jou de Infidels met Love Like Santex.
0: Ja, maar dan ga je toch helemaal niet slapen, joh, als je dit hebt gehoord. Dan stuiter je toch helemaal na.
2: Ja, maar je vroeg waar ik zin in had. Nou,
0: dat is waar. En de verzoekje monster vindt het ook helemaal geweldig. Maak je ontzettend bedanken, Theo.
2: Top.
0: We gaan draaien voor je. Fijne nachten.
2: Oké. Okay.

0: Er zijn dus echt mensen die luisteren de show terug. Die heb je echt. En je kunt niet alleen maar late night rustige muziek draaien. Want als je dit om 12 uur 's middags hoort of zo, nou, dan krijg je extra energie. Love Like Semtex hoor je van een van ons aangevraagd door Theo. En tot zover weer het avondslot voor vandaag. Je hoorde al de finale band. Dat betekent dat we langzaam maar zeker de uitgang van het avondslot gaan vrijmaken. De laatste artiesten die vertrekken. En onze griffier in een verenpak wederom van een showtrap. Applaus daarvoor.
1: Daar ga ik.
0: Ja, heel goed. En het laatste woord is dan Simply Red and Something Got Me Started. Morgen zijn we er met een deep dish popquiz. Wordt er gestreden om een albumtrack van U2. Dat en meer morgen in het avondslot. Ik zeg, slaap lekker lieverds en tot morgen.

0: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Alleen nog deze week,
9: tromgeroffel,
8: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.

0: Vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, Vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Middernacht, het begin van donderdag 24 september. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat de gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst had gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayans vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden nu dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer, hier en daar nog een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten en daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn toespraak bij de VN liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De opkomst van de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. In Marokko konden mensen afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van de Deense club Fortuna Jorin. En Feyenoord won van Vålerenga uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. Het weer, hier en daar nog een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot en daarom mochten vliegtuigen niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer weer hervat. In de eerste 6 maanden van